0: politieke partijen Pro en Volt trekken samen op in de begrotingsonderhandelingen met het kabinet. Met de steun van beide partijen zou het minderheidskabinet van premier Jette wel een meerderheid hebben in de Tweede en de Eerste Kamer. Vanaf dit weekend onderhandelt het kabinet verder over een nieuw plan voor koopkracht, sociale zekerheid en vermogensbelasting. Jetten praat dit weekend ook met rechtsoppositiepartijen voor een zo breed mogelijk draagvlak voor de begroting van volgend jaar. De politie vergoedt alle beschadigde apparatuur van de Spaanse fotograaf die zaterdag in het water belandde op het Malieveld tijdens de demonstratie. De journalist viel in de vijver nadat een agent hem duwde om werkruimte te maken voor de arrestatieeenheid tijdens de rellen. Volgens de politie was dat nooit de bedoeling en zag de agent waarschijnlijk niet dat er water achter de fotograaf lag. Hoe hoog de vergoeding precies is, wordt vanwege privacyredenen door de politie niet bekendgemaakt. En de omstreden protestantse Oranjemars mag voor het eerst in 28 jaar weer door een katholieke wijk in het Noord-Ierse Portadown trekken. De paradecommissie heeft daar alsnog toestemming voor gegeven nadat de rechter een eerder verbod vernietigde. De mars geldt als een van de meest beladen optochten van Noord-Ierland omdat die vroeger stevast uitliep op sectarisch geweld. Maar er mogen nu hooguit 35 mensen meelopen, de mars duurt maximaal 1,5 uur en muziekkorpsen of volgers zijn verboden. Het weer, er is vannacht kans op een spatje regen bij zo'n 9 graden en in de kustgebieden 12 tot 15. De matige wind draait naar het noorden en wordt vlak aan zee vrij krachtig. Overdag zijn er zonnige perioden met ook kans op wat regen bij 19 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Bij Mart Radio zoeken we niet de confrontatie, maar we zoeken de verbinding.
2: Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.
3: You know I love music. And every time I hear something hot, it makes me want to move.

0: waarom dan? Want dan kan men zeggen als Jacques is thuis.
1: Jacques. Jacques is een was, mijn boy.
0: Tante kan het voor me roepen dan.
2: Maar wie?

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Markt. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De dodelijkste ebola-uitbraak ooit in de Democratische Republiek Congo verspreidt zich verder naar nieuwe gebieden. De Wereldgezondheidsorganisatie meldt al bijna 7900 besmettingen en ruim 3700 doden door de zeldzame Bundibugyo-variant. Tegen deze specifieke variant bestaat nog geen vaccin of medicijn. Het bestrijden van de ebola-epidemie is extreem moeilijk door aanhoudende gewapende conflicten, armoede en misinformatie in het gebied. De WHO verwacht geen wereldwijde ebola-pandemie. De politieke partijen PRO en VOLT trekken samen op in de begrotingsonderhandelingen met het kabinet. Met de steun van beide partijen zou het minderheidskabinet van premier Jette wel een meerderheid hebben in de Tweede en de Eerste Kamer. Vanaf dit weekend onderhandelt het kabinet verder over een nieuw plan voor koopkracht, sociale zekerheid en vermogensbelasting. Jette praat dit weekend ook met rechtsoppositiepartijen voor een zo breed mogelijk draagvlak voor de begroting van volgend jaar. De politie vergoedt alle beschadigde apparatuur van de Spaanse fotograaf die zaterdag in het water belandde op het Maliveld tijdens de demonstratie. De journalist viel in de vijver nadat een agent hem duwde om werkruimte te maken voor de arrestatieeenheid tijdens de rellen. Volgens de politie was dat nooit de bedoeling en zag de agent waarschijnlijk niet dat er water achter de fotograaf lag. Hoe hoog de vergoeding precies is, wordt vanwege privacyredenen door de politie niet bekendgemaakt. En de omstreden protestantse Oranjemars mag voor het eerst in 28 jaar weer door een katholieke wijk in het Noord-Ierse Portadown trekken. De paradecommissie heeft daar alsnog toestemming voor gegeven nadat de rechter een eerder verbod vernietigde. De mars geldt als een van de meest beladen optochten van Noord-Ierland omdat die vroeger stevast uitliep op sectarisch geweld. Maar er mogen nu hooguit 35 mensen meelopen, de mars duurt maximaal 1,5 uur en muziekkorpsen of volgers zijn verboden. Het weer, er is vannacht kans op een spatje regen bij zo'n 9 graden en in de kustgebieden 12 tot 15. De matige wind draait naar het noorden en wordt vlak aan zee vrij krachtig. Overdag zijn er zonnige perioden met ook kans op wat regen bij 19 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Bij Markt Radio zoeken we niet de confrontatie, maar we zoeken de verbinding.
3: Ik ben trots op het feit dat we een radio hebben die Markt heet.
4: Dit is Markt. Al langer dan 40 jaar. De inspiratiebron en het interactieve communicatieverbindingsplatform voor niet uitsluitend Surinamers en Nederland. Ongeëvenaard, Markt, een status apart. Wij inspireren anderen om ook mee te doen aan media, onderwijs, geschiedenis, politiek, gezondheidszorg,
5: kunst en cultuur,
4: ondernemerschap, sport, ontwikkeling van talent of amusement. Blijft u afgestemd.

0: The roof is on fire.
1: The roof
0: is on fire.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Markt. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De dodelijkste ebola-uitbraak ooit in de Democratische Republiek Congo verspreidt zich verder naar nieuwe gebieden. De Wereldgezondheidsorganisatie meldt al bijna 7900 besmettingen en ruim 3700 doden door de zeldzame Bundibugyo-variant. Tegen deze specifieke variant bestaat nog geen vaccin of medicijn. Het bestrijden van de ebola-epidemie is extreem moeilijk door aanhoudende gewapende conflicten, armoede en misinformatie in het gebied. De WHO verwacht geen wereldwijde ebola-pandemie. De politieke partijen PRO en VOLT trekken samen op in de begrotingsonderhandelingen met het kabinet. Met de steun van beide partijen zou het minderheidskabinet van premier Jette wel een meerderheid hebben in de Tweede en de Eerste Kamer. Vanaf dit weekend onderhandelt het kabinet verder over een nieuw plan voor koopkracht, sociale zekerheid en vermogensbelasting. Jette praat dit weekend ook met rechtsoppositiepartijen voor een zo breed mogelijk draagvlak voor de begroting van volgend jaar. De politie vergoedt alle beschadigde apparatuur van de Spaanse fotograaf die zaterdag in het water belandde op het Maliveld tijdens de demonstratie. De journalist viel in de vijver nadat een agent hem duwde om werkruimte te maken voor de arrestatieeenheid tijdens de rellen. Volgens de politie was dat nooit de bedoeling en zag de agent waarschijnlijk niet dat er water achter de fotograaf lag. Hoe hoog de vergoeding precies is, wordt vanwege privacyredenen door de politie niet bekendgemaakt. En de omstreden protestantse Oranjemars mag voor het eerst in 28 jaar weer door een katholieke wijk in het Noord-Ierse Portadown trekken. De paradecommissie heeft daar alsnog toestemming voor gegeven nadat de rechter een eerder verbod vernietigde. De mars geldt als een van de meest beladen optochten van Noord-Ierland omdat die vroeger stevast uitliep op sectarisch geweld. Maar er mogen nu hooguit 35 mensen meelopen, de mars duurt maximaal 1,5 uur en muziekkorpsen of volgers zijn verboden.

0: Het weer, er is vannacht kans op een spatje regen bij zo'n 9 graden en in de kustgebieden 12 tot 15. De matige wind draait naar het noorden en wordt vlak aan zee vrij krachtig. Overdag zijn er zonnige perioden met ook kans op wat regen bij 19 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Bij Mart Radio zoeken we niet de confrontatie, maar we zoeken de verbinding.
2: Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

0: Het was een prachtig nummer van Kratja. En die gaat ons in de tweede uur alles vertellen over dit nummer en de toeleiding. Maar voordat we zover zijn, hebben we Erlan Sleur onder de knoppen. En u weet het, Erlan is gepassioneerd en trekt zich heel veel van het milieu aan. En wij ook. En we vinden ook dat u dat ook moet doen. Want we hebben een te mooi land om het op deze manier te grabbel te gooien. Welkom Erlan, goedemiddag.
1: Goedemiddag bij jullie, goedemorgen hier natuurlijk.
0: Ja, ik zeg ook goedemiddag luisteraars, want ik heb u niet eens gegroet. Voordat u gaat bellen, je groet niet. Ik groet bij deze een hartelijke goedemiddag. Het is zonnig mooi weer. Gisteren was onze Marita jarig. Nogmaals gefeliciteerd Marita. Vele gezonde jaren na deze. En we gaan nu gewoon genieten van Lady Stable Talk. Mijn naam is Maureen Held. En ik zit hier lekker met Roger. En zometeen worden we vergezeld door Uriel. En Kratja en anderen. Maar voordat het zover is, doen we het dus met Erlan. En dat is niet de minste, zoals ik al zei. Erlan, goedemorgen voor jou inderdaad. En kun je ons een kleine update geven over de situatie in Suriname? We horen heel veel. Onder andere ook over de Mennonieten, want dat zijn we ook nog niet vergeten. Ik zou zeggen, brand los. Wat is nu de stand van zaken?
1: Nou, laten we eerst met het probleem van de Saramaka-rivier beginnen, waarbij 22 juni dode vissen aangetroffen werden op de rivier. En dat werd vooral door de vissers van Tuttikamp en beneden stroomwaarts waargenomen. En de dagen daarop werd het massaal, er was een massale vissterfte. Men was natuurlijk heel erg geschokt om dat te zien, want je gaat automatisch ervan uit dat er gif in het water moet zijn. Mm-hmm. En wij, waarschuwen al heel lang hiervoor, wij van Probios. En we weten wat er allemaal daar stroomopwaarts gebeurt. Misschien niet direct bij de rivier in dit geval, Maripastong. Ik kom elke keer in de war met Maripasula en Maripastong, maar het is Maripastong. Maripasula ligt aan de Marwijnrivier natuurlijk, ja. Of Lava rivier. Daar is er een mijn van Grasalco, dat is een staatsbedrijf. Mm-hmm. En het blijkt in de afgelopen jaren dat zij, illegaal weliswaar, want je gaat je afvragen van meneer, hoe kan het illegaal zijn als het een staatsmijn is, maar het zijn illegale activiteiten, want de staatsmijn mag niet onderverhuurd worden. En dat is dus wel gebeurd. Het is zelfs drievoudig onderverhuurd. Mensen hebben daar in die staatsmijn concessies gekregen. En die hebben het weer onderverhuurd aan Chinese goudzoekers. Er zijn ook andere goudzoekers daar bezig. Maar in dit geval gaat het vooral om Chinese goudzoekers. Die met illegale chemicaliën daar bezig zijn. Waaronder het zeer giftige cyanide en caustic soda. Nog wat andere stoffen erbij. Maar dit

0: is een heel toxisch mengsel, een heel giftig mengsel. En 22 juni was het al stevig aan het regenen. Enkele weken al, eerlijk gezegd, daarvoor. En het water stroomde echt van het hogere gebied van Maripastong, waar de mijnen liggen, naar benedenwaarts door het bos, over de weg naar Bigipoika, Apora. Dus mm-hmm. dat is als je net voorbij Pikizaron bent. Over de weg heeft het water ruim 10 dagen gestroomd. Het leek er wel Fula's, er zijn filmbeelden daarvan. En ongeveer aan het einde van die periode dat het water stroomde over de weg, dat rond 22 juni, mm-hmm. begonnen de vissen daar dood te gaan. Je moet je voorstellen, het is een afstand van ongeveer 12 kilometer die afgelegd moest worden van mm-hmm. het water. Dus het water, als een gif dat in het water terecht is gekomen, want er zijn ook beelden van dat die mijnen overstroomd waren, graafmachines helemaal onder water. Dus het gif is duidelijk in het water terechtgekomen. Het gaat als een wolk door het water. Die mm-hmm. wolk die komt uiteindelijk in de rivier, in een gebied wat Marie Muru Creek wordt genoemd. Mm-hmm. En wij hebben dat allemaal onderzocht. We hebben, nou laten we zo stellen, de NMA die had zelf ook al op 26 juni, dat is 4 dagen na het gif, de rivier is gekomen, hadden ze al metingen gedaan. Natuurlijk, de rivier stroomt stevig door. Mm-hmm. Er waren alsnog lage concentraties aan cyanide ontdekt.
1: Ja.
0: Ik zeg lage concentraties, want het is al 4 dagen later, dus die grote golf met de gif, die is waarschijnlijk al doorgestroomd. Heeft heel veel schade aangericht, vissen doodgemaakt, het water vergiftigd. Maar alsnog zijn er sporen van cyanide aangetroffen. En dat kan niet anders dan die analyse die wij achteraf hebben gemaakt, dat het gif uit Maripastong vandaan is gekomen.
1: Ja.
0: En het is heel opmerkelijk dat de instanties, de officiële instanties, daar ruim 7 tot 8 weken over hebben moeten doen om diezelfde conclusie te trekken, terwijl het eigenlijk, als je alles uitsluit waar het vandaan kan komen, het kon niet van hoger opkomen, want er waren geen dode vissen bijvoorbeeld bij Pikizaron gemeld. Dus het water is door het bos over de weg daar in de rivier terechtgekomen. Het water met het gif.
1: Ja. En, want er is dus een duidelijk verband met de goudwinning.
0: Absoluut, absoluut. En het is geen incident. Ik moet er echt duidelijk over zijn dat dit zichtbaar is geworden, omdat daar heel veel mensen langs de rivier wonen. Vissers, mensen die afhankelijk zijn van de rivier.
1: Mm-hmm.
0: En dit probleem hebben we ook in andere gebieden waar er misschien minder mensen bezig zijn, of waar men op een gegeven moment, er zullen waarschijnlijk niet eens meer vissen in bepaalde delen mm-hmm. van de rivier voorkomen.
1: Yeah.
0: Omdat we weten dat ook op het Stuurmeer gebeurt. Het gebeurt in Sarekreek, Goensie, het is stroomopwaarts richting Brokolonko, Saramaka-rivier ook. En dat blijkt nu ook een grote onderneming te zijn van die Chinese goudzoekers.
1: Mm-hmm.
0: Die werken met het cyanide in een proces dat ze hydrating noemen. Ze gooien het erts op een berg. Die berg is aan de onderkant geïsoleerd met plastic. En dat gaan ze dan besprenkelen met chemicaliën, waaronder cyanide en caustic soda.
1: Ja,
0: die caustic soda Erlan, is heel belangrijk.
1: Ik heb nog even een vraagje. Want er waren signalen, zeg je, vooraf dat er op bepaalde locaties bepaalde activiteiten worden gehouden en die vormen een risico.
0: Ja.
1: Wat doet de overheid daarmee? Want als je dat weet, dan kun je dus ook je beleid daarop maken en ook anders op handhaven en aansturen.
0: Nou, je moet weten, Suriname is een land van corruptie. En het ministerie van NH is al heel lang bekend dat zij persoonlijke belangen van persoonlijke mensen in de regering, van vriendjes, van familie, behartigen. Deze belangen worden in dit geval behartigd door de ABOP-partij, de partij van Ronnie Brunswijk,
1: mm-hmm.
0: via zijn minister Abiyamofo, die het ministerie beheert. Ik ben er al jaren tegen aan het vechten. Het is zo zichtbaar.

0: iedereen weet het hier in Suriname. Maar het lijkt alsof de meeste mensen bang zijn om iets te zeggen.
1: Maar waarom zijn ze wat kan een reden zijn dat mensen bang zijn?
0: Nou, we kennen de geschiedenis van Ronnie Brunswijk natuurlijk. Hij heeft vaker mensen bedreigd, mishandeld. En natuurlijk, hij is ook berucht vanuit de Binnenlandse Oorlog. Met moord en bankroverij en mensen bedreigen met een handgranaat. En ja, hij wint er geen doekjes om dat hij gewoon kan doen wat hij wil. We hebben dat ook gezien tijdens de regering Santokki Brunswijk.
1: Maar hij is onderdeel van de regering, van de macht. Hoe is dat mogelijk dat iemand eigenlijk gewoon met een crimineel verleden toch deze positie bekleedt?
0: Ja, nog erger, hij heeft het hier ook over het ministerie van Justitie en Politie.
1: Zo.
0: Dat maakt het alleen maar nog, je wilt bijna erom lachen, maar het is een ernstig probleem. Want ik heb vorig jaar persoonlijk met het parket gewerkt om problemen op het stuurmeer met dezelfde Chinese chemicaliën. Ik noem het Chinese chemicaliën, want ze komen uit China. Alles wordt door Chinezen eigenlijk uitgevoerd. Ik heb het niet over onze Chinese, Chinese. Ik heb het echt over mensen uit
1: de
0: China.
1: De nieuwkomers.
0: Met een Chinese paspoort. Het zijn geen Surinamers. We hebben die namen in beeld. We hebben de mensen, hun foto's in beeld. We hebben een probleem dus proberen aan te pakken. En het was overduidelijk dat zij het stuurmeer zwaar aan het vergiftigen waren. Die foto's spreken boekdelen. En ook, we hebben een gezamenlijke missie naar het gebied Kwangbo gebracht. Nou, het was heel ernstig. En uiteindelijk kwamen ze de blinde muren tegen. Mm-hmm. Want er werd uiteindelijk geen maatregel getroffen tegen deze mensen. Omdat ze beschermd worden door meneer Ronnie Brunswijk.
1: Maar wie beschermt dan de mensen in het binnenland? De tribale volken en de inheemse, wie beschermt hen?
0: Dat is een belangrijke vraag. Ja, dat heb ik, die vraag heb ik tijdens een protest ook gesteld aan meneer... hij is de directeur van het kabinet, ik ben even zijn naam kwijt. Maar goed, hij is voormalig minister van NH geweest.
1: Die kan en, misschien?
0: Nee. De laatste minister van NH onder het kabinet van Boutersen. Hij is ook Grasalco-directeur ook geweest.
1: Mm-hmm.
0: Maar in ieder geval, wij hebben hem geconfronteerd bij het kabinet van de president. Toen wij een protest naast de mensen van Pekinzaal en omstreken daar hadden gehouden. En dat hield allemaal te maken met de illegale activiteit in het gebied, het vergiftigen van het gebied. En ik heb hem ook gevraagd van, u staat hier met heel veel bewakers om u heen. U voelt zich blijkbaar veilig. Hoe zit het met de mensen in het binnenland die zich ook niet veilig voelen? En ja, natuurlijk gaat hij zeggen van ja, zoveel bewakers zijn hier niet. En noem maar op. Echt van die... Het is gewoon ongelooflijk dat de mensen in het binnenland eigenlijk vogelvrij verklaard zijn.
1: Mm-hmm.
0: Hun water worden vergiftigd. Mm-hmm. Ze kunnen de vis niet meer eten. Het water kan niet meer gebruikt worden voor basis huishouding. En natuurlijk ook om te drinken. Zeker in de droge tijd die nu aankomt, gaat een ernstige situatie ontstaan.
1: Mm-hmm.
0: En natuurlijk, mensen zijn heel zeer afhankelijk, niet alleen voor consumptie, maar ook voor hun inkomen van de vis.
1: Ja.
0: Dus onze wateren worden overal vergiftigd.
1: Ja.
0: En we moeten ons afvragen van...
1: Nou, het heeft ook consequenties voor onze export, hè? Want dat is dus dan ook iets wat economisch voor het land Suriname niet goed is. Want je kunt dan wel een handjevol mensen beschermen die al puissant rijk zijn. Maar de normale mensen, de burgers van Suriname, die lijden hier wel onder uiteindelijk.
0: Ja, en het plaatje is natuurlijk veel groter. Ik bedoel, de regering probeert Suriname te promoten als het groenste land in de wereld. Maar, en om daarmee ook ecotourisme te ontwikkelen, dat is wat er gezegd wordt.
1: Ja.
0: Maar uiteindelijk zie je dat de praktijk heel anders uitwijst. Want als je over Suriname vliegt, is het gewoon om te huilen met al die grote...
1: kraters die je ziet, ja.
0: In het binnenland. Kraters, rivieren die afgegraven zijn. Kreken die helemaal afgegraven zijn. Zelfs ons Bronsberg Natuurpark dat helemaal vernietigd is of wordt. En ja, ik zag een

paar dagen geleden, dus de ordening goudsector, ze hebben nu een andere naam, dacht ik, dat zij nu goudzoekers daar aan het waarschuwen zijn. Maar

0: moppen. Maar natuurlijk zijn ook mensen binnen alle politieke partijen die daar belang hebben. En vergis je niet, het is heel groot. En als de president hier niet echt die kinkaching...
1: Kinky systeem.
0: Gaat uitvoeren, als hij niet deze mensen gaat verwijderen, dan is elke belofte van haar of van de regering om dit aan te pakken, is
1: een loze belofte.
0: Ja. En ik heb wel geloof in de president dat ze het aanpakken, maar ze gaat stevig moeten ingrijpen.
1: Ja. Ik heb nog even een vraag, hè? Want je zegt het zijn illegale activiteiten die plaatsvinden, men weet daar dus van. Maar dat is ook al langere tijd aan de gang. Maar is zo'n lozing, hè? Is dat nou een ongeluk geweest of nalatigheid of gewoon ook een illegale lozing? Want dan zou er al langere tijd ook, zouden er beelden en signalen zijn dat het al langere tijd aan de hand is dat er vergiftiging plaatsvindt in dat gebied of in de gebieden eromheen.
0: Ja.
1: Maar nu is het dus echt exorbitant groot geweest. Dus hoe zit dat?
0: Dat is een goede vraag. En ik ga je daar heel duidelijk antwoord op geven, Maureen. Chinezen weten zelfs ook dat het om cyanide gaat. En ze weten ook van, zij moeten voorzichtig zijn dat het niet direct in de rivier of in de keten terechtkomt.
1: Mm-hmm.
0: Dus zij hebben overal gaten gegraven om eventueel hun gif in te dumpen. Op andere plekken is het minder zichtbaar, want daar kunnen ze gewoon hun gif dumpen, waar ze ook willen. Omdat daar nagenoeg geen mensen wonen om te constateren dat het water vergiftigd is.
1: Mm-hmm.
0: Maar we weten dat in het begin van de regentijd het zo zwaar regent dat grote gebieden in het binnenland en ook die mijnbouwgebieden vaak onder water lopen. En bij het onder water lopen wordt al het gif meegenomen. Hoe goed je ook die gaten hebt gemaakt om het gif in te dumpen, uiteindelijk wordt het meegenomen door het regenwater, komt in het contact met oppervlaktewater, het grondwater. Dus wat er in het binnenland gebeurt is eigenlijk volgens alle wetgeving, volgens alle regels, milieuregels, is het een systeem wat gedoemd is te rampen te veroorzaken.
1: Ja.
0: Dus het is geen kwestie van dat het veilig is op de lange termijn. Het gaat allemaal een keertje naar boven komen. Vooral in de regentijd. En dat hebben we gezien. Het is niet de eerste keer. En nu gaat het dus om het cyanide met caustic soda. Het gaat niet alleen om deze gifwolk. Systematisch worden onze wateren vergiftigd. En niet omdat je geen dode vis ziet, wil zeggen dat het water gezond is. Want er zitten nu ook hele zware metalen in onze wateren die vrij zijn gekomen door deze chemicaliën. En die uiteindelijk of in ons drinkwater terechtkomen of in onze voeding. Want water wordt ook gebruikt om kostgrondjes te irrigeren. Dus arsenicum is al in hoge waarde gemeten. Maar ook loodkweek en noem maar op, dat zit in het water. En als jij je grondjes gaat bevloeien met deze water, dan komt het in je cassave, het komt in je grondwater, het komt in je... Komt
1: eigenlijk in het hele ecosysteem, hè, wat we hebben.
0: Ja, het hele ecosysteem. En wij zijn van het ecosysteem afhankelijk. Die mensen in het binnenland die gebruiken het bos direct. Voor hun is de rivier leven. De bomen, de planten, alles daar is en de dieren is leven voor hen. Wij zijn uiteindelijk, leven wij ook van de natuur. Die vis die wij op de markt kopen, waar komt die vandaan? Zit die ook vol met kwik? Dus in feite wat wij doen is, je kan zeggen, Russische roulette spelen met onze gezondheid, met onze natuur, met onze biodiversiteit.
1: Ja, want we horen steeds vaker, hè, lezen we ook overlijdingsberichten, dat mensen naar een kortstondig ziekbed zijn heen gegaan en dat de doodsoorzaak maar niet kan worden gevonden. Ook het aantal Parkinson-gevallen neemt drastisch toe. Want het is niet alleen maar gif van de goudwinning enzovoort, maar ook het gebruik van landbouwgif. Want ik zie heel vaak als ik in Suriname ben mensen het gras besproeien met gif.
0: Ja.
1: Omdat ze het lastig vinden om het weg te kappen, zal ik maar zeggen. Ja, en die mensen zijn niet of nauwelijks beschermd. Ze hebben gewoon een zakdoek voor hun mond.

0: En de wind waait, dus het gaat schip
1: precies.
0: Gaat ook alle kanten op.
1: Maar dus op dezelfde plek, als het ook weer gaat regenen, komt het ook weer in jouw grondwater terecht en op je erf. En je loopt daar met je slippers. Dus het komt ook, je komt er ook mee in contact met je huid.
0: Ja.
1: Ik denk dat
0: noem nu één aspect. Mm-hmm. Maar het belangrijkste aspect wat wij ook moeten benoemen is dat onze groente zwaar bespoten wordt.
1: Klopt. We zitten op nummer 1, hè?
0: Ik heb groente meer hier te kopen in Suriname. Ik heb mijn eigen tuierblad, mijn eigen bietanieri in de tuin. Wat ik kan planten, probeer ik zelf te planten. Ik durf geen groente meer hier te kopen in Suriname. En dat is ernstig. Ja. Want het maakt niet alleen maar onze gezondheid kapot, maar ook onze economie uiteindelijk.
1: Ja.
0: Dus als de boer zelfs niet kan inzien van dat hij uiteindelijk met een... Hier in Suriname willen mensen snel rijk worden. Mm-hmm. En maar op de lange termijn denkt men niet na. Men denkt niet na van over 2 jaar, over 3 jaar. Zelfs hun eigen mensen zijn aan het vergiftigen. Ik bedoel, ik was op een workshop en mensen van een school van Nikeri, die waren ook aanwezig. En hun school staat midden in de rijstvelden. En als er een vliegtuig overvloog om gif te bespuiten over de rijstvelden, dan waren zij vaak ook het slachtoffer als de wind even verkeerd stond. En ja, het is zeer, zeer ernstig als wij zien hoe onverantwoordelijk wij hiermee omgaan. En we zien uiteindelijk diezelfde rode lijn ook weer terug, dat instanties niet durven op te treden. Want als ze bij de goudvelden niet kunnen optreden, dan gaan ze ook hier niet kunnen optreden. Want overal zijn er belangen. Of als mensen gedemotiveerd zijn binnen deze instanties, dan gaan zij ook hun werk niet naar behoren doen. Ik zag een rapport waarbij DDT nog steeds heel hoog is bij vrouwen in Nikeri. Mm-hmm. Waar komt die DDT vandaan? Hoe komt er dan nog zoveel DDT in moedermelk zit?
1: Ja.
0: En die informatie niet naar buiten, Maureen.
1: Ja.
0: Ik heb die informatie, het is van BOG, het is weliswaar van een rapport, ik dacht 2019 of zo.
1: Mm-hmm.
0: Maar het wijst waarnaar er nog zoveel DDT, een kankerverwekkend middel, in onze moedermelk zit.
1: Ja, dat is schandalig.
0: Waar van moeten denken, ja.
1: Ja.
0: Dan is het vragen om borstkanker, om allerlei soorten kanker.
1: Maar ook het kind.
0: In de mensen voorkomen.
1: Ja. Ja. Ja.
0: Dus we moeten verder kijken dan naar het gif wat nu gebruikt wordt.
1: Mm-hmm.
0: Van hoe komt het dat? En het probleem is, er wordt uit deze rapporten verdwijnen allemaal ergens onder in de la. Omdat dit mag, of ze zijn bang, of ze zijn niet kundig genoeg. Ik weet het niet, Maureen. Het is schandalig.
1: Het is echt schandalig, ja. En het is ook zorgelijk. En helemaal omdat de mensen eigenlijk in Suriname ook achter worden gehouden qua informatievoorziening, dat dit soort dingen allemaal plaatsvinden. Dit soort rapporten, dit soort praktijken,
0: ja.
1: De mensen die ermee te maken hebben en de mensen in Paramaribo hebben het idee dat het heel ver van hun afstaat. Net zoals de mensen hier in Nederland wel eens denken van het gebeurt daar, maakt niet uit. Maar je hebt er ook mee te maken. Want wanneer jij wel lekker je botervisje lust, of een andere vissoort, of ayumara, en het niet meer kan komen omdat het met kwik besmeurd is, of met cyanide of caustic soda, ja, dan heb je ook dat je dat merkt. En los daarvan, als je ook naar Suriname gaat, is het dus bijna een risico om bij iemand of op de markt je groenten te kopen en denken van ik neem het mee naar Nederland, want ik kan dan nog een beetje genieten van de Surinaamse groentes. Maar het is eigenlijk dat je dus gewoon iets meeneemt wat besmeurd is.
0: Ja, en is nog de vraag of je het mee mag nemen.
1: Je mag het niet meenemen. Kijk, alleen bij LVV gekeurde groenten mag worden meegenomen, maar de rest niet. Mm-hmm. Maar er zijn genoeg mensen die koffers vol meenemen met die antroa en die sopropol of wat dan ook. Terwijl het maar liefst, onlangs was daar ook een rapport van uitgebracht, 16 verschillende soorten pesticiden opgevonden waren. Suriname is nummer 1 waar het om gaat. Als het gaat om bestrijdingsmiddelen, verboden bestrijdingsmiddelen in hun groentes en op fruit. Dat kan toch gewoon niet?
0: Het is triest. Je wil er bijna om huilen. Het is hoe wij onze eigen mensen aan het giftigen zijn. Het lijkt gewoon, mensen geven alleen maar om geld. Ik was ook heel erg geschokt. Ik weet niet of de mensen de persconferentie in Peking Saron hebben gezien. Waarbij de president met instanties van het ministerie van Rome. Het heet nu olie, gas en milieu. Dat is de minister Brunings. Ja. Maar ook mensen van het ministerie van NH. Waarbij de SWM-directeur aangaf. Dat ze metingen van het water doen en ze beweren dat het water niet vergiftigd is. En al die tijd wordt de president sinds de ramp op de Saramacarivier ermee geconfronteerd door de NMA en andere instanties, vooral het ministerie van Olie, Gas en Milieu, dat ze geen capaciteit hebben om watermetingen te doen, om de vis te meten op gif en noem maar op. En dat metingen in het buitenland gedaan moeten worden. En op het moment dus dat de SWM-directeur daar aangeeft aan het einde van de persconferentie, van ja, maar wij doen deze metingen, dit en dat. En de president kijkt om zich heen en die voelt zich gewoon beetgenomen. Die vrouw wordt gewoon in haar hemd gezet, ja, of in haar blouse gezet. Door haar eigen instanties die beweren dat ze die metingen niet kunnen doen, terwijl SWM een laboratorium heeft, terwijl BOG een laboratorium heeft, de ADEC heeft een laboratorium en er wordt gedaan alsof metingen niet gedaan kunnen worden. En het heeft er allemaal mee te maken dat mensen bang zijn om die hete aardappel vast te houden, om de bekend te maken wie de oorzaak is van het gif, waar het vandaan komt. Want dan weten ze waar ze naartoe moeten. Het zijn mensen binnen de regering die daar verantwoordelijk voor zijn. En de namen zijn bekend. Ja. De namen zijn echt bekend. Ja. Ja, dus het is al genoemd in social media. Je ziet duidelijk dus dat mensen dat ding niet durven aan te raken. En ze gaan van alles verzinnen om het onderzoek zogenaamd te traineren. Om te doen alsof ze dit niet weten, dat niet weten. Wij hebben, Culture TV was mee, via Patricia Keeldaar, en wij hebben een eigen onderzoek gedaan. We zijn de rivier op gegaan, we hebben droneopnames gemaakt, we hebben mensen geïnterviewd. Door die tijdlijn konden we precies achterhalen hoe het gif in de rivier terecht is gekomen. Het is de NMA... 7 weken geduurd om dezezelfde conclusie te trekken.
1: Ja, dat is
0: natuurlijk, wij hebben meer technologische informatie gebruikt via hoogtekaarten, reliefkaarten van het gebied, zodat we konden zien waar het water gestroomd is. De mensen van het Peking Saron, die aangaven welke zwampen in het bos waren, waar het water doorgestroomd is, waar de 2 pingo's gevonden waren. Ik bedoel, dat zijn allemaal aanwijzingen dat
1: het niet goed zit.
0: Vandaan komt.
1: Ja. Maar wat ik me wel afvraag, Ellen, want je zegt van oké, ze geven aan dat ze niet kundig zijn, of tenminste wel kundig zijn, maar niet beschikken over de equipment om te monitoren.
0: Dat zeggen ze.
1: Maar dat is eigenlijk wel een zeer ernstige zaak, want hoe nu verder? Want ik neem aan dat wanneer zoiets gebeurt, dat er ook een gezondheidsmonitoring zal moeten plaatsvinden, een programma. Heeft de minister die daarover gaat, daar geen groen licht voor gegeven? Of neemt hij daar de verantwoordelijkheid voor?
0: Nou, de NMA is een onafhankelijk instituut. En ik persoonlijk, ik heb het al eerder net gemeld, dat we met de hele missie waar de NMA ook aanwezig was, hebben metingen gedaan op het Stuwmeer, op het eiland. Ik bedoel, de metingen zijn nooit naar buiten gekomen. Ik heb het rapport gezien. Uiteindelijk hebben ze een persconferentie naar buiten gebracht toen het Stuwmeer het water begon te stijgen, het gif ging alle kanten op. Dus ze hebben die metingen kunnen doen. Waarom komen ze nu zeggen dat ze geen metingen kunnen doen?
1: Ja, dus, maar in hoeverre zijn ze dan werkelijk een afhankelijke partij? Want dat klinkt wel heel erg raar, wat jij zegt.
0: Je moet je afvragen wat er in Suriname nog afhankelijk kan zijn, als je weet dat deze mensen hun werk niet willen of kunnen of mogen doen. En dan kan je natuurlijk gaan speculeren, is het onkunde, is het onwil, zijn ze wel de juiste mensen op de juiste plek? Ik bedoel, de directeur is een jurist, hij heeft geen milieu of kennis over zaken. Dat ik me afvraag van hoe is het mogelijk dat een jurist de directeur is van de NMA? Ik bedoel, je kan iemand hebben als onderdirecteur die juridisch geschoold is. Ja.

0: Belangrijk natuurlijk, wetgeving en regelgeving.
1: En je zou een bioloog bijvoorbeeld moeten hebben of een...
0: directeur van zo'n instituut moet een milieudiploma hebben.
1: Achtergrond hebben, ja, zeker.
0: Moet een toxicologische achtergrond hebben, moet een biologische, biochemische achtergrond hebben.
1: Ja.
0: Ik was daarover, ik absoluut solliciteer ik niet naar die functie, want ik weet dat er heel veel mis is in die instanties, in het ministerie. En de interministeriële samenwerking werkt ook niet, want daar is ook een groot probleem. Waarom horen wij het ministerie van Volksgezondheid niet, die over de gezondheid van mensen gaat? Waarom horen wij het ministerie van LVC niet, die over de visserij gaat in ons binnenland en in onze zeewateren?
1: Ja.
0: En natuurlijk, je hebt over de pesticiden genoemd. Je hebt die pesticiden genoemd. Dus, en daar horen we deze ministers niet. Mits er een specifiek er naartoe gaat en vragen stelt. En als de president deze vragen gaat stellen aan de minister. Van hoe zit dat en dat.
1: Ja,
0: dan pas komen ze een beetje stotterend en hakkelend. Komen ze over de streep om wat informatie te geven. Maar het is altijd weer troebel. Warrige informatie, te weinig informatie, niet volledig. En nooit met documenten onderbouwd.
1: Ja.
0: Dat ik me afvraag van hoe als president moet je echt hoofdpijn krijgen van deze mensen.
1: Ja, dat lijkt me ook. Dat, maar goed, als leader of the pack, dan zou je dus toch wel met je vuist op
0: eng verantwoordelijk.
1: Ja, precies. Want nu ontstaat het idee dat zij het ook onder de pet houdt.
0: Ja, natuurlijk ga je dat niet 107.9 maar

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De dodelijkste ebola-uitbraak ooit in de Democratische Republiek Congo verspreidt zich verder naar nieuwe gebieden. De Wereldgezondheidsorganisatie meldt al bijna 7900 besmettingen en ruim 3700 doden door de zeldzame Bundibugyo-variant. Tegen deze specifieke variant bestaat nog geen vaccin of medicijn. Het bestrijden van de ebola-epidemie is extreem moeilijk door aanhoudende gewapende conflicten, armoede en misinformatie in het gebied. De WHO verwacht geen wereldwijde ebola-pandemie. De politieke partijen PRO en VOLT trekken samen op in de begrotingsonderhandelingen met het kabinet. Met de steun van beide partijen zou het minderheidskabinet van premier Jette wel een meerderheid hebben in de Tweede en de Eerste Kamer. Vanaf dit weekend onderhandelt het kabinet verder over een nieuw plan voor koopkracht, sociale zekerheid en vermogensbelasting. Jette praat dit weekend ook met rechtsoppositiepartijen voor een zo breed mogelijk draagvlak voor de begroting van volgend jaar. De politie vergoedt alle beschadigde apparatuur van de Spaanse fotograaf die zaterdag in het water belandde op het Malieveld tijdens de demonstratie. De journalist viel in de vijver nadat een agent hem duwde om werkruimte te maken voor de arrestatieeenheid tijdens de rellen. Volgens de politie was dat nooit de bedoeling en zag de agent waarschijnlijk niet dat er water achter de fotograaf lag. Hoe hoog de vergoeding precies is, wordt vanwege privacyredenen door de politie niet bekendgemaakt. En de omstreden protestantse Oranjemars mag voor het eerst in 28 jaar weer door een katholieke wijk in het Noord-Ierse Portadown trekken. De paradecommissie heeft daar alsnog toestemming voor gegeven nadat de rechter een eerder verbod vernietigde. De mars geldt als een van de meest beladen optochten van Noord-Ierland omdat die vroeger stevast uitliep op sectarisch geweld. Maar er mogen nu hooguit 35 mensen meelopen, de mars duurt maximaal 1,5 uur en muziekkorpsen of volgers zijn verboden. Het weer, er is vannacht kans op een spatje regen bij zo'n 9 graden en in de kustgebieden 12 tot 15. De matige wind draait naar het noorden en wordt vlak aan zee vrij krachtig. Overdag zijn er zonnige perioden met ook kans op wat regen bij 19 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Bij Mart Radio zoeken we niet de confrontatie, maar we zoeken de verbinding.
3: Ik ben trots op het feit dat we een radio hebben die Mart heet.
4: Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

0: Ja, we zijn er nog steeds hoor. En u heeft even lekker kunnen genieten van het prachtig mooie nummer van Kratje. En ondertussen bijna gearriveerd Uriel. Het is waanzinnig druk op de weg. Zij komen net van de ambassade af. Maar ik kan u alvast toch wel met haar in verbinding stellen. Goedemiddag Uriel, fijn dat je er bent. En anderen, goedemiddag.
1: Goedemiddag, dankjewel. En een groet aan jou, maar ook je luisteraars. En excuus dat ik nog niet gearriveerd ben. Maar het is echt ontiegelijk druk rondom Amsterdam.
0: Ja, nou dat is het zeker. En ondanks het mooie weer heb je toch mobiliteit van woon-werkverkeer. En mensen die een dagje uit zijn naar het strand of van het strand. Dus dat gebeurt nu eenmaal. Maar niet getreurd, je bent er gewoon. Dus we kunnen wel alvast met wat mededelingen beginnen. Want het is een hele drukke periode. En klopt. Jij bent ook betrokken bij de Kermin Duinmeijer organisatie.
1: Klopt.
0: Sorry, ik heb de naam eventjes geskipt.
1: No Pasarang.
0: Yes. En wat staat er te gebeuren?
1: Er staat heel wat moois te gebeuren. Het is aanstaande 20 augustus hebben we een protestfestival. Wat zal staan in het teken van herdenken van de racistische moord op Kermin Lucas Duinmeijer. En we zullen op de Dam starten en verder gaan met een ceremonie in het Vondelpark bij het Mama Baranka beeld. Gemaakt door
0: Nelson Carino.
1: Precies, die is enkele weken geleden is die ons komen te ontvallen. Dus dat zal wel echt wel een dat zal wel iets indrukwekkends gaan zijn. En uiteraard ook wel iets zeer pijnlijks. Het is heel plotseling dat we hem hebben.
0: Dat is komen te ontvallen, hè?
1: Ja, het is, dus dat komt er ook nog bij. Dus er zit extra lading bij. Maar we gaan het allemaal doen. De organisatie die zit er strak in. Dat wordt gedaan. Dus echt een shout-out naar alle mensen die betrokken zijn tot zover. En die ook die dag zullen helpen. En het nog een geslaagde dag zullen maken. We zullen na de ceremonie in het Vondelpark bij Mama Baranka zal een festival zijn. En die zal in het teken staan van het vieren van het leven.
0: Het vieren van het leven. Is dat vanwege dat Nelson zo in het leven stond? Het leven moet je vieren? Of ook gewoon vanwege het stukje racisme wat nog steeds heel duidelijk aanwezig is. En eigenlijk de laatste jaren behoorlijk wat gestalte krijgt. Sinds dat we een rechtse overheid hebben. Of zie ik het verkeerd?
1: Nee, dat heb je helemaal goed. Wij merken het ook als organisatie. We hebben net nog zojuist een gesprek gehad met de ambassadeur. En daar is ook zeker de doorwerking van het koloniaal systeem. Mm-hmm. Is ook besproken geworden hoe dat nu zich uit anno 2026 in racisme en discriminatie. En het wordt alleen maar erger. Mm-hmm. Dus zeker ook wat je hebt aangehaald net, die verrechting. We hebben 21 maart jongsleden hebben wij die protestmars gehad. We moeten er tegenin, we moeten onze stem laten horen tegen hetgeen wat er gebeurt, racisme, discriminatie, name it. Maar we zeggen ook van, hey joh, we moeten ook het leven vieren. We moeten ook, moeten ook vrijheid vieren. We moeten weten dat we staan voor vrijheid. Laten we daarbij stil blijven staan, dat we daarvoor staan. We maken zeker geluid. Maar het staan voor vrijheid is ook iets waar wij voor kiezen. En in het teken van dit zal 20 augustus eindigen in een festival hieromtrent.
0: Ja, en het festival, waar vindt dat plaats? In het Vondelpark zelf?
1: Openluchttheater in het Vondelpark.
0: Openluchttheater. En wat kunnen we daarvan verwachten?
1: Er zullen een aantal keynote speakers zijn. Er zal muziek zijn. Er zal voornamelijk de doelgroep. Zeker wel ook gericht op de jongeren. We willen de jongeren erbij betrekken. Want anders, waarvoor doen wij het? Het moet wel gecontinueerd gaan worden. Het moet gesnapt worden. Het moet gepakt worden. En we willen het doorbreken. En dat is zeker ook door onze jongeren te bereiden.
0: Mm-hmm. En kunnen mensen zich daar nog voor opgeven die iets willen bijdragen? Of is dat programma gewoon vrij strak al geregeld?
1: Het programma is vrij strak geregeld, maar iedereen is van harte welkom. Ik denk dat het zeker belangrijk is om de ruimte te laten voor, ja, als iemand wat wil zeggen. Zeker bij het Mama Baranka momentje bij het beeld zal er ruimte zijn van wil je iets inbrengen, uiteraard iets positiefs, wil je iets kwijt, dan zal er zeker wel ruimte voor zijn.
0: Ja. Oké, want ja, je zegt strijden voor vrijheid. En we hebben onlangs nog Kitty Kotti gehad, wat ook vrijheid is. 5 mei, vrijheid. En nu dan Nopa Sarang met festival en een protestmars. De protestmars natuurlijk ook over vrijheid. Er is best wel veel rondom dit thema eigenlijk te doen. Maar toch apart dat iedereen het dan weer apart doet. En het zou zo mooi zijn als je met z'n allen een heel groot iets rondom dit thema zou kunnen organiseren. Of zeg ik dan iets geks?
1: Nee, uiteraard samen en georganiseerd. Een eenduidig standpunt is natuurlijk hartstikke sterk. Mm-hmm. We mogen wel zeggen dat achter de organisatie van Nopa Sarang. En we hebben een kreet van uitgaan. En daar hebben zich volgens de laatste stand van zaken. De telling zijn daar zeker 150 organisaties hebben zich bij ons standpunt aangemeld. Dus ja, willen we meer dan, moeten we het nog verder gaan uitzetten. Maar in ieder geval de 150 organisaties die zich hebben geschaard achter onze oproep, die hebben we al binnen. En dat is niet niks voor dit bestaan. Ja.
0: Oké, okay, dat is wel heel netjes. Ja, dat is inderdaad ook groot dat het zo wordt opgepakt. Want ja, we kunnen er niet omheen dat we moeten samenwerken. En dat we waakzaam en strijdbaar moeten blijven eigenlijk op dit punt. Nelson Carrillo verdient eigenlijk een aparte plek, hè? En ook een activiteit, misschien een thema zelfs, om een special een keer te maken over deze man. Want wat maakte hem zo bijzonder eigenlijk?
1: Zijn stille kracht.
0: Zijn stille
1: kracht. En dat hij, hij stond en hij staat met alles wat hij heeft gemaakt en ons achterlaat. Dat we bewegen uit onze kracht. Dat we weten waar onze kracht vandaan komt. Mm-hmm. Dat we van daaruit gaan de wereld gaan verbeteren.
0: Ja.
1: En slachtofferschap, dat zat er bij hem niet in. En uit kracht de wereld verbeteren.
0: Ja.
1: Gezamenlijk, ja.
0: Want Nelson Carrillo was eigenlijk ook niet alleen maar een fenomeen in Nederland. Hè? Want of waar het om gaat om de nieuwe om de beeldtenissen die hij gemaakt had. Ook in Europa was hij heel erg actief.
1: Hij, nou niet alleen Europa, Azië, Amerika. Verschillende plekken vanuit de wereld hebben wij een steunbetuiging gehad. En heeft zijn familie ook steunbetuiging gehad, als ik het goed heb. En daar komen we eigenlijk nu pas zo'n beetje achter, of ik zal maar over mezelf praten, een beetje achter dat hij gewoon internationaal veel werk heeft gezet en gewoon bekend is.
0: Mm-hmm.
1: Ja, en internationaal zeker. En hij heeft nog zeker ook werk openstaan. En waar we ons zeker als organisatie ons voor hard maken dat we dat zeker in vervulling moeten laten gaan en er hard aan werken om dat zeker in vervulling te laten gaan.
0: Ja.
1: Bij openstaande projecten. Ja,
0: ja, want als mensen geïnteresseerd zijn om werken van hem te zien, kunnen ze bijvoorbeeld naar het Westerpark, want daar heeft hij Dragers van Verre gemaakt. Een monumentaal werk dat migratie en het meedragen van cultuur en geschiedenis symboliseert. Maar hij heeft ook Steven van Dorpel monument gemaakt. En dit beeld staat hier in Amsterdam Zuidoost in het Nelson Mandela Park. Mm-hmm. Ter nagedachtenis aan de Amsterdamse voetballer die destijds omkwam bij de SLM-ramp. En zo zijn er nog natuurlijk het bekendste beeld wat we hadden over de Mama Branca. Wat een soort, Surinamers noemen het meestal Moeder Aarde. En het is een Antilliaans ontwerp, zeg maar, van of tenminste symbolisch, Moeder Rots. En ter nagedachtenis van de destijds 15-jarige Kerwin Duinmeijer, die slachtoffer werd van een dodelijke racistische steekpartij toen de tijd.
2: Ja.
0: Maar goed, het zijn allemaal mooie dingen die Amsterdammers doen voor Amsterdammers. En in dit geval iemand die eigenlijk veel wijd vertakte verbindingen had met de wereld. En ik denk dat het toch te weinig belicht is. Maar wellicht dat we hier een keer iets aan kunnen doen samen met Tara. Om dit te bespreken.
2: Ja.
0: Nu was er onlangs ook iets waar jij bij betrokken bent. Nog steeds bij betrokken bent trouwens. Want je bent voorzitter of een lid van een inheemse groep. Kun je daar iets over vertellen?
1: Ja, ik ben zeker een van de personen die zich hard maakt voor inheemse rechten. Wij hebben zojuist, en wij is een aantal leden ook met wie ik in de auto zit. En ik heb ook de eer om naast de heer Iwan Essenboom te zitten. Die was ook mee naar de ambassadeur. Daarmee, even kijken, waar had ik het over? Ja, de inheemse rechten. Dat is zeker iets waar ik voor opkom. Maar ook zeker voor de ontwikkeling van Suriname. En in, daar zet ik me voor in, ja, inderdaad.
0: Ja. Nou goed, en daar willen we graag over hebben waarom je zo graag daarvoor wil inzetten. Want het is natuurlijk al door manoeuvreren op twee werelddelen. En het lukt je toch wel aardig om dat te doen, moet ik zeggen.
1: Dank je wel. Het valt soms zwaar.
0: Ja.
1: En we hebben meegeluisterd dat gesprek wat je zojuist had met Erland Sleur. Het is hartverscheurend. Het is hartverscheurend als ik Erlan hoor en eigenlijk de noodkreet die hij uitlaat gaan en gewoon bijna niet gehoord wordt. We hebben het hier over Erlan Sleur, die onafhankelijk onderzoeker is, die al jaren werk doet, onafhankelijk. Ik weet dat hij gewoon, ik hoop dat ik dat mag zeggen van hem, dat ik niet te diep ga. Maar dat hij dat gewoon met zoveel liefde doet. In zijn eigen zakken gaat. Om te onderzoeken, maar ook gewoon voor consumenten.
0: Je moet iets luider spreken, want
1: ja, hoor je valt
0: een beetje
1: weg.
0: Ja,
1: mm-hmm. Nee, Erland Sleur doet gewoon hartstikke goed werk. En als ik zijn noodkreet hoor, dat is gewoon hartverscheurend. En wat moeten we nog meer doen om gehoord te worden? Wat moeten wij nog meer doen om die ommekeer te maken in Suriname? Hoe gaan wij dit aanpakken? Wij zijn er dan, de diaspora, mensen in Nederland, mensen niet in Suriname, niet woonden in die gebieden. Ja, we hebben toch wel iets makkelijker praten met de mensen daar. Mm-hmm. De mensen daar maken het echt mee. En je hebt geen idee dat we echt gebeld worden met echt de problemen waar mensen mee te maken hebben. En nadat ik Erland heb gehoord, wat moeten wij doen? We moeten echt wat gaan doen, want dit is echt een ramp.
0: Ja.
1: Dit is echt een ramp wat zich aan het voltrekken is. Mm-hmm. Het was al gaande, maar ik heb hier gewoon geen woorden voor. Mm-hmm. We hebben dat. We proberen dat toch wel aan te pakken, op te pakken. Het is niet ongenoten gebleven. Mm-hmm. En we hebben met verschillende organisaties, met tribale organisaties, zijn we bezig een alliantie te

0: vormen. Om te zeggen van, hey, we gaan vanuit de diaspora, vanuit verschillende organisaties, gaan wij ons hard maken voor dit alles. En we gaan onze stem laten horen vanuit de diaspora.
1: Mm-hmm.
0: En concreet is daar ook uitgekomen dat aanstaande 28 augustus zal er een petitie aangeboden worden aan de ambassadeur van Suriname hier in Nederland.
1: Mm-hmm.
0: En we willen echt zoveel mogelijk mensen op de been. Dus alsjeblieft mensen, iedereen die luistert, kom mee, laat je stem horen. We hebben Erlang gekleurd en ik heb het net aangehaald. Wat moeten we doen? Dit is een van de dingen die we echt moeten doen. Zwijgen is geen optie. We moeten echt wat doen.
1: Mm-hmm.
0: En dit gaan we de 28e doen. Dus bij deze heb ik de oproep gedaan om daarbij te ondersteunen. Elke stem is belangrijk. De mensen moeten nu gehoord worden.
1: Ja.
0: Wij moeten, het volk moet gehoord worden. En we moeten dat gaan organiseren. En dat denken we zo te doen. Dit is een van de manieren om dat te gaan doen. Het kan gewoon niet meer zo langer.
1: Nee, precies. Toch waar beginnen even met een vraag te stellen over... want hoe kan het dat de inheemse gemeenschap al generaties in een gebied wonen... maar juridisch eigenlijk geen zeggenschap hebben? Hoe kan dat?
0: Ik hoorde Erlang ook al, de wil die ontbreekt, belangen, maar...
1: Mm-hmm.
0: Dat zegt iedereen. We hebben het altijd daarover. We kunnen daar niet bij blijven stilstaan.
1: Mm-hmm.
0: Dus daarom zijn wij als organisatie hebben we daarnaar gekeken. En zeggen wij van die grondrechten, ja, dat is één. Maar we gaan terug naar onze oorsprong moeten gaan. We hebben gekeken naar onze oorsprong. We zijn onze oorsprong. Wij zeggen, wij gaan voor die oorspronkelijke rechten. Pre-existentierechten. Pre-existentierechten zijn ook door de VN. Die zijn uitgeroepen. Die hebben ze erkend, ook in de VN. Suriname, die moet daar gewoon aan.
1: Ja.
0: En als het goed is, willen ze daar ook aan.
1: Inderdaad. We hebben even een kleine onderbreking. Sorry, we gaan even naar een muziekje. We zijn zo weer bij u terug.

0: zalf. We zijn er weer. Het was even een korte onderbreking, maar dat was niet zomaar. Want we hebben een heel mooi gezelschap hier in de studio. Uriel is natuurlijk aanbeland. Dat zult u wel begrepen hebben inmiddels. Maar zij werd wel vergezeld met niemand minder dan de heer Ivan Essenboom. Is dat niet geweldig? En George, een collega / met pauze. En zijn vrouw en daarnaast nog twee andere heren. Ja, Kratja, die heb ik nog niet gezien.
1: Hi.
0: Maar hij kan anytime binnenkomen. Ja. En ik zie mijn andere collega al gebaren dat hij eraan komt. Dus wauw, en hoe. Hij komt helemaal in vol ornaat hier binnen. Nou, we voelen ons zeer vereerd. Welkom, meneer Kratja. U mag ergens plaatsnemen. En ik ga gewoon meteen u feliciteren, want het is vandaag voor ons een bijzondere dag dat u in de studio bent met hoofdtooi en al en een mooie outfit. En ik wil zeggen, u heeft onlangs ook iets gewonnen. En kan iemand hem even helpen met de koptelefoon? Want het gaat natuurlijk niet zomaar rechtstreeks over het hoofd. Kunt u het goed horen?
2: Ja.
0: Oké. Nou, misschien wilt u de luisteraars ook even gedag zeggen. En meneer Essenboom, u mag dat ook zo meteen uiteraard. Welkom.
2: Ja, dank u, Karina Bassi. Groet, groet heel Nederland en natuurlijk Suriname ook.
0: Dank u wel. En meneer Essenboom.
3: Ja, hier meneer Essenboom. Ik groet ook iedereen. Alles maar sweetie, alles maar drang, alles maar sweetie, Sosolobby.
0: Jullie hebben Sosolobby gebracht in de studio en Sosolobby in Nederland. En jullie hebben de zon meegenomen volgens mij.
3: De zon, hè?
0: Ja, de tropische temperaturen. Nou ja, het is hier lekker heet. Maar evengoed leuk dat jullie er zijn. Ik heb hier wat te drinken, dus dat zou ik aan jullie kunnen aanbieden. Misschien kan iemand me even helpen, want als ik wegloop bij de microfoon, dan is het een beetje lastig. Gefeliciteerd met uw oeuvreprijs.
2: Ja,
0: wat doet het met u?
2: Ik ben super verrast. Ik had het niet verwacht, dus ik voel me goed.
0: Waarom had u dat niet verwacht? Want u bent een icoon, u bent al heel lang bezig.
2: Ja, dus...
0: Onder Karinja Bassi. En wat houdt dat in, Karinja Bassi?
2: Karinja Bassi houdt in van dat ik, om het zo uit te drukken, ik ben misschien niet de beste inheemse zanger, maar ja, tuurlijk een van de beste. Ja, in Suriname. En voor mij is het ook een eer dat ik een beste inheemse zanger mag zijn.
0: U straalt wel een trots uit. En dat doet u niet alleen maar omdat u wat zegt, maar ook zoals u uitgedost bent. Is dat een van de krachten dat u graag neerzet van uzelf als Karinja Bassi?
2: Ja, wel, helemaal.
0: Ja? Waarom vindt u het zo belangrijk om dat uit te stralen? Waarom vindt u het belangrijk als Karinja Bassi herkenbaar te zijn?
2: Nou, feitelijk moet ik, om het zo uit te drukken, moet ik een voorbeeld zijn voor die andere en de generatie, de volgende generatie. Dus ik voel me gewoon goed als inheemse artiest. En ik zal mijn werk blijven doen. Ja, voor de inheemse cultuur. Ja.
0: Is het alleen op muzikaal gebied of ook op andere gebieden? Want het is een heel breed, hè, de cultuur.
2: Nu op dit ogenblik is het alleen op het zanggebied. Maar natuurlijk wil ik het laten uitbreiden.
0: Mm-hmm.
2: Ja.
0: En hoe hebben deze twee heren elkaar gevonden? Want die combinatie met meneer Essenboom, dat is een aparte vrijage.
1: Het is old Suriname.
0: Is old school.
1: Suriname. Nee, het is old Suriname.
0: Oh,
3: het
0: is old Suriname.
3: Nee, wij in Suriname hebben elkaar er ook al ontmoet.
0: En hebben jullie ook samen iets gedaan?
3: Ook samen iets gedaan.
2: Ja,
0: Ja. Oké, top.
1: Maar ja. Deze twee heren zij hebben alle twee de Euvenprijs mogen in ontvangst mogen nemen.
0: Oh, wauw.
1: Replay, die is er voor. Nee, niet.
0: Ah, misschien kan George dat even vertellen. Ja. George, waarom zijn zij genomineerd en hebben ze dat ook mogen ontvangen?
4: Laten we het zo zeggen. De eerste Euvreprijs wat onze organisatie heeft uitgegeven, is uitgegeven aan Arnhems Gewijs. Mm-hmm. Het volk vond massaal dat zij echt iets. Zij hebben echt een hele movement gemaakt voor de Nederlandstalige muziek. Mm-hmm. En als je de naam Arnhems Gewijs zegt, dan weet eigenlijk bijna iedereen nog steeds. En ook de nieuwe generatie nog steeds van oké, mm-hmm. weet je, Lloyd de Meza en iedereen, alles erop en eraan. De tweede Euvreprijs die is uitgereikt aan Iwan Esseboom. Mm-hmm. Die was voorgedragen. En toen hebben we dus heb ik een combinatie gemaakt van erkenning, archivering in samenwerking met OBA, de Openbare Bibliotheek Amsterdam. Ja. En toen hebben we het groots aangepakt. En toen hebben we tijdens de opening van OBA Next in de Kraaiennest, mm-hmm. hebben we dus de Euvre-uitreiking gedaan aan meneer Esseboom. En dat mm-hmm. was echt een waar feest. Volgens mij waren iets van 1500 man waren daar op het plein.
0: Zo.
4: En allemaal mensen vanuit de niet-Kaseko sector, maar ook vanuit de Nederlandse mensen die op positie zaten, die maakten kennis met de Surinaamse cultuur. Mm-hmm. Oba had ook nog geregeld dat alle bezoekers een gele zakdoek kregen waar Iwan zijn gezicht op stond met gefeliciteerd. Dus het was een heel mooi gezicht om te zien hoe iedereen daar met die
0: zakdoek zwaaide en vele dames die zakdoek kusten.
4: Ja, en er werd lichtelijk gevochten om een zakdoek. Wow. Er werd ons kwalijk genomen waarom we niet meer zakdoeken hadden gemaakt. Maar op basis daarvan is toen de volgende persoon voorgedragen en dat is dus Karinja Bassi. Mm-hmm. En die is voorgedragen op basis ook van zijn oeuvre. Mm-hmm. En van wat hij heeft gedaan voor de inheemse muziek. We hebben het door laten spitten, zijn carrière gecheckt. Mm-hmm. En toen hebben we dus het gevolg gezien online van de keuze. En het volk reageerde massaal erop van ja man, deze man had het verdiend. Ja. Bij Iwan Esseboom reageerde het volk ook massaal. Je ziet van, dit had al lang moeten gebeuren.
0: Ja. Want is dit een jaarlijks terugkerend iets dan?
4: Ik kan het niet jaarlijks terug laten keren, want mensen moeten voorgedragen worden. Dus als niemand voorgedragen wordt, dan kunnen wij er ook niet kijken van is dat het geval. Zeg maar.
0: Nou, het is wel heel extra mooi dat je juist deze mensen hebt voorgedragen. Want ja, ik was zelf.
4: Ik heb ze niet voorgedragen hoor.
0: Tenminste, ze zijn voorgedragen. Ja, ja. Wie kent ze eigenlijk niet? Ik ken de nummers wel, maar ik wist vocaal kende ik de muziek niet van Karinja Bassi. Maar natuurlijk, je vindt het op internet en denk je, oh, is hij dat? Ja, het bestaat en het is er en het is er al jaren.
4: Ja.
0: En hetzelfde geldt ook voor de heer Esseboom, want menig jeugdige is grootgebracht ook met zijn muziek. En dat gaat tot de dag van vandaag nog door. En dat geldt eigenlijk voor hetzelfde voor Karinja Bassi. En wat ik zo mooi vind is dat je zet wel wat neer. Want uiteindelijk hoor je niet zo vaak over inheemse artiesten, terwijl die er wel zijn, in Nederland althans. En vanaf vandaag en eigenlijk al vanaf het moment dat hij de Euvreprijs gewonnen heeft, kan niemand er meer omheen.
4: Nee, ik zie online, lovende berichten. Weet je, wij volgen dat ook, we meten het. En ik denk mezelf, jeetje, het volk is echt blij en mensen geven ook online aan, zie ik berichten van, ja, het is voor jou. Neem je prijs. Mm-hmm. Let op, Jarusus Majaso Nospang. Er wordt van alles voorbij, komt van alles voorbij. Maar ik zei laatst ook tegen Uriel van, dit maakt me wel blij. Dit maakt me blij om te zien hoe een natie, of in ieder geval een gemeenschap, vreugde deelt met één persoon die een Euvreprijs heeft gewonnen. En dan denk ik van, ja, hij deelt het ook. Nou, niet alleen hij, Iwan, allebei ze delen het ook weer met het volk. Mm-hmm. En dat is mooi om te zien.
0: Ja, zeker. Wat vindt u vooral belangrijk, meneer Esseboom, om muzikaal mee te geven als een legend? Wat vindt u gewoon echt belangrijk?
3: Het is zo belangrijk voor
0: u? Belangrijk. Waarom wilt u zeg maar uw muziekstijl vooral ook doorgeven?
3: Nou ja, sowieso is Kaseko als ons ding. Is Surinaams. En ja, het is ons ding. Dus ja. En ik heb hem, dus dan moet ik hem toch doorgeven.
0: Ja, en ja, koesteren. Toch?
3: En goed doorgeven, ja, natuurlijk.
0: Laatst was, waren wij samen op een feestje.
3: Mm-hmm.
0: En toen waren we in Amsterdam Nieuw-West. En toen was we met een paar jonge jongens.
3: Ja.
0: Ja, ja, ja. Een nieuwe formatie. Mm-hmm. En werkt dat goed? Want u bent dan eigenlijk een beetje de leader.
3: Ja, goed. Ja, ik ben bezig met de jonge generatie. Nee?
0: Mm-hmm.
3: Om zoiets mee te nemen.
0: Ja.
3: Ja.
0: Doet u dat ook, Karinja Bassi?
2: Oh, ja.
0: Neemt u ook jongeren mee?
2: Ja, ik doe het ook, ja.
0: Zitten ze bij u in de groep of in de muziekgroep?
2: Oh, ja, in de muziekgroep. In de muziekgroep, ja.
0: En wat voor inbreng hebben zij? Komen ze ook met eigen stijlen? Of,
2: ja,
0: of geeft
2: ja,
0: u vooral de stijl
2: ja.
0: door dat ze dat verder uitwerken?
2: Ja, dus ze komen ook met hun eigen stijl van muziek. En dat vind ik ook leuk. Toch, ik ben ouder dan ze. Dus ik vind het prettig om met die jongeren te werken. Snap je? Dus, en het lukt aardig.
0: Mm-hmm.
2: Ja.
0: En zijn er jongeren die ook speciale instrumenten leren bespelen? Of is het, want Sambura, hè? Hoor ik, is de muziekstijl. Maar zijn er ook speciale muziekinstrumenten die dat zo een uniek geluid brengen in uw genre?
2: Ja, dus in het begin speel, zeg maar. Kaskawi was mijn ding en nog steeds mijn ding,
0: mm-hmm.
2: maar ik ben overgestapt naar de Kaseko, zeg maar voor een nieuwe uitdaging en dat klinkt ook heel goed hè, bij mij, zodat ik bij de Kaseko ook mijn boodschap naar mijn mensen kan brengen, dus
0: okay.
2: Ik vind het mooi. Kaseko is iets goed ook voor mij. Dus.
0: Ja.
4: En wat ik leuk vind is dat hij dan naast de oeuvreprijswinnaar van Kaseko zit. En Kaseko is zijn ding. En hij zit naast de oeuvreprijs van Kaseko.
0: Ja.
4: En hij is opgegroeid met Kaskawi. A.k.a. Sambura.
2: Ja.
4: Daar is hij mee opgegroeid.
0: Mm-hmm.
4: Ik vind het mooi om te zien dat je de rijkheid van cultuur nu op een heel groot wit platform zichtbaar kan maken. Laat me het even zo noemen.
0: Ja.
4: En dat je dus de mensen kan laten zien van dit is onze volksmuziek en folklore.
2: Mm-hmm.
4: En want Nederland heeft een categorie folklore, maar wij doen daar geen beroep op.
0: Nee. En waarom niet?
4: Omdat we onwetend zijn dat je dat kan doen. En zij promoten het ook niet dat je daar een beroep op kan doen. Ja.
0: Maar dingen vastleggen, rechten enzovoort, horen daar ook bij, neem ik aan.
4: Wat voor rechten?
0: Auteursrechten. Gebeurt dat nu ook binnen jullie gelederen?
4: Dat gebeurt wel, maar nog niet zoals het moet gebeuren. Daar hebben we net met de ambassade van Suriname een heel gesprek over gehad.
0: Mm-hmm.
4: Over hoe kunnen we dat daar fundament aan bieden.
0: Mm-hmm.
4: En daar zijn hele mooie resultaten uitgekomen. En de ambassade heeft aangeboden dat stuk grondgebied daar,
0: mm-hmm.
4: Hebben ze aangeboden als ontmoetingspunt om te kunnen praten over...
0: Welk grondgebied heb je dan ook?
4: De Surinaamse ambassade.
0: Surinaamse ambassade.
4: Surinaams grond, toch?
0: Oh, oké. Okay. Ja, inderdaad. Ja. Nou ja, het is toch een consulaat, toch?
5: Consulaat
0: in Amsterdam. Ja, ambassade in Den Haag.
4: Den Haag, ja.
0: Ja,
4: ja. Ja, consulaat is in Amsterdam, ambassade is in Den Haag. We waren in Den Haag.
0: Mm-hmm.
4: En daar hebben we hele goede gesprekken gehad over... hoe we dus het stukje auteursrechten kunnen gaan aanpakken.
0: Mm-hmm.
4: Startend met samenkomen van kennis. En mm-hmm. kijken van wat doable is voor dat stukje gebied.
0: Oké. En zeggen we, jullie dragen cultuur uit. Hè? Niet alleen met muziek. Het is eigenlijk ook een kruisbestuiving wat...

0: inheemse muziek. Zoals de grondrechten, die toch wel heel veel stof doen opwaaien.
1: Ik denk niet dat, zover ik het weet, Kratja kan mij corrigeren, wat ik mee heb gekregen van de inheemse cultuur, mm-hmm. is dat de inheemse, de meeste van hun liederen, zoals ik ze hoor, gaan echt over wat God ze gegeven heeft op aarde. Dus de nature, de dingen. Ik kan tot nu toe geen teksten terugvinden waar ze echt maar activistisch is. Okay. Het kan wel komen, maar ik ben ze tot nu toe niet tegengekomen. En dat laat zien waar die cultuur vandaan komt. De eenheid met hun omgeving, dat hebben ze geëerd. Mm-hmm. In deze moderne tijd nu zit je met de evaluatie van Surinaamse muziek heeft zich zodanig geëvalueerd dat we Kabula muziek maken nu. En dat we zingen over activiteiten die gewoon vrije tijdsbesteding zijn. Terwijl als ik dan terug ga naar de inheemse muziek, dan hoor je echt dat er eerbetoon wordt gegeven aan de natuur, de dieren, de levenswijze van de inheemse. Mm-hmm. En nu met de transitie van Kaskawi en zeg maar Kaseko. Mm-hmm. Kan de inheemse nu andere dingen ter gehoor brengen. Ik denk dat nu zeg maar wel aan de orde is. Dat ze dus zeg maar in ieder geval dingen aangeven. Maar tot nu toe heb ik geen activistische liedjes gehoord. Okay. Moet me corrigeren hoor, of dat wel zo is.
0: Nou, wat we ook net met de ambassadeur hebben besproken en wat naar voren is gekomen, wat we hier doen met de muziek, is het stukje heritage en cultuur.
1: Ja.
0: Mm-hmm. We zetten dat neer. We eren dat, we zien dat, we erkennen dat. Zodat we in dat stukje van doorwerking van slavernijverleden, koloniaal verleden, dat herstel kunnen bieden wat ooit niet werd gedaan. Ja. Onszelf eren, onszelf teren, erkennen, name it. Dat we dat nu wel doen.
1: Ja. Ja.
0: En dat is nu in deze vorm. Maar ook dit en dit gesprek, dat gaat zich verder ontwikkelen, zodat het ook een economische waarde gaat hebben voor de ontwikkeling van Suriname, inderdaad ook voor de inheemse. Dus in dat opzicht zal het wel de rechten van de inheemse wel gaan versterken. Ja. En het is niet alleen voor de inheemse, het is voor Suriname.
2: Maar in zijn algemeenheid.
0: Ja. En vergeten. Dus ik hoop dat we ook een voorbeeld zijn voor de regering en de regering die komen gaan. Dat we de binnenlandbewoners niet vergeten hierin, maar gewoon meegenomen worden in de ontwikkeling van Suriname. Ja.
2: Ze zijn nu ook zichtbaar, hè? Want voorheen, meer dan ooit, vind ik, hoorde je niet echt vaak over inheemse muziekformaties, behalve binnen het kleine selecte groepje. Maar nu is het toch wel wijd. Tenminste, het gaat als een elastiek. Het wordt uitgerekt en zichtbaar en we genieten ook van de muziek. Wat ik me wel afvraag, bijvoorbeeld bij hoe herken ik Kaseko? Wat maakt Kaseko eigenlijk dat het Kaseko is? Want voorheen noemden we alles maar Biggie Pokoe. En dan begrepen we wat het was, dat het Surinaamse muziek was. Maar wat is nu eigenlijk Kaseko? Wat maakt Kaseko Kaseko?
1: Mag ik daar een kleine intrede voor doen? Niet dat ik.
2: Niet jij eigenlijk, hè?
1: Ik ga niet vertellen wat Kaseko is, maar ik wil wel een kleine intrede doen, zodat hij kan vertellen wat Kaseko is.
2: Ja.
1: En dan is even teruggaande naar het activisme. Als je dan luistert naar de tijd van meneer Essenboom dat hij Witte Visie had uitgebracht.
2: Ja, van die Tamaling.
1: Welk jaar was dat ook?
3: 84
1: had hij al een hele sterke boodschap.
2: Ja,
1: heb ik geleerd met Witte Visie.
2: Ja. Ja.
1: Toch?
2: Ja.
1: Waarvan andere mensen dachten van, oh, het is Witte Vis. Weet je?
2: Nee, dat zat een heel boodschap. Basie, denk je dat die Mina Pitching Boy.
3: Ja, is Tamaling.
1: Ja. Ja. Ja, en dan zal hij dan verklaren van wat is Kaseko?
3: Kaseko is de muziek dat uit Suriname komt. Mm-hmm. Sowieso. Komt uit Suriname. En eigenlijk komt Kaseko eigenlijk een beetje van Kawina uit. En een beetje Kayana Sea, Engels.
2: Mm-hmm.
3: Dat is gemixt samen en het is Kaseko geworden.
2: Ja. En

0: Het is niet zo dat het Afrikaanse invloeden heeft.
1: Jawel, die drums die we erbij hebben gezet, is een beetje Afrikaans. Dus eigenlijk is het een beetje een mengelmoes dat we bij elkaar hebben gezet.
0: Ja.
1: En hebben we de naam Kaseko gegeven.
0: Oké, ja. Maar aan een bepaald instrument kan ik weten dat het Kaseko is of dat niet?
1: Bij de drum, de snaardrum en de scratchy.
0: Oké.
1: Als je dat hoort, als je die twee hoort, dan is het Kaseko.
0: En geldt het ook voor uw muziek, dat er een speciaal instrument is waardoor ik kan weten dat het Kaskawi Kaskawi is? Ja, sorry hoor.
2: Daar heb je een hari, kawina, een koti, een kwabangi. Ja, daar kan je die dingen Kaskawi herkennen. En natuurlijk een conga, wij zeggen timbal, hè?
0: Oh ja, ja.
2: Dus daaraan kan je die Kaskawi herkennen.
0: Oké. En even een vraagje, hè, want jullie manager zit hier. zijn jullie, want ik heb het nog niet gehoord hoor, vrouwonvriendelijke liederen in jullie genre, maar dat wordt wel vaak gezegd, hè, dat we soms vrouwonvriendelijke teksten hebben. Zijn jullie daar wel eens mee geconfronteerd geraakt of let de manager daar heel erg op?
3: Goedemiddag. Mijn naam is Mark Jaki, manager van Karinja Melody. Natuurlijk wil ik erop dat ik hou van beschaving. En daarom ben ik ook een Karinja Basie gaan opzoeken. Het idee is dat ik hele tijd bezig was op Ready Dotty met een Kawina band, Kaskawi band. Maar dan bijna alle band hebben een soort model, een soort muziek, alleen verschillend van persoon. En toen ben ik komen zitten met Karinja Basie, heb ik gezegd, we gaan het anders doen, we gaan het in Kaseko doen. Ja, een beetje modern. En heeft gezegd, oké, lijkt wel een goede project. Toen zijn we begonnen. Ik wil één ding aangeven, we hebben wel een onze eerste lied, Respecte de Ingi, in samenwerking met Kino, heeft een duidelijke boodschap, een soort activistische boodschap. Als jullie dat gaan luisteren naar Respecte de Ingi, ga je wel duidelijk zien dat wij onze eerste lied en clip al bezig zijn. Want het was toen de tijd dat ding van Piki Saron.
2: Ja.
3: En samen met Kratja en Kino Gerard zijn we, hebben we.
0: Ja, u moet niet op de tafel, ja, dan horen we
3: het ook. Hebben we dit product in elkaar gebracht.
0: Ja.
3: Maar ja, het is niet echt aangeslagen, maar het heeft een duidelijk boodschap. Als u op YouTube gaat, dan gaat u respecteren die Indie van Karinja Melody, dan gaat u wel de boodschap
0: hebben. Maar zal het niet kunnen zijn dat de promotie soms meer tijd nodig heeft om iets wel groots aan te pakken? Want tegenwoordig hier in Nederland zie je dat heel vaak jongeren het ook op allerlei verschillende socials gooien. En dat ze mensen vragen om het te liken en te delen.
3: Om eerlijk te zijn, we zijn ook een beetje verzuimd om het echt te promoten. Want we waren bezig, ook, we zijn pas 2 jaar. En Karinja Basie die zei me, ze is in contact gekomen met mevrouw Diana, die ons heeft gehaald naar Nederland. En we hadden alleen gevestigd op een tour om naar Nederland te komen, maar het is helaas niet gelukt vorig jaar, maar wel van dit jaar. Dus daar hebben we ook niet de tijd echt gehad om te promoten. Maar als ik elke dag zit en luister naar het lied, het product, dan zie ik wel dat het kan wel nog een hit worden. Hoor. Want het heeft een duidelijke boodschap erin.
0: Ja, en vooral de tijd van nu. Ik denk dat het wel goed zou zijn.
4: Zeker. En dit is ook het stukje professionaliteit waar we naartoe willen. Met het management, maar ook natuurlijk met de zang, met de cultuur nog verder uitdragen. Misschien ook een stukje activisme nog. Maar zeker het organiseren en het professionaliseren, dat is ook wat

0: ook hangt aan deze Euvenprijs. Uiteraard voor beide heren die hier zitten. Maar wederom ook voor de hele muziekindustrie van Suriname. Auteursrecht hebben we net genoemd. We hebben een fundament net neergelegd. Of tenminste het begin van het fundament neergelegd.
1: Ja.
0: Zodat de hele muziekindustrie van Suriname in de next level kan gaan. Dat is wel de bedoeling.
1: Zeker. Ja, en wat ik ben een beetje brutaal, hè. Maar ik vroeg me af. Hebben jullie ook iets samen gemaakt? Of een tekst of een nummer?
2: Samen?
3: Ja, toch wel. Nog niet? Ja, toch? Dat van Sefidensie.
1: Ja, en een coupletje. Zou dat leuk zijn om even te laten horen aan de luisteraar?
2: Hoe het klinkt.
1: Hoe het klinkt. Of overvallen we jullie daarmee?
2: Je overvalt me, hoort. Ik moet even denken.
3: Ging dat lied weer?
2: Als we gemaakt hebben, zijn we. Ja. Maar is het voor mij?
3: Ja, het was een lied. Alleen voor de
2: Srividentie.
3: Ja.
1: Oké, okay. Want 50 jaar Srividentie was het. Dus ja, best wel een belangrijke kroonjaar.
2: En we hebben er eentje gemaakt, ja.
1: Oké.
2: Okay. Met een artiest hoor. Erbij.
1: Oké, okay, dat nummer. Is er een nummer die jullie zelf graag hadden willen maken, maar niet door jullie gemaakt is? Er is een beller?
4: Nee.
1: Oh. Een nummer dat jullie zelf graag hadden willen maken, maar of een artiest waarvan je zegt van dat is eigenlijk wel een voorbeeld voor mij. En dat nummer had ik ook zelf kunnen schrijven in principe, omdat de inhoud me aanspreekt. Wie van jullie twee wil dat beantwoorden?
2: Nee, ik heb geen zangers of artiest die het gedaan heeft. Het kan wel dat we een keertje samen bij elkaar komen iets maken. Dat kan, maar dat laten we gewoon binnen de tijdgeest aan het leren. You know?
1: Yes.
2: Dus dat is het.
1: Oké. Er gebeurt heel vaak van alles in de muziek scene. Hè? Van dat mensen talent wat jullie hebben wel zien en dat het gewaardeerd wordt ook betaald. Alleen houdt de artiest zelf weinig over. Hoe gaan jullie met dat soort dingen om? Zijn jullie daarop bedacht? En zo, natuurlijk hebben jullie een manager, hij ziet er goud eerlijk uit.
2: Ja,
1: daar
2: we,
1: niet
2: zijn,
1: van.
2: We zijn bezig met dat. Nee.
1: Daar zal George ook misschien nog even wat over kunnen.
2: Daarmee zijn we bezig, want we hebben heel veel verloren.
1: Ja, in de loop der jaren.
2: Ja, dus daar zijn we echt bezig.
5: Ja, de inhaalslag die daarin vooral gemaakt echt moet worden.
1: Mm-hmm.
5: En dat is dat auteursrechtelijk stukje.
1: Mm-hmm.
5: En dat is, naar mijn mening, is dat vakgerichte dingen organiseren.
1: Mm-hmm.
5: Zodat, zeg maar, Surinaamse artiesten, managers en bepaalde personen, dat ze zich kunnen ontwikkelen op internationaal niveau.
1: Ja.
5: Dat is een stuk wat we vandaag hebben kunnen bespreken bij de ambassade. Mm-hmm. Dat is heel mooi. De ambassade heeft echt aangeboden van, nou, jullie kunnen hier terecht.
1: Mm-hmm.
5: Om in ieder geval samenkomsten te organiseren om kennis op te doen.
1: Mm-hmm.
5: En als je dat stukje getackled hebt, dan gaan we dus naar een educatief stukje.
1: Mm-hmm.
5: Waar we dus management ondersteuning gaan bieden aan managers. Waardoor de managers dan weer ondersteuning kunnen bieden aan de artiesten.
1: Ja. Ja. Maar ik vraag me zo af, heb je daarvoor een ambassade nodig? Of kan je dat ook gewoon uit eigen geleden?
5: Je hebt geen ambassade nodig om dat te doen. Maar je kan wel, je kan wel samenwerken op dat gebied om het op Surinaams grondgebied te ontwikkelen.
1: Ik zal zeggen, laten we dat met z'n allen doen. Ik moet helaas alweer besluiten, want de studioklok loopt niet synchroon. Ik wil jullie hartstikke bedanken. We hebben hier een aardigheidje al voor jullie op tafel gezet. Om helder te blijven is het 0%. Dus dat daar niet van. En zowel de heer Esseboom als de heer Bassi, Carina Bassi, zullen we dat overhandigen. Dank jullie wel voor jullie komst. En ik hoop veel en nog veel meer van jullie te horen. En ook de studiogasten wil ik bedanken, de managers, dame naast me. Ik ben even je naam kwijt, sorry, het is me snel ontgaan.
5: Liana.
1: En jullie luisteraars thuis, Uriel bedankt en Roger.
5: Jij ook bedankt.
1: En jij, George. Ja, tot de volgende keer. Blijf je vooral luisteren.
2: Doei.
1: Doeg.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu is het nieuws.
1: Dit is Jos Tuinstra met het Radio Nieuws. Het is vandaag Nationale Burendag, maar 4 op de 10 Nederlanders hebben wel eens ruzie met hun buren, zo blijkt uit onderzoek. Bij 1 op de 10 conflicten escaleert het zelfs zo erg dat de politie, een mediator of een rechter moet ingrijpen. Grote boosdoeners zijn een... Iran wil de staat van Hormuz binnen een week vrijgeven en weer onderhandelen. Iran wil de staat van Hormuz binnen een week vrijgeven en weer onderhandelen over het atoomprogramma als de VS akkoord gaan met hun eisenpakket. Dat zei de Iraanse buitenlandminister Araghchi bij de VN-top in New York. Iran eist onder meer dat de Amerikanen de oliesancties versoepelen, hun eigen maritieme blokkade stoppen en instemmen met instaakte. Iran wil de straat van Hormuz binnen een week vrijgeven en weer onderhandelen over het atoomprogramma als de VS akkoord gaan met hun eisenpakket. Dat zei de Iraanse buitenlandminister Araghchi bij de VN-top in New York. Iran eist onder meer dat de Amerikanen de oliesancties versoepelen, hun eigen maritieme blokkade stoppen en instemmen met een staakt het vuren waarin ook Libanon is opgenomen. Dat betreft Israël. In Brazilië is online gokken per direct verboden. President Lula da Silva heeft een decreet getekend dat geldstorten op goksites onmogelijk maakt. Zo moet de enorme schuldenlast en maatschappelijke schade onder huishoudens gestopt worden. Vanaf 6 oktober moeten alle providers en appstores alle gokplatforms in Brazilië blokkeren. Al kunnen spelers tot die tijd wel hun geld opnemen. De maatregel geldt eerst 4 maanden. Dan nog het weer. Droog met geregeld zon, al is die soms wat versluierd. Het wordt 19 graden aan zee tot 22 in het zuiden. Er staat een zwakke tot matige wind uit het noordwesten. Tot zover het radionieuws.
2: Uw toestel is afgestemd op de multiculturele Amsterdamse radio- en televisiemarkt.
3: Café 5 Stars, sinds jaren een begrip in Amsterdam en zelfs ver daarbuiten. In Café 5 Star heerst er een typische, gezellige Surinaamse sfeer onder het genot van een lekkere drank. Ook voor uw tiki-tiki of baby-batra. Café 5 Stars, in de weekenden zijn we tot 3 uur in de nacht open. Café 5 Stars, super Surinaams in Amsterdam-Oost, Oosterparkstraat 49. Kijk ook op de Facebookpagina van Café 5 Stars. Omdat de stevige borrel op zijn plaats is, wanneer oude vrienden met elkaar gezellige tories uitwisselen in een typische Surinaamse omgeving, met natuurlijk superheerlijk Surinaams eten, welkom in mijn favoriete kroeg en dat nog in het hartje van Amsterdam. Welkom in de New Dravers, een Surinaams exotisch restaurant aan de Tweede Oosterparkstraat 2. Ook de perfecte plek om het volgende feestje of de volgende happening te vieren. De New Dravers, Surinaams exotisch restaurant, Tweede Oosterparkstraat 2, Amsterdam. Bel voor

meer informatie met 020 36 30 230 of 020 46 31 246. Nieuw Dravers, Surinaams op zijn best in het hart van Amsterdam.

0: is Mart. Al langer dan 40 jaar. De inspiratiebron en het interactieve communicatieverbindingsplatform voor niet uitsluitend Surinamers in Nederland. Ongeëvenaard, Mart, een status apart. Wij inspireren anderen om ook mee te doen aan media, onderwijs, geschiedenis, politiek, gezondheidszorg,
1: kunst en cultuur,
0: ondernemerschap, sport, ontwikkeling van talent of amusement. Blijft u afgestemd?

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Jos Tuinstra met het Radio Nieuws. VS-president Trump heeft een Iraans voorstel voor een breed staakt het vuren geweigerd. Dat meldt de Wall Street Journal op basis van Amerikaanse functionarissen. Iran bood aan de blokkade van de straat van Hormuz binnen 7 dagen op te heffen, in ruil voor het stoppen van de Amerikaanse maritieme blokkade en oliesancties. Het voorstel zou ook een bestand in Libanon omvatten. Volgens Trump wil hij de bombardementen na de tussentijdse verkiezingen in november mogelijk hervatten. TikTok heeft geschikt in een zaak in Alabama over de veiligheid van kinderen. Het platform betaalt minstens $100 miljoen en stelt limieten in. Zo komt er een dagelijkse limiet van 2 uur, geen toegang tussen middernacht en 6 uur en worden notificaties tijdens de schooltijd gepauzeerd. Jonge gebruikers krijgen ook een niet gepersonaliseerde feed en kunnen geen schoonheidsfilters meer gebruiken. De rechtszaak die maandag zou beginnen is daarmee van de baan. Op de A76 tussen Heerlen en Geleen is vannacht 1 persoon om het leven gekomen bij een ongeval. Bij Schinnen werd rond 3 uur een persoon geraakt door meerdere auto's. Wat er precies is gebeurd is nog onduidelijk. De politie houdt rekening met meerdere scenario's. Door het onderzoek is de snelweg in noordelijke richting afgesloten. In Brazilië is online gokken per direct verboden. President Lula da Silva heeft een decreet getekend dat geld storten op goksites onmogelijk maakt. Zo moet de enorme schuldenlast en maatschappelijke schade onder huishoudens gestopt worden. Vanaf 6 oktober moeten alle providers en appstores alle gokplatforms in Brazilië blokkeren. Al kunnen spelers tot die tijd wel hun geld opnemen. De maatregel geldt eerst 4 maanden. Dan nog het weer. Vandaag droog met geregeld zon, al is die soms wat versluierd. Het wordt 19 graden aan zee tot 22 in het zuiden. Er staat een zwakke tot matige wind uit het noordwesten. Tot zover het radionieuws.

0: Uw toestel is afgestemd op de multiculturele Amsterdamse radio en televisie, Mart.
1: U bent nog steeds afgestemd op uw favoriete omroep. Uw beste vriend in blije, maar vooral ook in bange dagen, Maart Radio. Te beluisteren via de ether, de kabel en langs de elektronische snelweg het internet over geheel de wereld.
2: Welkom bij Hoop en Leven. Een programma dat licht brengt in donkere dagen. Hoop in moeilijke tijden. En geloof dat werkt. Elke week hoor je hier woorden van kracht, praktische lessen uit de Bijbel en verhalen die je hart raken. Blijf luisteren, want waar hoop leeft, daar begint nieuw leven.
3: Een hele goede morgen, dat God u zegent vandaag als wij beginnen een nieuwe dag. En wij zijn hier samen met jullie. Om iets simpel te zeggen, er is hoop in God en wij kunnen vrede in hem vinden. En wij zijn hier met Pastor Luima. Pastor Luima, goedemorgen.
4: Een hele goede morgen, Pastor Victor, en goedemorgen alle luisteraars.
3: Het is goed. Pastor, wij hadden een vrede-evenement. Was de eerste en gedurende 3 zondagen zullen wij de vrede van God zoeken. En misschien deze persoon is net wakker geworden. En allang heeft geen vrede in het hart. En begint, wie weet, de kracht te verliezen om te leven. Geen zin meer om te leven. Maar er is wel een oplossing die bestaat. En straks wij gaan ook naar een getuigenis luisteren. Deze persoon kan ook vrede hebben.
4: Ja, zeker. En wij leven in een wereld dat veel onrust heeft, een wereld dat veel problemen heeft. En we hebben deze vrede nodig in onze binnenste. En misschien luistert u nu en zegt u, ik heb deze vrede ook nodig. Ik heb misschien niet eens goed geslapen. Ik heb moeilijke weken, maanden achter de rug. Weet dat er een oplossing is.
3: Het is waar. Er bestaat een oplossing. Wij nodigen u uit om met ons nu te blijven. Wij gaan nu naar een muziek luisteren. Straks komen wij terug met een hele goede getuigenis. Iemand die had een heel mooie ervaring in deze dienst, zal met ons delen. En u, wat u betreft, God kijkt naar u, God kijkt naar mij, God kijkt naar ons. En hij weet precies wat wij meemaken. En soms het kan lijken die... Het is zoals God niet aanwezig is, maar alles is door het geloof. Als wij hebben het geloof in deze persoon heeft, iedereen heeft. Maar het is iets nodig, een stap nemen om te zoeken. Dat toont aan God die wij geloven en dat is een open deur zodat God kan werken.
4: Ja, en de eerste stap is dat wij zo meteen, na alles, gaan we samen bidden. Gaan we samen bidden, gaan we kracht vragen aan God. Als u een glas water, een fles water daar bij u heeft, of niet, dan neem het alstublieft. En aan het einde van het programma zullen we bidden. En dat zal stap 1 zijn voor de verandering van uw leven.
3: Dat is het. En wij gaan natuurlijk met u delen wat God aan de kerk geeft, aan ons geeft. En dat is wat brengt het verschil in zoveel levens, ook in uw leven. Maar nu laten we naar dit muziek luisteren.

0: Je luistert naar Hoop en Leven. Weet je, soms lijkt het donker, maar juist dan schijnt het licht van God het helderst. Houd vast aan je geloof, want er is altijd hoop. Blijf luisteren, hier bij Hoop en Leven.
1: Het is goed, wij zijn nu terug en wij willen iets met u delen, Gods woord. Want God kent onze strijden, onze pijnen. Is niet die God heeft ons verlaten, hij verlaat ons nooit. Maar soms wij voelen ons verdwaald alleen. En wij kennen nog niet het geloof. Of wij hebben geloof, maar wij weten niet wat te doen. Dat kan ook gebeuren. Pastor Louis, maar er zijn veel mensen die hebben geloof en ze geven niet op. Ze blijven zoeken naar een oplossing. Alleen die soms, wij zoeken op de verkeerde plaatsen. En wij zoeken en wij stoppen niet. Hoeveel mensen blijven jarenlang het zoeken. Ze kloppen aan alle deuren. Als iemand zegt aan hun, ga naar die plaats, daar zal u hulp vinden. Als iemand zegt, ga dit doen, je zal zien, je leven wordt beter. Mensen zijn in staat om alles te doen, want ze zoeken de vrede. Ze zoeken een oplossing voor hun leven. Ze geven niet op. Het probleem is die alleen Jezus heeft de ware vrede om ons te geven. En hij heeft alle macht in de hemel en op aarde om ons leven in orde te zetten. Dan deze persoon die naar ons luistert, die voelt zich verdwaald, verloren, moe, uitgeput. Er is nog steeds een oplossing. Zelfs als wij komen tot God en wij zeggen, God, dit is mijn leven. Is niks, ik ben moe, ik heb geen kracht meer. Maar als wij eerlijk zijn en wij de waarheid spreken en wij geven hem een kans, dan wij kunnen de ware vrede vinden en ons leven kan echt een nieuw leven worden.
2: Exact, het is wat u zegt. Hè. Deze vrede zoeken is niet zomaar op elke plek. Het is alsof we iets gaan kopen dat niet verkrijgbaar is in een bepaalde winkel. We moeten naar de juiste winkel gaan, degene die het verkoopt. En degene die de vrede, de innerlijke vrede te bieden heeft, is de Heer Jezus. En hij vraagt aan u, en dit is een uitnodiging voor u, om de stappen te ondernemen om deze vrede te vinden. Zoals de mensen afgelopen zondag hebben gedaan. En nu ook deze gelegenheid hebt, deze komende dagen, om dit te doen. Om tot Jezus te komen en eerlijk zijn, uw hart aan hem te geven en zeggen, Heer, dit is wat er met mij aan de hand is en ik heb uw hulp nodig, Heer Jezus.
1: Inderdaad, en wie weet, je krijgt de uitnodiging. Misschien u luistert naar ons programma. Misschien u heeft een folder in de brievenbus gekregen. Iemand op straat heeft u uitgenodigd. En u kwam niet naar de dienst. En u had niet de kracht op die dag. U voelde misschien

0: Een beetje ziek, gebeurde iets met u. Maar de deur staat open. De deur staat open. En aanstaande zondag zullen wij opnieuw deze speciale dienst houden. Het is de tweede week, zijn drie zondagen. Want wij moeten wel volharden, sterk zijn. Want wat een leven is van pijn, problemen. Misschien 10 jaar lang, 20 jaar. Mensen die zijn ziek, die lijden met een depressie, die begonnen zelfs te drinken, hebben controle verloren over hun leven. Wij kunnen leven in orde zetten met Gods hulp, maar wij hebben hulp nodig. En dat vinden wij in de kerk. Wanneer wij naar Gods woord luisteren, het gebed ontvangen, en dan God begint een werk binnen ons, zodat wij een nieuwe kracht hebben, de vrede ontvangen, en wij kunnen dan ons leven in orde beginnen te zetten. Daarom houden wij deze drie speciale zondagen.
1: Ja, en dit is, pastoor, ook natuurlijk voor degene die zeggen: nou luister, ik heb al deze innerlijke vrede in mij, maar als ik kijk naar mijn gezondheid, ik heb geen vrede in mijn gezondheid. Als ik kijk naar mijn familie, ik heb geen vrede in mijn familie. Dit is ook voor u. U kunt deze vrede aan God vragen in de familie, want onze God geneest, hij herstelt, hij haalt alle wonden weg en hij geneest. Dus weet dat voor u dit ook mogelijk is om deel te nemen aan deze drie zondagen en hersteld te worden.
0: Inderdaad. En wij gaan nu naar iemand luisteren die kwam naar de eerste zondag en deel met ons een persoonlijke ervaring. En natuurlijk, u bent welkom om deel te nemen van onze volgende dienst van de vrede. Zijn drie zondagen hier in Amsterdam-Oosten, Borneostraat nummer 40, om 10 uur 's ochtends. Bereikbaar met tram 14, 19 en 25. Hier dichtbij Javasplein, Timorplein, Dappermarkt, Meidenpoort station. Dan heel makkelijk om te kunnen bereiken. De dienst is om 10 uur 's ochtends. En wij hebben ook kerken in Amsterdam-West.
1: In Amsterdam-West zal het zijn aan de Postjeskade nummer 23H. Postjeskade nummer 23H. Bereikbaar met de bus en met de tram. Stoppen bij tramhalte Hoofdweg of Postjesweg. En de dienst zal zijn om 11 uur in de ochtend.
0: Het is heel goed. En nu zullen wij naar onze getuigenis luisteren. Van iemand die nam deel van de eerste dienst van vrede en zal haar ervaring met ons delen. Straks komen wij terug met het woord van God, met het gebed. Maak uw flesje water klaar of glas water om een God te consecreren.
2: Ik ben Sandra van Amsterdam-Oost. De dienst was voor mij plechtig. De reden waarom, omdat ik ben gekomen met heel veel pijn, heel veel verdriet in mijn hart. Maar door de dienst, door de woord van God, heeft me zodanig zo sterk gemaakt dat het al die pijn en verdriet die ik had in mijn hart nu helemaal weg is. Dus nu ben ik een nieuw persoon met veel liefde, met veel vrede in mijn binnenste. En zo voel ik mij ook. Ik voel me nieuw. Ik voel me vrij. Ik voel me zo gelukkig. Zoiets heb ik wel ervaren, maar op een hele andere manier. Dit is niet menselijk, maar dit is geestelijke vrede, geestelijke liefde, geestelijke... Ik weet niet hoe ik het uit moet leggen, maar zoiets moet je gewoon zelf ervaren. En dat komt ook daardoor ook door de getuigenis die ik vandaag heb gehoord. Dat een persoon zoveel met zoveel pijn, met heel veel probleem naar de kerk is gekomen, naar de dienst. En dan moet je die persoon vandaag zien. Die heeft ook andere mensen naar de kerk gebracht. En ze zijn vandaag al gelukkig. Ze zijn vandaag ook in vrede. Dus dat heeft mij ook een eye-opener gemaakt. En ik voel me gelukkig door de dienst van vandaag. Ik heb vandaag mensen gewoon omgehelst, terwijl ik dat bijna nooit zou doen. Maar vandaag heb ik het

0: extra gedaan. En dat wil ik ook aan jullie meegeven. Doe jullie best. Het leven is niet makkelijk. Maar met het woord van God en met God erbij. En alles wat je doet, dat is alles. Geld maakt mensen niet gelukkig, maar God in onze binnenste heerlijk, verrukkelijk. En dat wil ik aan jullie meegeven. Het is alles. Alleen het woord doet alles in ons leven.
1: Wat een mooie getuigenis. En jullie zien hoe die persoon wordt door God aangeraakt. En nog iets. Zij luistert naar een hele mooie getuigenis. Dan u ziet, zij heeft ook het kunnen begrijpen dat God een leven kan echt nieuw maken. En waar die persoon is gebroken in zijn ziel en hart, God kan herstellen, vrede geven en die persoon kan een nieuw leven bouwen. En mevrouw Sandra spreekt precies over de getuigenis die gaf van haar kracht. En nu wij luisteren naar haar getuigenis. En wie naar ons nu luistert, kan ook morgen een getuigenis geven.
2: Ja, het is een domino effect. Hè? Dat is wat God doet. De ene wordt aangeraakt door God, neemt de stappen, wordt geholpen. En die gaat weer anderen helpen. En die persoon die geholpen wordt, zal weer anderen helpen. En dit kan met u gebeuren. Dan stel u uzelf voor. Stel u eens voor dat u deze persoon zou zijn. En dit kan en dit is mogelijk voor u als u deze stap van geloof zou nemen. Als u eerlijk zou zijn en met geloof tot de Heer Jezus zou naderen. En dat is mogelijk aanstaande zondag.
1: Precies, dat is de uitnodiging. Dan maakt niet uit uw situatie, wat u heeft meegemaakt, uw eigen fouten. Dat heeft God al gezien. En hij roept ons met liefde. Hij is klaar om ons te helpen. Maar Gods woord zegt aan ons het volgende. Is een gebed, is een psalm. Die zegt het volgende. Ik wil alleen maar vrede. Dan u ziet de psalmist zegt ik wil alleen maar vrede. Maar ik kan met hen niet over vrede spreken. Zij willen alleen maar strijd. Dan hier hebben wij een man die de vrede wil, maar wie rondom die persoon is, wil strijden, problemen. En soms dat is wat gebeurt met een persoon misschien die nu naar ons luistert. Iemand die de vrede wil, maar kan niet vinden. En rondom die persoon, er zijn alleen maar strijden. Mensen die hebben hun eigen problemen. Mensen die God nog niet kennen. Mensen die maken dat alles worden nog erger voor die persoon.
2: Ja. En dit maakt het niet makkelijk. Hè? Alles wat om u heen gebeurt, zeker weten. En dat is ook de reden waarom de vrede die wij zoeken iets van binnen is. Hè? Dat we innerlijk hebben. Want ondanks dan alle strijden die om u heen zullen gebeuren, zal het niet effect hebben op u. Het zal niet iets slechts doen tegen u. Waarom? Omdat u in uw binnenste de vrede van God hebt. U hebt de kracht van God. En dat zal ervoor zorgen dat uiteindelijk de strijden om u heen ook zullen veranderen.
1: Dat is het. Dan, zoals de psalm zegt, ik wil alleen maar de vrede. Maar wie rondom is, wil de strijd. En misschien er zijn vele negatieve energie rondom u. Die brengt veel strijden. Strijden in uw familie, strijden in uw gedachten, strijden in uw zielen. Maar zoals we hebben net gehoord, er is een God die wil ook de vrede. En hij wil die vrede die van hem is aan u geven. Maar wij gaan nu samen tot God komen is het moment van het gebed. Wij gaan samen met God praten. Dan maak je flesje water klaar, je glas water. Wij gaan het aan God presenteren. En zoals we hebben gesproken in het begin van ons programma, dit is een eerste stap. En zondag, wij wachten op u om 10:00 's ochtends aan de Borneostraat nummer 40... En om 11 uur bij de kerk in West.
2: Aan de Postjeskade nummer 23A.
1: Precies. Maar nu laten we met God praten.

0: Hij weet wat u meemaakt en wat zich in uw binnenste afspeelt. En hij staat ook klaar om u te helpen. Als u zijn reikende hand wil aannemen, is dit uw kans. Wij zullen praten met diegene die de kracht heeft om ons te zegenen en voor wie niets te moeilijk is. Want hij is God. Dit is het moment van gebed.
1: Onze Heer en onze Vader, wij verenigen ons geloof in gebed op dit moment met mensen die wij op dit moment niet kunnen zien, maar wij weten dat ze aan het luisteren zijn en zich herkennen in misschien de getuigenis, in de woorden die gesproken zijn. En Heere, wij bidden voor hen, zodat zij deze vrede kunnen ontvangen in hun leven. En dit is een eerste stap om al deze strijden die ze ervaren, zoals de Bijbel zei, de strijden om hen heen, zodat deze weg zullen gaan uit hun leven. Heere, ik bid zodat u hen op dit moment zult aanraken. En zult aanraken met uw kracht. En neem weg alle negativiteit, alle negatieve energieën. Alles dat ervoor zorgt dat deze persoon zich verdrukt voelt. Dat de persoon misschien niet goed kan slapen. Niet meer goed aan het functioneren is. Of vanwege de problemen in de gezondheid, in de familie, in het financiële leven. Vader, laat er een aanraking zijn met uw geest op dit moment. Raak aan in het hart van de persoon, in het verstand. En geef de kracht in Jezus Christus' naam.
2: Ja, mijn Vader, dan kom en consacreer dit water met uw geest. Zoals wij hebben gelezen, maar de psalmist zegt, ik zoek alleen maar de vrede, maar wie rondom mij is, zoekt de strijd. Maar nu, mijn God, het moment is gekomen dat dit hart en ziel zal u vrede vanaf nu ontvangen en de krachten om naar uw huis te komen. En dan, mijn Heer, ook door u getransformeerd te worden in Jezus' naam. Vader, wij danken aan u. En als deze persoon van dit water drinkt, die wij tot u consecreren, laat mij God uw leven stromen in de naam van de Heer Jezus Christus. Amen.
1: Amen.
2: Drink nu van dit water. God zij dank. Dan wij komen nu tot het eind van ons programma. Zondag is onze speciale bijeenkomst. Natuurlijk hoeft niet te wachten tot zondag. Onze kerk staat open elke dag. En wij zijn klaar om u te helpen. Maar zondag is de tweede zondag van de vrede. Borneostraat nummer 40, om 10 uur 's ochtends in Amsterdam-Oost. Dichtbij Javasplein, Timorplein en Dappermarkt. En in Westen is om 11 uur 's ochtends.
1: Ja, aan de Postjeskade nummer 23H.
2: Dan goed. God zegent jullie in overvloed.

Dit is Mart, het Surinaams multiculturele communicatie Amsterdamse radio- en televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

Jelle Suybring met het NOS-journaal. De Amerikaanse nieuwszender CNN mag niet met president Trump meereizen in het regeringsvliegtuig. Het Witte Huis heeft de journalist

0: De toegang tot Air Force One geweigerd. Trump reist vandaag naar de staat Tennessee. En het is gebruikelijk dat journalisten van verschillende media met hem meereizen om verslag te doen. Vorige week werd CNN de toegang tot het Witte Huis ontzegd, nadat Trump het niet eens was met hun berichtgeving. Ook Politico en MS Now werden verbannen. Na een uitspraak van de rechter mogen die journalisten het Witte Huis weer in, maar over de toegang tot Air Force One is niets afgesproken. TikTok heeft een schikking getroffen in een rechtszaak over beschuldigingen rond de veiligheid van kinderen op het platform. De rechtszaak was aangespannen door de Amerikaanse staat Alabama en zou maandag beginnen. Nu is onder meer afgesproken dat TikTok voor kinderen een dagelijkse tijdslimiet van 2 uur instelt en dat zij voortaan een niet gepersonaliseerde feed krijgen. Die beperkingen gelden vooralsnog alleen voor de jonge gebruikers in Alabama. En ook belooft TikTok in de schikking de staat Alabama $100 miljoen te betalen. De grootste bank van Italië is het slachtoffer geworden van fraude dat met behulp van AI werd gepleegd. De oplichters slaagden erin tientallen miljoenen euro's buiten te maken door gebruik te maken van een deepfake stem. Justitie in Italië zou een buitenlandse verdachte op het oog hebben. In Bangkok wordt gewaarschuwd voor overstromingen. De Thaise hoofdstad wordt al dagen geteisterd door hevige regen. In verschillende regio's staan huizen en straten onder water. En de komende dagen wordt er nog meer regen verwacht. Volgens de autoriteiten in Thailand zijn meer dan 84.000 mensen getroffen. Het weer bewolkt, maar op de meeste plekken blijft het droog. Vanmiddag geregeld zon bij 18 graden in het noorden tot 21 in het zuiden. En na het weekend wordt het nog warmer tot maximaal 30 graden dinsdag. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: De Black Achievement Month presenteert op 8 oktober in samenwerking met Hello Suikas, Soul Jazz Stage en Vuur Griffioen A Night Full of Jazz met Freedom in Sound. Graciela Hunsel-Ribeiro en een New York Round Midnight Orchestra samen met Michael Varekamp en Mark Ponte van het Stadsarchief nemen u mee naar het bruisende Amsterdamse nachtleven. Buy your tickets op www.vuurgriffioen.nl.
3: Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto. Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2.
4: Op woensdagmiddag spelen Erwin en Louis tussen 2 en 4 het kofferspel. Probeer zoveel mogelijk groene koffers te verzamelen en als je rood pakt, ben je af. Heb je 4 groene koffers, ga je door naar de tweede ronde en dan moet je zoveel mogelijk punten zien te verzamelen om de dag- of jaarwinnaar te worden. Het kofferspel. Elke woensdag tussen 2 en 4 op Radio Noordzij en Radio Salto.
5: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.
6: Dit is Radio Oppo Ai. Dit is Radio Oppo Ai. Dit is Radio Oppo Ai.

Amen. I want to see Jesus someday. Goedemorgen, luisteraars. Vanmorgen ben ik hier om u de grote dingen van God te laten weten. Om te laten weten dat God nog steeds een plan met u heeft. Lobby brada na sisa. Amanten disimi konspe srutu voor naki nawi doro. En verteri uno tagado lobby wi. Halleluja.

Geef de Allerhoogste alle lof en ere. Laten we niet koppig zijn. Laten we niet denken dat wij alles kunnen. Laten we de Koning der Koningen alles geven. Hij komt toe alle lof en ere. En dan zo zo te ziekje nanga dedede, nanga te pende. No, ook toe te go boom, gado boom. Ook toe de pastor Siki de Wan Suku Gado. Nee, God moet het in alle tijden zoeken. Alle tijden. Ja? Loof de Heere, mijn ziel. Loof de Heere. Mijn ziel is een opdracht dat je jezelf geeft om God te zoeken in geest en in waarheid. Geliefden, het is belangrijk om dat te doen. Ik eis dat van mijn kinderen. Ze moeten, zolang ze in mijn huis zijn, moeten ze een relatie, een levendige relatie met God hebben. Omdat ik, Carmen, niet overal kan zijn. Vraag ik dat. Zeg, Mipching, imma nomen de alasi. Dus je hebt God nodig. Niet alleen voor je een probleem. Zelf met jezelf. Voor jezelf heb je God nodig. Want ik kan kiezen alle soort dingen. Want ik kan me kiezen atibron uit atibron. Mijn matak altijd dat atibron neem. Mek boom ching. Goedemorgen luisteraars. Mijn thema vandaag is. Als het tegen zit in je leven. Vandaan. En dat ga ik doen gebaseerd op Gods woord. Kan die moment die ze lobby wang? Ide in wang, seizoen of zo'n periode. Pe anego, lek fai ben denki, lek fai ben plan. You guess me, en je make je plan you libi. Maar kan de idee na momenti, a seizoen, pe anego, pichin dede, mama dede, papa dede, brada dede, masara dede, vrouw dede, paimai de paimai kong. Kan de siki, ifa da siki, pe ibe barike tak ai, da moroko ifa strak fu mi pensioen, no so moroko ifa strak fu pai den paiman disi, da siki fandong. No so, wat onverwacht is aan die wasmachine brok op je, ik heb dat ik gado dat ik me vind aan mijn no zo. Kade, je hebt wel een zorg. Je bent teleurgesteld. Je hebt sari na ati. En in de zeker, door de omstandigheid, je loopt de omstandigheid, en je ziet de omstandigheid, biji, dat want dat gado ching in die ai. Toch? Dat in een hoop je last bribi. Kan je acties rijden? Jongen, ga op je de. Juna tak, juna tak, juna mi. Pamina, hé, hoe sa pami dek toch lobby brada na sisa? Na san sami do. Toen ik in die dal van diepe deus.

duisternis was. Ondanks ik geen kwaad vreesde op een gegeven ogenblik, was er een moment in mijn leven dat ik de Heer heb gevraagd: Heer, waar bent u? U zegt dat u van me houdt. Waar bent u, papa? If I da, if you tru tru you na mi pa, fa you can make the sun dismiss me. Isap tak mi na danga jugu jugu. Na sansa mi do, mi lobby brother na nga sisa. Mi no complain, heilige Carmen Juja. No, mi do de misref doing, en daarom ik mi kan tak offering. Mm-hmm. Dat so lisi, sane miti ina libi brada na nga sisa. En you no sabi, pefu go. Ala den smasan be pi den bigi mo fo, mo dangay, pe che che che che che che, de no de. Di penche kon be palche pal, an palche loe. Mami lobi brada na nga sisa, wansan mi kan tegunu, en dat mi erfar misrefi. Teme chara word of masara tap satra, den satra manteng, ne takis masani, mi ne kot udogino wansma. Maar met taksa mi maken mi na mi eigen ervaring gemixt met Gods woord. Om u te laten weten dat God werkelijk goed is, geliefden. Toen ik omkeek, toen ik mijn leven zat te overdenken, geliefden. Weet je wat ik ontdekte? Dat de Heer me heeft gedragen door al die diepe wateren. Vanaf mi deen mi mama berete lek mi kado ka grond tapu. Mm-hmm. Mi troan wa yonguma. Toch. No deen mi nou mi nou vrouw van op middelbare leeftijd. Winsi mi na grandma fu Grand Peking. Toch. Dan toch. Temis domi luku. Tame shitaki temi wedi go mi faishi me taxono de me praxeri miteri 1 miteri 2 miteri 3 miteri 4 tem luku go temi wis mi go ting wis mi go 20 nagado chami nagado charmi ala de hebiteng gado make mi psa dem bigi water dem bigi squala dem bigi sula sondro gado mi gersi. Mi lobby brother na nga sisa. En daarom mek mi lekip young wang for you. Kade, you bekande mi gram, mi man also mi pa, I bekande mi grandma, mi grandpa. Kande bekande mi afoucha, mi nasa fayekar an mansma ini seranantong of den bigi wang. Yabi afoucha sanatra wang, mi no sabi. You bekande mi bijomu, mi bigi tanta. Mi make me ta gado e bestang. Gado charmi psa den bigi watra de momenti fusari, de momenti fujeme, de momenti pe mi. No be sab, no be, mi no baba a antwoord. Ma embe abe wel. En apur mi uita jugu jugu. Apur mi uita srubu. Apur mi uit toko toko watra. A pour mi uit a moserei in sami bende. Want ano sweetie presi futang. A pour mi uit a busi pe mi ben fordual. En daarom mik arki.

Amen. Dat is wat het leven moet zijn. Volledig je overgeven aan God. Je volledig overgeven. Iemand stuurt iets heel mooi voor mij. Ik wil het even lezen. Alvast bedankt dat u mij feliciteert met mijn kleinzoon. Dank u wel. Degene zegt, op dat ons dat plaatje zegt, leuke momenten, prijs God. Moeilijke momenten, zoek God. Rustige momenten, aanbid God. Pijnlijke momenten, vertrouw God. Elk moment, dank God. Ja? Dat is toch mooi. Dat is mooi dat. Goedemorgen. Dat is mooi om te weten dat niet iedereen, sommige mensen, die dienen God altijd. Die hebben altijd een relatie met God. Altijd. En ik hoor net van, ik kreeg net een bericht van een trouw, ook wederom van een andere trouwe luisteraar. Dank je wel. Dat we volgens mij, laat me zien, dat we niet in de ether zijn op de radio, dus degene luistert via televisie. Dat vind ik jammer, want dat vind ik jammer. Laten we God alle lof en eer geven. Ik wil u vandaag bemoedigen, Lobby Brada Nangasisa. Dank u wel. Geef de moed niet op waar u ook doorheen gaat. Anatrobi omeyari abi. If idee niet tienerjaren, idee niet twintiger, idee niet dertiger, idee niet veertiger, idee niet vijftiger, idee niet zestiger, 70, 80, 90, 100, minosabi. Geef de moed niet op. Geef echt niet op. Dat het tegenzit betekent niet dat God u heeft verlaten. En ik zal u vertellen, toen ik door die dal van diepe duisternis ging, heb ik een moment gehad. Want ik sliep niet toch. Dus netie, dan me begi te wamang. Me sribi half, dan dat hem sribi witje me kree toch. Me kree dwars door me in mijn slaap. Me konso nati pete pete. Dat mijn actie gaat, dat mijn oppos doen. Dat kato, ik bestang werkelijk. Kato, ik denk aan mij werkelijk. En ik zal u vertellen, gado, no kon tegen mij van mijn eigen tak zo no no de dan attack ia. Maar ik me fiery tak me wano de. Door sommige mensen hebben me bemoedigd. Ze hebben soms dingen gezegd waarvan ik dacht, ay, dat had ik even nodig. Anderen weer stuurden me een berichtje. Sommige mensen die zagen me, tak man, kom ik jou aan brasa, jere. Ook al heb ik je nooit eerder gesproken, kom ik jou aan brasa. Ik zag dat als de gunstbewijzen des Heren. Zo heb ik er naar gekeken. Omdat alleen God dat kan doen. Want er zijn geen grenzen aan Jezus' macht. En mijn tegenwoordig, kijk, theologen, vooral op internet, op YouTube, de sorry wat weet Jezus. Neem geen aanstoot daaraan. Als massa meken, Jezus is maar meken toch. Was maar zijn geest minangayu. De epotas, epotwa, wat Jezus gelijkvormig minangayu toch? Maar Jezus no abi kleur anga. We zijn wel gemaakt naar zijn beeld en gelijkenis. Dat som ik al zo je kan zien dat Jezus no abi wanfa. Want give me inheemse brada no som inheemse sa. Jezus no inheems. Gimme mi mi mi mi mar minusap ik mi mag tak maron minusap sana word mi mag gebruik maar mi buskondre familie toch dan je tak no buskondre uma no somang
Tega foto nasrefi dana la sortu wan yabi snesi yabi yampanesi yabi yondistani yabi afro sananamang alla sortu forku. Dus no uno mek den plaatjes lo uno tja verdeeld heet. Om sabitaki, om mek jullie zijn gemaakt. U en ik zijn gemaakt naar Gods beeld en gelijkenis. Daarvan, minang a yuno gersi. Daarvan, God kan, van, toch? Denk aan Tori. Ja, maar heb je God ooit gezien, maar je hebt je verstand toch ook nooit gezien? Is je hersen one day? Voed je bouwen in tapu? Is je verstand one day? Is je verstand eruit? Daarom wil ik zeggen, geef de moed niet op. Als u door zware tijden heen gaat. Ik weet niet waarom ik het moest brengen, maar ik breng het wel. Ondanks ik nu ontzettend veel slaap heb. Ik ben sinds 2:30 wakker. Sribe kirimi. Maar gado wordu. Ik kies voorrang in mijn libi. En motegunu. No dek dat na alla di me lisa bebel jere. Maar bebel e libi in mi. Is de bewijs van spreken. Mi anu no kisa fysieke Bijbel. Maar a Bijbel, de woord voor a Bijbel en libi in mi. De yo luku, Psalm 46, vers 2. Dan, a psalmes is sorunu taki. God is ons ontoevlucht en kracht. Hij is in hoge mate een hulp gebleken in benoodheden. Lobiwang, ik kan ervan getuigen. Pepe, tem, tem, mi wan ben din.

So they see me can up under a douche and mountain that it taki so. Tef bakan na was ma opatori takangami. Gewoon een vreemdeling soms, hè? Maar dat is God. Zo werkt God. God zijn werken zijn ondoorgrondelijk. Hm? Dus als het even tegen zit, lobby brada, lobby sisa, mi lobby lespeki, ga naar God. Vertel hem door, lik van mange taki is gebed. Ano tewe, taki, onze vader, amen. Ano dat die? Ano verstand, schrift, lik van ino verstand onder de sam taki. De Heer wil dat we tijd met hem nemen. Om gos dabani dat takanging. Bid, vertel hem eerlijk wat je bezighoudt. No lee. Lek van, theati bo brangen mi. Dat ik kon dat tegen me dat ik mekaar ben. Jere no. Asan zei, doe ja. Dat doen we nooit morgen, heren. Want, Dan kan ik je begrijpen dan. Tak no man. No man, sisa, no man, brada. Mi no doen morgen. Mas, sorry. Mi no doen zo morgen. If nou een partner i abianga i partner e libi, het zijn man of vrouw, us don tak nanga makandra. Uno meki familie kon jugu ina libi en nogo forter familie sanitu. Want vaak genoeg zijn wij het zelf. If you see dat na mijn levenservaring, if you see taki, you schoon familie. E behandel you wan fasi. Solicit dan lobby abidin kabao. Dus daar kan je niks aan doen. Maar if you see taki den lop you, ga je partner na. Je partner gaat dingen vertellen achter je rug om. Dus ten een familie taki anoman tachi. Abif stapin kwabu. Mm-hmm. If you see Ching ebe Juan big bigisma dap chen lu kotyanga ai e wan tegi sani na sang de ouders fen taki no so ai baka adat depche projecteer. Daarom if mi apwa on enigheid na nga wansma me goi misri bi kamera gotakanga gado mi no gotake pepchinde fupchingo kon bemoei in bigisma sani. Nee. Maar ga naar God. Ga daar bespreken. Ga daar bespreken. Ga in je binnenkamer. Goi ni. I apchefo kanti. Pe libi ala den takrus meri. Gos don drape. De takatori drape. If kotak in i camera no veilig. De mensen hebben een beetje tot de camera zijn die veilig. Want die kan druk voor je hand. Vertel het aan Jezus. Vertel het. Loop niet met problemen rond. Hoe gebloed hij heers. En Jezus hij regeer. Hm? Ga niet zitten. Ga niet bij de pakken neerzitten. Geliefden. Omdat je problemen hebt. Maar vertel alles aan Jezus. Hm? Wanneer je niet weet welke stap je moet zetten, vraag wijsheid. Vraag je wijsheid, je kan het vinden in Jacobus 1 vers 5. Hm? Wie wijsheid tekort komt, die mag het aan God vragen. God gaat je wijsheid geven. Denk je dat ik zo slim ben, Migersi? Maar omdat ik veel met God bespreek. Alles bespreek ik met God. Alles. Als u denkt dat ik het heel goed heb. Ja, min heb je dat niet. Maar ik heb momenten waarbij ik dingen met God wil bespreken. Vooral als je nog opgroeiende kinderen hebt. Dan wil je dingen, diepgaande zaken met God bespreken. En het is goed om uw kinderen in de handen des Heren te leggen. Want dan maakt hij hun paden recht. En dan kan jij ook beter slapen en dan heb je een goed leven. Hm? Laten we zuiver blijven te alle

stedelijk braden aan Sisa. Probeer niet alles in één keer te doen. Alles tegelijk. No, yo fado, yo kaya doti. Blijf staan of zitten en bouw en vertrouw op God. Ik tegi ta Carmen opo waka, dat je opo waka. A tegi meisjes dong, dat je zakas dong. Het is belangrijk dat we volkomen gefocust zijn. Vergeet niet een van zijn weldaden. Het feit dat mi op die mantel dat mi kan tak na nga yulo bi brada na nga sisa. Ondanks ko taki mi no de ina eter. Mi no ma yepi fu dati. Mi no ma yepi fu dati. Want die mantel if is up for mi feti fu kenki xani. Mi no ma yepi. Dus kan de ko taka no dami want if mi teme luku dam shitak alasane uroko. Maar het feit dat ik hier zit is Gods genade. Het feit dat mijn blo is Gods genade. Ik mi tegi tak nono de me takangaunu. Maar mi if nono de mi ede mit wan konsono so mi fin wan bon houding fus dong. Da kan de uyere wan trapoku. Want tem tegi ei do mi. Maar ik zit niet hier om te vertellen dat ik vast ribekeer mi. Ik zit hier om te vertellen dat God groot is, God goed is, hij is genadig. Hij is werkelijk een vader. Als je nu in een situatie zit, het betekent niet geen einde verhaal. Dit is maar zo'n ipota je heeft gepleegd zelfmoord. Sabitaki, yo, pino! Want kan je dat in de jamore tapa grond tapu levende wijze? Maar nee, go no ampe, no ampoort ne opoji. Oh? Abundang me barunu. Undi defendak uno wali bi moro wants my duanga uno da de le junu da de libunu da de fufuru uno da wan complex self mort uri ke taku duwa sma wansani no uno opina na uno go tegi ne family mi na manga na inse isabola nga mis do fe support mi wanga inse de ya jimi om da jute no dorete Wanneer mensen, wanneer je door dingen heen gaat, kijk niet naar het probleem, want het probleem is voor moro biggie moro gado, maar niks is minder waar. Gado biggie moro a probleem. Tega probleem meka waja. Tega probleem meka waja. Heb ik ook gedaan. Ik vertel je beide kanten. A moment die mi be swaki, mi no be mandu noti, en a moment die mi op in mi binnenkamer en mi tak teja no moro fara. Teja no moro fara. En dan zie je ook dat God je kracht geeft. Want gij zult kracht ontvangen wanneer de Heilige Geest over u komt. Dat is wat Gods woord zegt. Dat je kracht gaat ontvangen wanneer de Heilige Geest over je komt. Gelaten 6 vers 9 zegt. Laten we niet moe worden goed te doen. Want te zijner tijd zullen wij oogsten. Als wij niet opgeven. En mi breedt het tak mi no ji op. Omdat mi ben deen wan bigi srubu, wan bigi rommel hok. Die gado tak Carmen, tantiri. Hou je mond, ga rustig zitten. Ik ga voor je uitlopen. Mi goes dong. Win sang tute borogro mi mabotaki. Mine yere noti. Win sa dre naki mi node. Mi es donf mi. Tele gado taki Carmen opo waka. Win sa a tute bor brontak. Mi node. Ik zit rustig te wachten totdat de Heere zegt wandel. Sta op en wandel. Ga schitteren meisje. Geef niet op. Niet omdat je denk dat je zwak bent. Want God heeft je krachtiger gemaakt. Lobby brada, nangasisa. Zelfs als je nu in bed ligt en je denkt, mika do mi swaki, mika ablaka tanta di stapje mo foyere. Me tegi, misere ben swaki tu. Misere ben di dabedi tu. Misere sapsaneng te you want opo drink water en you no ma opo drink water. Ik weet wat dat is. Ik heb het te vaak meegemaakt. Zo lees je, nu was man op een dag. Mijn meisjes zijn nu op 25 jaar.
Walisi a barikete ke yep mi a goina waso so te kwa wan beker ta kai go tiso watara jimi. Gelijk mi praxer mi mam tak ai. Mama, mi bereka ni fo disi. En ik wil u zeggen, God hoort van u. Er is hoop. Er is hoop. Er is moed. Vergeet niet waar je bent. Vergeet God niet. Neem hem aan. Hij gaat je niet vergeten. Hij zegt in Joshua 1, zoals ik met Mozes ben geweest, zo ga ik ook met jou zijn. Dat is wat hij zegt. Blijf op hem vertrouwen. Blijf staan. Blijf bidden. Blijf geloven. Blijf. Hij zegt in Joshua 1 vers 9. Wees sterk en moedig. Wees niet bevreesd. Wees niet ontsteld. Hè? Wees niet bevreesd. Wees niet ontsteld. Hm? Want ik ben met u. Overal waar je gaat. Mi lobby braden. Mi lobby sa. Mi ching. Dat is wat de Heer zegt tegen u. Hm? Gaat hij met u mee. Je hoeft niet alles te weten om de Heer te dienen. Je hoeft de Bijbel niet eens te kennen van kaf tot kaf. Door relatie met God ga je de Bijbel leren kennen. Iedere dag in ga Bijbelschool voor ons aan de Bijbel. Wel, dat hoeft niet. Begin een relatie met God. Iedere dag met Jezus. Met hem ga ik het leven door. Jezus, help en red mij.

Dat wil ik u meegeven. Dat wil ik u meegeven. Hou moed. God is met u. Oké? Ik ga kijken. Zal ik dit even doen? Nee. Oh, sorry, toen ze voeren. Maar ik wil wel aan u zeggen: something big gonna happen. Oké?

0: is radio op. Dit is radio op AI.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In Heete in Overijssel is een jongen door een dak van een basisschool gezakt. Het gebeurde gisteravond tijdens een dorpsfeest. De jongen hoorde bij een groep die het dak van de school had beklommen, meldt RTV Oost. De jongen zakte door een lichtkoepel. De politie moest een ruit inslaan om bij hem te komen. De jongen is gewond naar het ziekenhuis gebracht. Over zijn leeftijd en of het gaat om een leerling van de school in Heete is niet bekendgemaakt. De Amerikaanse nieuwszender CNN mag niet met president Trump meereizen in het regeringsvliegtuig. Het Witte Huis heeft de journalisten de toegang tot de Air Force One geweigerd. Trump reist vandaag naar de staat Tennessee. Het is gebruikelijk dat journalisten van verschillende media met hem meereizen om verslag te doen. Vorige week werd CNN de toegang tot het Witte Huis ontzegd, omdat Trump het niet eens was met hun berichtgeving. En ook Politico en MS Now werden verbannen. De rechter bepaalde dat journalisten het Witte Huis weer in mogen, maar over de toegang tot Air Force One is niet gesproken. In Bangkok wordt gewaarschuwd voor overstromingen. De Thaise hoofdstad wordt al dagen geteisterd door hevige regen. In verschillende regio's staan huizen en straten onder water en de komende dagen wordt meer regen verwacht. Volgens de autoriteiten in Thailand zijn meer dan 84.000 mensen getroffen. In Doesburg is vannacht een auto tegen een huis gereden. Een automobilist verloor de macht over het stuur, reed door de tuin en kwam tegen de gevel tot stilstand. Niemand raakte gewond, wel is er veel schade aan de woning. Het is al de tweede keer in een jaar tijd dat er een auto tegen dat huis in de Gelzerstad is gereden. Een auto reed vorig jaar door de schutting, vloog over de kop en raakte de voordeur. Het weer, vanuit het westen lichte regen. Vanmiddag geregeld zon bij maximaal 21 graden. Morgen nog meer zon en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Zuidoost TV. Door de buurt, voor de buurt. De reporters van Zuidoost TV volgen de actualiteit en vertellen de verhalen van de bewoners van Gaasperdam, Gein, Driemond en de Bijlmermeer. Maar ook aandacht voor de buurtdokter met adviezen voor een gezonder leven. Zuidoost TV. Iedere dag, de hele dag. Op Salto TV en altijd via salto.nl.
4: Discos onder drempels radio hier bij Radio Salto. Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2.
5: The Black Achievement Month presenteert op 8 oktober in samenwerking met Hello Zuidas, Soul Jazz Stage en Vuur Griffioen A Night Full of Jazz met Freedom in Sound. Graciela Hunsel-Ribeiro en een New York Round Midnight Orchestra samen met Michael Varekamp en Mark Ponte van het Stadsarchief nemen u mee naar het bruisende Amsterdamse nachtleven. Buy your tickets op www.vuurgriffioen.nl.
6: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Amen, it will all come true. En met deze woorden, waarom is het te luid? Met deze woorden wil ik u uitnodigen om te bellen naar de studio op nummer 06-4116. Even, ik word afgeleid hierom. Gaat het nog een keer herhalen. 06-41-160150. Dus 06-41-160150. U mag uw bijdrage leveren. U mag feliciteren. Let wel, mijn kleinzoon is nu nog niet jarig. Hij is morgen pas jarig. 27 september. Maar ik ben wel, ik accepteer de felicitaties wel. En natuurlijk, als oma kan ik niet achterblijven. En ik laat ook weten dat ik heel dankbaar ben. En laten we elke dag de tijd nemen om God alle lof en eer te geven. Eer hem. Oh, oké. Okay. Radio op AI, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, goedemorgen, zegt u het maar.
2: Hoort u me?
0: Ja.
2: Oké, okay, ik zeg een goedemorgen, gefeliciteerd met de kleintje. Vooral lobby bij de opvoeding, ook de felicitatie richting de ouders.
0: Amen.
2: En ik had het al doorgegeven, hè. Want Salto heeft tegenwoordig heel vaak een storing. Je moet het checken, bijvoorbeeld. Want dit is al gisterochtend, hoor.
0: Mm.
2: Of een, dan zijn ze niet meer in de ether. Maar ja, ik heb KPN, dus ik luister dan op via mijn televisie.
0: Mm-hmm.

0: En mensen die via de telefoon luisteren, die kunnen gewoon op internet. Dat gaat toe, toch? .nl. Naar Ibis FM. Dus ja, ik groet iedereen, vaste luisteraars. Ik groet Ellie, mevrouw Elfriede. Iedereen. Tante Loes. Ik een Petje Bakbord, meneer Creton. Ik groet iedereen die op luisteren zit en de jarige van heden gefeliciteerd. De zieke zoals ik wordt gewoon weer de oude. Ik voel me ietsje beter, maar ja, fighting. Kan 3, ik krong, maar aan je vader.
1: Anasono.
0: Aruto van Stacy, dat wist ze, je wan doen aan mij. Mina kan country. In Nepot Mina Dotti. Dus een metan kan country. Dus ik zou zeggen, een bedroefden voor de familie Baren. Vandaag heel veel sterkte bij de uitvaart. En anderen die ook een uitvaart hebben. Sterkte aan al deze families. Binnenmaat ik praat hier dus mee. Ik ga inzien, want ik voor mij even alle drukte. Het is een zieke periode met heel veel vieren. Vooral vanwege de weersomstandigheden. Dus dan moet je jezelf ook in bescherming nemen.
1: Precies.
0: En ik zou zeggen, we mogen dankbaar zijn, want we hebben nog steeds mooi weer. We zijn gezegend met het mooi weer. En dus we gaan straks niet lopen klagen als het ook anders wordt. Want ook dat weertype hebben we nodig.
1: Anasono.
0: Dus ik zou zeggen, een gezegend weekend tussen de kamers.
1: Dank u.
0: En lobby.
1: Asrefi tu. Grand tang, mille speki.
0: Oké. Tot, ik doe je ook de groeten. Doei.
1: Doei. Ja. Dit was mevrouw Mata Koenders, meer bekend als Sisa O Nana Ohema. Laten we degene die net belde, u mag weer bellen hoor. Ik kon u niet aannemen, want ik had iemand onder de knoppen. En ik wil gewoon aan iedereen aandacht geven. We gaan de kleine stapjes nemen en God alle lof en eer toegeven. En natuurlijk wil ik een lied afdraaien. Ik moet even kijken. Laten we eerst hier naartoe gaan. Kijken of ik hem gelijk kan vinden. Hier is hij. Dan ga ik hem voor u afdraaien. Want ik vind hem mooi om het te doen. Lieve mensen, blijf. Oké. Radio op AI, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen.
0: Ik hoorde Nana Ohema. Ik werd er ook heel veel beterschap. Ja, dat ze gewoon weer de oude is. En de mango daar zie. Ik kan me voorstellen. En dus er kan met, ik hoor je goed hoor. Ik luister op internet via mijn tablet.
1: Oké.
0: Ik heb de hele ochtend gehoord dat ik de wiki vroeg. Ik moest het een en ander doen.
1: Vanaf
0: de taart heb ik het gehoord tot nu.
1: Oké.
0: Okay. Duidelijk.
1: Is
0: maar
1: goed.
0: Op internet. Dus als je een tablet hebt of een laptop. Ik weet niet, maar goed. Ik heb het kunnen beluisteren. En ik bedank u natuurlijk. En ik wil u ook alvast feliciteren met uw kleinzoon. U pakt Tamara op een jaar.
1: Ja, Tamara.
0: Dus, ja, dat is aan de kasha die het komt wel goed. Dus ik feliciteer u alvast. En de moeder en de vader.
1: Natuurlijk. Grand Tangi.
0: En ik feliciteer mijzelf ook, want die is mijn familie, die zuster Carmen.
1: Uh-huh.
0: We zijn 94 worden.
1: Salendati.
0: In heaven.
1: Happy birthday.
0: Ja, heb ik die daarboven met de allen, met de vader, zusters, dus Laura zo en iedereen die iemand heeft ook, die les was ma, weet je wel. Dan wil ik ze ook heel veel sterkte toewijzen en kracht in deze donkere dagen. Ik wil mijn neef Rentje van Engel ook condoleren, want hij heeft ook zijn dochter verloren. Ik wil ook heel veel sterkte in deze moeilijke dagen. Ja, die dochter is net iets over de 50, als ik het goed heb. Dus die was iets meer kracht in.

0: vader. En ik wil ook alle jarigen natuurlijk ook, die zijn er ook, feliciteren. Dat ze ook een gezegende jaar mogen hebben. En ik wil ook de familie de groetjes doen. En ik wil ook alle luisteraars, alle zieken. Tante Loes, ik groet ook zuster Ellie. Ik groet ook Hortens Kreesburg. Ik groet ook al de mensen die bellen, mevrouw Keersveld. Groet ik ook, want die mevrouw belt ook Badbord. De Badbord groet ik ook. En meneer Kreton, meneer Vrij en al die heren die bellen en die luisteren.
1: Amen.
0: Alle luisteraars.
1: Dank u.
0: Ik wil ook kort een bedje doen, is het verkaan.
1: Graag. Graag.
0: Want daar gaat het om, hè. Het is heel belangrijk. God richt zich op uw woning en roep ons tezamen. Omring ons met u als vermogend woord. Wees ons een tempel en roep onze namen, zodat wij kunnen juichen. God heeft ons gehoord. Amen.
1: Amen. Amen.
0: Ik was het tussen Carmen, een gezegende ochtend, en ik ben blij wat u gepreekt hebt, bijvoorbeeld de mensen dat ook horen, wat inderdaad wat u zei om het te kort te houden. Je is nu lang als de Abdobi, je hoort ja vijandie. Ja, te lopen je langs. En te groeten niet, net wat u zei, de Abdobi aan Maud, ik leer mijn kinderen. Als mijn kinderen groeten en Maud te lopen door, dan hebben ze pech. Dat kan je niet aan doen.
1: Nee, precies.
0: Ja, je bent dus echt voor zoveel mensen, maar dit is maar Abdobi. Om het zo te zeggen. En dan moet je ze met rust laten hun gangetje gaan. Dat is dat soort ding. En dat is dat soort ding van de mwaka. Is de mwaka bakagade. Dat is het voorbij, zuster Carmen. Een gezegende zaterdag en een gezegende zondag. En alle luisteraars doen de stille. Een gezegende zaterdag. En zeker in die luisteren is de groetjes.
1: Amen. Dank u wel. Asrevi. Doei, doei. Doei,
0: doei.
1: Ja, goedemorgen. Ja, zegt u het maar.
2: Ja, zuster Carmen, heel even kort. Ik weet niet, misschien moet je iemand zoeken om je technisch in te helpen. Met wij je bellen, dan zijn we niet altijd heel duidelijk te horen. Het is nog zacht.
1: Oké.
2: Okay. Dus als je daar iemand kan vinden om het te laten klinken zoals vroeger, als we belden.
1: Is goed, dat neem ik mee.
2: Ik heb het Elfrieda gehoord. Ik heb het iets duidelijker kunnen horen. Maar dat we daarop letten. Ik groet ook meneer Vrij en zijn vrouw. Wens ze ook een heel mooi weekend toe. En allen die ik niet heb genoemd, en vooral de stille luisteraars, want die zijn heel veel als je ze tegenkomt. Dus die mogen we niet vergeten. Ik groet ze en ik wens ze ook een gezond, gezegend weekend. Oké, zuster Carmen, en voor straks kom wel thuis. En morgen met je kleinzoon een lekker feestje.
1: Dankjewel. Ik ben lekker thuis, Boedoe.
2: Doei, doei.
1: Ja, nou, ik denk dat van het geluid, dat het aan mij ligt hoor. Ik vergeet steeds om een bepaalde knop omlaag te doen. Dus het zal... Maar zie je, dat gaat het storen. Dat is wat ik steeds vergeet. Maar niet getreurd, ik ben blij met uw feedback, Nana Ohima. Ik ben blij, mevrouw Nana Ohima, want ik vind het zo erg dat ik de biggest man ding. Man. Maar Nana Ohima, heel veel tangi. En meneer Bakboord, hoe gaat het met u? Hoe gaat het met meneer Jerry? En alle andere kinderen? Meneer Banansi, hoe gaat het met u? Bent u opgeknapt? Meneer Kriton hebben we vorige keer gehoord. Maar ook vandaag wil ik hem de groeten doen. En de hele week heb ik dit muziekje, dit nummer geluisterd, de hele week. En ik wil het ook voor u afdraaien. Dit is echt iets voor uzelf. Zoals ik het voor mezelf afdraaide. He, ik heb het een paar keer beluisterd in de klas, terwijl ik even stil zat, in de pauze. Het is goed om even tijd te nemen. En zelfs, mi ben schreepi schreefi, is de oftrijs de man, mi wiki nanga ding, woord toe, disi.

Amen. Het is goed, lieve mensen, om jezelf te bemoedigen. Nu wacht ik met Trasmagia Agrani. Nu wacht ik, Samsadja. Nu wacht ik met Trasmat Contegi van je Dumbung. En dat van Nodu. Als witte te wans magia grani, maar als witte toe. Voor je schrijf sabitak, als Sansa Gado en Meki doe. Dat ik je schrijf en vier dat je Dumbung. En dan heb ik het niet zozeer dat ik van mijn giwang feedback leg van Sisa Ohema tegen me. Dat jongen, zo lees ik me hoe je als den sma boom. En is een paar keer voorgekomen. Dus ik moet er nu beter op gaan letten dat me zakken alle den knop go na grong. Anders inderdaad, dat hoor je niet zo goed. En, maar bij mij gaat het om bemoediging dat je leg van Asingi etaki, hey self, I love you. Ja? Nee, is niet altijd goed gegaan, ik hou van je. Dus je mag jezelf op waarde schatten. Je mag weten dat God er met je is. God houdt van je. God is je niet vergeten. He never forsake you. He will never leave you. Oké? Okay? En we nemen het into, zoals mijn moeder zeggen. Dus into, one day at a time.

Amen. Ik heb zoveel redenen waarom ik de Heere wil danken. Waarom ik ervoor kies om de Heere te prijzen. Waarom, ik zou niet willen leven zonder om God alle lof en eer te geven. U mag bellen. Als u niet belt, dan blijft u maar lekker luisteren. Ook de stille luisteraars. Goedemorgen. We hebben nog een paar minuutjes te gaan. En dan ga ik eruit. En dan tot volgende week. Zaterdag weer. Ik wil jullie danken. Ook voor de mensen die een bijdrage hebben geleverd. Of financiële bijdrage hebben geleverd. Op NL24 ASNB 09-42-879724. Ten behoeve van Radio Opo Ai. En ten name aan Carmen Henry.

bedankt. Bedankt, bedankt, bedankt, bedankt, bedankt. Voor de mensen die dat nog willen doen. Jullie bijdrage is mooi meegenomen. En ik dank God voor alles. Ik dank God voor het feit dat u uw bijdrage levert. Ik dank God ook voor het feit dat u luistert. Ik dank God voor het feit dat zijn woord wordt gepredikt. En gelukkig niet de mijne. Ja, want God is goed en zeer te prijzen, geliefden. God is goed en zeer te prijzen. Geef niet op. Ga door. Hoe moeilijk het ook is. Het is niet makkelijker gezegd dan gedaan. Het is gedaan. Om het makkelijker te worden. Ja? Dus geef God alle lof en eer. En prijs hem. Weet je? Vraag God om je te gebruiken.

mani.

Amen. Weet je, het is goed om naar de woorden te luisteren. En eigenlijk te beseffen hoe groot en hoe goed God is in ons leven. Kijk, geliefden, het is belangrijk om God te accepteren in uw leven. Als u dat niet doet, ja, dan gaat u merken dat dingen anders gaan voor u.

Het is heel erg stil. Radio op

0: Dit is Radio Op Ai. Geliefden, ik zal maar groeten.
1: Radio Op Ai.
0: En tot de volgende keer.
1: Tot de volgende keer. Bye bye.
2: God is bringing out the best in my life.
0: Radio Op Ai, goedemorgen. Ja.
3: Goedemorgen.
0: Ja, goedemorgen. U kunt nog even kort wat zeggen. Dankjewel.
3: Dat ik dit keer genoemd heb op onze deur.
0: Dankjewel.
3: Laten we tellen, mooi man.
0: Doei, doei.
3: Ik ben blij, dat is.
0: Ik zeg, we worden zo meteen onderbroken.
3: Ja, is goed. Bij de fijne zaterdag, bij de weekend. Voor mij en voor jou en je kinderen en bij jou.
0: Dank u. Doei, doei. Doei, doei.
4: Dit is Radio Op Ai.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws. Een nieuw getekende kaart met kiesdistricten in de Amerikaanse staat Missouri gaat niet door. De Republikeinen zijn teruggefloten door het Hoge Rechtshof. De nieuwe kaart zou bij de tussentijdse verkiezingen op 3 november tot verkiezingschaos kunnen leiden. De partij van president Trump hoopte met de aanpassing een extra zetel te winnen in het Huis van Afgevaardigden. Nu houden de Democraten mogelijk hun 2 huidige zetels. De overige 6 zijn traditioneel Republikeins. Rusland valt in Oekraïne steeds vaker datacenters aan. In Kiev kwamen bij

0: een aanval gisteren 4 mensen om het leven. Rusland stelt dat dat datacenter voor militaire doeleinden werd gebruikt. In Kiev en ook in Odessa waren datacenters eerder deze week ook al doelwit, waarna duizenden mensen geen internet meer hadden. President Zelensky noemt de aanval een nieuwe escalatie en zegt dat Rusland alle vormen van het dagelijks leven probeert te raken. In Bangkok is door hevige regenval overstromingsgevaar ontstaan. Door langdurige buien zijn tientallen wegen in de Thaise hoofdstad ondergelopen. Op sommige plekken viel in 24 uur tijd ruim 105 mm regen. Het verkeer loopt vast op belangrijke routes en in de wijk Sai Mai staat 20 tot 30 centimeter water. Het stadsbestuur heeft pompen en mobiele teams ingezet. De komende week kan springtij de kans op overstromingen nog groter maken. En nieuwszender CNN mag van het Witte Huis niet met president Trump mee naar Tennessee in de Air Force One. Dat meldt de Washington Post. Het is gebruikelijk dat journalisten van verschillende media meevliegen. Het besluit volgt op een conflict over persvrijheid. Eerder mochten journalisten van CNN, MS Now en Politico het Witte Huis niet in vanwege vermeend nepnieuws. De rechter oordeelde dat het verbod waarschijnlijk ongrondwettelijk was. Het weer vanmorgen bewolkt, maar wel bijna overal droog. Vanmiddag op meer plekken zon met van noord naar zuid 18 tot 21 graden. Er staat een zwakke tot matige noordenwind. En dit was het radionieuws.
1: Te huur aangeboden, kantoorruimte op dagen en tijden die u veel beter uitkomen. Flexibiliteit dus. Geen bezoek meer aan huis. Bel met 020 67 99 665.

0: Gratis kaartjes voor de Arena Burendag. Speciaal voor bewoners van Amsterdam Zuidoost. Op zaterdag 26 september 2026 opent de Johan Cruijff Arena haar deuren voor Arena Burendag. Speciaal voor bewoners van Amsterdam Zuidoost zijn er 1400 gratis kaarten voor een stadiontour en een feestelijk programma in het teken van 30 jaar Arena. Van 12 tot 5 uur 's middags is de Johan Cruijff Arena voor jullie gereserveerd. Tijdens de stadiontour ontdek je iconische plekken zoals de Ajax-kleedkamer, het veld, de dugout en de hoofdtribune. Maar er is meer. Optredens van lokaal talent zoals Kitta, Cheyenne Tony, Belmer Got Talent en Godezone. Sport- en spelactiviteiten van onder andere iSport Special en de Ajax Foundation. En creatieve workshops voor kinderen door de Urban Scientist en George Ajagid. Registreer je gratis voor Burendag 2026 op www.johancruijffarena.nl/burendag-2026. Na je registratie blijf je op de hoogte van activiteiten voor bewoners van Zuidoost in de arena. Daarnaast maak je kans op kaarten voor wedstrijden, concerten en andere activiteiten in de arena. johancruijffarena.nl/burendag-2026.
1: Ik ben trots op het feit dat we een radio hebben die Mart heet.
2: Denkt u eraan om uw woning of perceel in Suriname te verkopen? Prezen BV staat voor u klaar. Met ons uitgebreide netwerk, jarenlange ervaring en deskundig advies maken wij uw verkoop eenvoudig en vooral succesvol. Bel vandaag nog naar 020-66-926-70. Prezen BV aan de Binderij 7G in Amstelveen. Uw partner in vastgoed. In de opmars naar ons 40-jarig bestaan, al langer dan 40 jaar, hebben wij geen twijfelaars of klagers meer nodig. Wat Mart nu nodig heeft, zijn los van kleine donateurs ook dragers, stovoeto, doorzetters of betrouwbare ambassadeurs. Moxie Makandra is Mart na zoveel jaren meer dan uw 50 euro waard? Stort uw hart voor 40 jaar Mart bijdrage op ING-rekening NL 54 INGB 00 06 03 7880 of Rabobank NL 48 Rabo 010 281 7251 ten name van de stichting MCC Mart. Is Mart na 40 jaar uw 50 euro waard?
3: We zijn er weer, Oedebaka.
4: Ja, Oedebaka. Mijn naam is Cleone. Toneelgroep Angalampo presenteert het leerrijk en een ervaren stuk If you quickie snicky, you kiss a boma. Ouders, let dus op in de opvoeding. Vrijdag 9 oktober in het gebouw No Limit, Geldershoofd 80. Uitstappen, halte, Ganzenhoef. De bijdrage is €17,50. Aanvang 6:30. Koop nu of bestel nu uw kaarten bij meneer Geels op het nummer 06-36-79-096. Roy Linger, 06-425-01413. Bij Ethel Braams op het nummer 06-20-66-7226. En Glione Linger op 06-810-84101.
3: Dus 9 oktober gaan we allen naar No Limit voor het toneelstuk If You Quickie Snicky, You Ook Kies Aboma van de toneelgroep Angalampo. Regie Fred Gils.
2: Zaterdag 3 oktober. Sportcentrum Ookmeer, Dr. Meurelaan nummer 7. Mart Radio presenteert op speciaal verzoek van velen de All Black Romantic Party. Met de 3 top DJ's Roy C, Peck en Norman G. De MC is Glenn Gottfried. De eerste was een grandioos succes, dus koop je kaart veel voordeliger in de voorverkoop, maar aan de poort is het na 12 uur duurder. Voor meer informatie en VIP-reserveringen belt u met 020-67-99665. Zaterdag 3 oktober, de Full Romantic All Black Party. En jij bent van de partij. Let me tell you something.

Surinaamse Uitvaart is een uitvaartorganisatie onder leiding van Dennis Frieperson, waarbij traditie, persoonlijke aandacht voor de overledenen en nabestaanden hoog in het vaandel staan. Een ervaren team zorgt ervoor dat u op eigen wijze en naar eigen ideeën afscheid kan nemen van uw dierbaren. Voor, tijdens en na deze emotionele periode is onze gespecialiseerde team 24 uur per dag bereikbaar om u bij te staan. Bel met 088 880 1200. Of kijk voor meer informatie op Surinaamse-uitvaart.nl. U bent altijd welkom voor een informatief en vrijblijvend gesprek.

Ik heb ook een bekendmaking, want dit moet worden bekendgemaakt, zodat de luisteraars weten wat ons soms overkomt. Soms moeten we mensen verwelkomen en soms anderen laten gaan. Dat is een deel van Libi. Dat is inderdaad het geval dat na langer dan 20 jaar trouwdienst heeft dokter Grep te kennen gegeven dat wegens drukke werkzaamheden hij al dan niet tijdelijk moet stoppen met zijn 2-wekelijkse programma Dat Ramiwa Aksi Yuwa Sani.

Hij betreurt deze stap, maar heeft op dit moment geen andere keus. Voorlopig zullen wij het moeten doen met herhalingen op onze website of gewoon op de radio. Te zijner tijd zal dokter Greb de optie van een maandelijkse bijdrage overwegen. Mede namens de directie en alle overige marktvrijwilligers en trouwe luisteraars bedanken wij dokter Greb voor zijn fantastische, jarenlange betrouwbaarheid, deskundigheid en barmhartigheid jegens Mart en wensen hem veel succes. Bigrani Gidadra Greb, die heeft Mart jarenlang en u als luisteraar kosteloos voorzien van de nodige informatie. Maar hij heeft de druk, praktijk, en dat is waar, alle huisartsen, die hebben het moeilijk, werken soms door in het weekend vanwege misschien krapte, personeelstekort. En sommige dingen moet hij zelf ook doen, huiswerk, via elkaar administratie, dat soort zaken. Maar sporadisch, if amang, if juru de, tijd, oppo, daar kom in. Maar regelmaat van 2 wekelijks, dat moeten we voorlopig vergeten. Dat er grep. Nomang, moro, tenode, oroko, furu. Nou, dat is een verlies voor velen, want het was goed beluisterd. En een steun en toeverlaat voor second opinion-achtige situaties. Hè? Want je dat er tegen judicie, dan ben je op want dat er bakken aan het is. En dan nee, no dringi, wacht even. Hoor patiëntie, ik ga het even onderzoeken en u hoort het nog van ons. Ja, dus het programma, natuurlijk zullen we kijken welke arts zich zodanig kan ook opstellen, hè? Want dokter Greb kon het brengen, paratenkennis had hij ook, ik verteer je, want dat is aan die dat er toch. Je moest dan go door ascoro. De ontwikkeling in de medische wetenschap, elkaar en zo, dat gaat door. En soms doen bepaalde medicijnen het niet goed meer in het tabakveld. En andere ontwikkelingen vinden plaats. Dus als je een gascore in een volgcursus in de op de hoogte van de ontwikkelingen van nieuwe technieken, ja, dan kan je mensen verkeerde medicijnen voorschrijven met nadelige gevolgen. Toen die een huisarts tegen mij, dat ik meneer Van Gom, sorry hoor, maar in onze vakblad Sade Abi, is naar voren gekomen, onderzoek heeft bewezen dat dat perkies aan mij beschrijft voor om een jaar ik tegen hoge bloeddruk en al die andere zaken. Het werkt niet bij donkere mensen. Dus, dat wisten we niet. Dus hoe ben je eng, je dringt zomaar. Misschien kan het andere dingen gaan veroorzaken, vind je Loekboer nog erbij. Want je dringt ons aan Gwin Zee, zijn nou op effect. Tapa problemen, medische aandoening dat hij. Ja, hij heeft het eerlijk gezegd. Dat is de zaak. Het is nu naar voren gekomen. We praten over iets van bijna 10, 15 jaar geleden hoor. Misschien langer zijn.

0: Hey, hallo luisteraars. Je wordt gegroet vanuit de studio's van Mart aan het Vreeswijkpad. Nummer 10 tot 11, Norman van Gom is de naam en ik ben er. Tot 2 uur, ja, om te assisteren. Eerst met u te participeren, maar meestal vandaag is het technisch assistentie wat ik ga verrichten aan de dokter. Dokter Grep straks om 11:30. Ja, dat is het. Dan meestal komt hij in. Na dokter Grep 11:30, tussen 12 en 1, hebben wij mevrouw Doevendans, als het goed is, nieuw. Was al bij Mart, is terug om de ene zaterdag om vrouwen te empoweren. Volgens mij is dat haar background. Ze gaat het zelf vertellen. Maar meer om mensen, vooral vrouwen, iedereen natuurlijk, maar meer vrouwen die gesterkt willen worden in hun doen en laten. Kan. Straks. U hoort het wanneer ze bezig is. En tussen 1 en 2 hebben wij dan het programma van Madi Zo Sociaal. Vandaag gepresenteerd door Romeo van Bossé. En ik doe de technische assistentie. Dus ik ben hier vandaag meer om de programmamakers technisch bij te staan. En we hebben een tekort aan technici. Dus als u zegt, ik voel me geroepen om dat te leren. Alleen techniek, hè? Want soms merken we dat sommige mensen komen als technicus, maar uiteindelijk belanden ze helemaal in de keuken. Of achter de microfoons. En dan willen ze techniek niet meer doen. Want dan vinden ze dat niet meer leuk. Ze hebben andere dingen ontdekt. En dat is dan niet mooi, want dan zit ik hier eigenlijk. Ik had andere bedoelingen vandaag, maar ik ben moest dit jaar idee. Dus vandaar. Dus als u zelf van luistert, mi ano takimang, mi lop de bezig aan techniek, ik wil het graag leren. Dan bent u welkom. Het is niet zo moeilijk hoor, u hoeft geen diploma te hebben voor dit wat wij hier doen. U moet wel alert zijn en weten welke schuiven u open moet doen, maar dat wordt u zo geleerd. Binnen een uur, 2 dagen zomaar, pak snel. Andere hoofden die pakken ietsje langer, 2 dagen. Maar binnen een dag moet u het al doorhebben. Klaar. En tegenwoordig, ook met de techniek, hè, als u een mobiel hebt, dan filmt u die cursus, die snelle cursus. Dat kan worden gefilmd. Dan ga je thuis met je mobiel even kijken van, oh, die knop is daar. Ah, look on a knop dat die. Oh, daar komen de bellers binnen. Oh, dat alleen dat die. Oké, prima. Maar natuurlijk screenen we ook eerst eraan, want we hebben ook grappenmakers en we kennen ze. Sommige mensen zijn eigenlijk Miano Datra, maar niet geschikt om binnen een team te functioneren. Dus daar letten we ook op hoor. Dus neemt u mij niet kwalijk, omdat we lang bezig zijn en hebben we ervaring. Dus je moet van ongesproken gedrag zijn, ja. Hoe look op ze ook toe je background, stel je aan toe vragen. Wie is dan vrijwilligerswerk, wie is in de kiesmoney. Maar toch moet je weten wie je binnenhaalt. Dus daar zijn we nu de laatste tijd een beetje kritischer op geworden. Look eventjes. Dus dat is overal zo trouwens. Want je wilt toch ook geen gestoorde thuis bij u hebben daar. Iemand die goed uitziet, ziet er goed uit. Maar in gedrag, fuck up, ververie. Kan een rotte appel, kan pora heer maandje naar de trapra. Dus we zijn alert wat dat betreft. En ik dan, kom tak en zo. Niet iedereen is geschikt. Maar we houden van vriendelijke mensen. Tijd is tijd. Vooral dat, ja, technicus is belangrijk, want heeft je een kooptijd. Je kan verstoren aan je programma en de gasten die hier aanwezig moeten zijn. Maar we vinden het leuk, we zien steeds meer dames melden zich aan bij Mart. Ik weet niet wat dat is. Het is een soort invasie van vrouwen die graag iets willen doen. En sommigen die zeggen meteen, oh, ik wil de techniek leren. Ik wil het ook meteen leren. Maar voor sommige programma's weer leent dat zich niet voor. Want je moet veel handelingen doen. En terwijl je praat en de handelingen moet doen, telefoon oppakken, lijnen ook bezighouden. Sommige mensen willen buiten de uitzending. Je moet een pokoe afdraaien. Terwijl je moet praten, ook iets voorlezen. Nou, dan moet je van goede huizen komen om zo multitask Hoe noemen ze dat? Multitasking, ja. Vrouwen kunnen dat goed hoor. Tegelijk met veel verschillende dingen doen. Bezig zijn. Daar kunnen ze, daar schieten ze inderdaad boven die mannen uit. Zeer zeker. Vrouwen kunnen verschillende dingen tegelijk doen. Ja, mannen ook. Hallo. Maar de vrouw morgen scherp wat dat betreft. Dan heb ik al de zaak op scherp gezet. Maar dat is nog niet de bedoeling. Misschien krijgt u straks de gelegenheid. Maar dat ramio actie, Johan Sani, is onderweg. Leuk, bedankt, Safo de Fautang. Mijn baro en Chuitori. Ik kom vanuit haar studio van Mart. Sadra, een mooie zaterdag lijkt het mij te worden. Gaat u genieten. U heeft daarnet geluisterd naar een herhaling van een eerder uitgezonden programma's. En er zijn mensen die zeggen van, we herhalen te veel. Maar soms luistert u misschien ook te veel of te vaak naar Mart alleen. Wat wij leuk vinden, maar het kan zorgen voor irritatie. Want wij houden ook rekening met andere mensen. Hè? We hebben verschillende doelgroepen. Je hebt een werkende klasse. Die kunnen niet altijd luisteren. Sowieso. We hebben wandelaars. Mensen die veel op straat zijn. Die go by desani. Dat zijn misbepaalde programma's. Anderen die komen uit nachtdienst, dus ze slapen. En je hebt mensen die meer 's nachts luisteren naar Mart. Deed in de nating. Ze zijn bezig met andere dingen. Als huis komen, de nating voor Arki. Maar er is weer een groep die continu zit te luisteren naar Mart. Vooral via internet. Hè? Dus die buiten Amsterdam zich bevinden. Dan horen zij, dus vooral de mensen van buiten Amsterdam, die laten het ook op hun computer of laptop de hele dag aanstaan. En dan kan het voorkomen dat u iets al heeft gehoord wat u eerder hebt gehoord. 24 uur per dag zenden we uit, als u dat nog niet wist. Wat nu is uitgezonden, kan later, 's avonds, misschien volgende week weer, overdag ergens worden herhaald. En dat kan voor u, die het al heeft gehoord, storend zijn, ja. Maar denkt u niet aan uzelf? Denkt u ook aan een andere die over zee ook luistert vanwege het tijdverschil? Dat gebeurt ook, hè. Tijdverschil speelt een rol. Suriname die zegt van, hey, no, we zijn hier. Maar later, middag, nitty, dan luistert ze via op internet. En dan horen ze iets waarvan ze denken van, nee, wacht, maar je takt die nitty. Maar dat deed hij ook, ja. Dus houdt u daar alstublieft rekening mee. En er wordt ook gezegd van, ja, je kan terugluisteren via Salto on demand. On demand, die kan go archibaka. Maar dat kan niet. Niet iedereen heeft dat. Sommige mensen blijven bij hun orutori. En die willen niet meegaan met internet. Maar goed, laten we kijken wie zich hier heeft aangemeld. Ik denk dat het de dokter is. Misschien is hij te vroeg, maar maakt niet uit. Hij is altijd welkom.
1: Ja, met Greb.
0: Kijk, dit is hem. Dat is mooi. Dokter Greb, hoe gaat het?
1: Goed, goed, goed.
0: Mooi, mooi, mooi. Goed, u bent ready. U heeft het al voorbereid. Wij gaan nu naar u luisteren.
1: Oké. Okay. Ja, luisteraars. Fijn dat u weer luistert naar Dat Ramiwa Actie van Sani. Het tweewekelijks medisch programma van Radio Mart. En ja, het is weer zover. Mijn naam is Erben Schrep, huisarts in Nederland en ook in Suriname. We beginnen deze uitzending met een mededeling, omdat er een terugroepactie van de inspectie voor de gezondheidszorg in Nederland heeft plaatsgevonden, 20 maart. En het gaat erom dat men heeft besloten om enkele bloeddrukmedicijnen, met name losartan, terug te roepen. Dus mensen die losartan gebruiken, die hoeven niet in paniek te raken als je dat middel gebruikt. Ik zou zeggen waarvoor u dat middel gebruikt, maar losartan, als u dat gebruikt, dan moet u teruggaan naar de apotheek. Het hoeft niet vandaag, maar komende week, omdat er blijkt dat er dus in twee van de fabrikanten zit er een stof die niet hoort. En het is een verkeerde stof die in die losartan terecht is gekomen. En dat is, ja, is een hele moeilijke naam. Is een N-nitro is in, toch in de productie is het, ja, heeft het, is het toch beland in die medicijnen, in die losartan. En ja, het effect daarvan is dat het ja, kankerverwekkend is. Niet op de korte termijn, maar wel op de langere termijn. Dus, maar ja, die kankerverwekkende stof die erin zit, komt ook, ja, is ook, zien we ook als u veel alcohol gebruikt en heel veel geroosterd vlees eet. Daar zit, kun je dus, of barbecue vlees dat aangebrand is. Dus daar zit ook, ja, kankerverwekkende stoffen in. Dus belangrijk is die medicatie, daar hoort het niet in te zitten. En op de korte termijn hebt u helemaal of een heel klein risico. Maar het is wel belangrijk om met die medicijnen, omdat het een tablet is tegen hoge bloeddruk. We geven dus die losartan, geven tegen hoge bloeddruk. En dat gebruik je meestal jaar in, jaar uit. En ja, als je eenmaal mee begint, mag je er niet zomaar mee stoppen. Maar er is dus een internationaal, heeft men dit aangekaart. En niet alleen in Nederland, maar ook in Suriname roept men alle losartan tabletten terug. Er zijn alternatieven natuurlijk, want u gebruikt het voor uw hoge bloeddruk. En dan denkt u van, jee, als ik dat niet mag gebruiken, wat moet ik dan gebruiken? Als u naar de apotheek gaat of met uw huisarts overlegt, dan kunnen zij u adviseren wat u kan gebruiken. Hè? Een andere stof die veilig is en die ongeveer hetzelfde effect heeft is lisinopril of enalapril. En je hebt een aantal andere soortgelijke medicijnen. Dus dat is iets wat ik met u wil delen, maar kennelijk hebt u dat ook al vernomen vanuit de pers. Waar we het vandaag over gaan hebben, nogmaals, het is uw programma, waar u medische vragen of vragen rondom uw gezondheid mag stellen, laagdrempelig. Ja, ik zeg ook, het is het tweewekelijks medisch spreekuur. Dus voelt u zich vrij te bellen naar de studio. Het nummer zal ik herhalen, dat is 020 35 41 202. Dus 020-35-41-202. Wat ik vandaag zal bespreken is alles rondom liesbreuken, navelbreuken en breuken die in de buik kunnen voorkomen. En ik zal even aangeven wat een liesbreuk is en ja, hoe je dat het beste zou kunnen behandelen. Wat de voor's en de tegen zijn van de diverse operatietechnieken die heden ten dagen wij of de chirurgen kunnen doen. Ja, een liesbreuk is niets anders dan een uitstulping van het buikvlies, hè, of buikvet door de buikspieren heen. En meestal kan het ter hoogte van de lies, maar het kan ook op een andere plek zitten. Dus je ziet dus een uitstulping. Die uitstulping ontstaat omdat er een zwakke plek in die buikwand zit. En dan krijg je dus dat die gaat uitstulpen. En die buikwand, voor de mensen thuis, dat bestaat uit spieren. Hè, buikspieren, die six-packs. Hè, buikspieren, een beefblad. Daaronder, daarboven heb je onderhuid vetweefsel. En dan heb je de huid. En door die zwakke plek, die kan een stukje buikvlies of soms ook een stukje darm door die spierlagen heen uitpuilen.
0: Dokter, ik moet u onderbreken. Er is een vraag binnengekomen, dus wij gaan u onderbreken. U bent erin. Wie bent u? Welkom.
2: Ja, goedemorgen met Melania, dokter Grip. Ik kom even terug op die hoge bloedpil, de losartan. Want ik... Er zijn heel veel, bijvoorbeeld internisten, die dat dus niet weten. Maar de losartan, daar heb ik dus wel een van de apotheek heb ik dus een mail ontvangen. Ik heb dus losartan van Apotex, want ik ben dus echt heel erg allergisch voor andere hoge bloedpillen. Maar het gekke is dat ik dus van de apotheek weer losartan krijg, maar van Sand, van een andere fabrikant. Maar als ik u goed begrijp, dan moet je dus helemaal overstappen van de losartan. en naar een hele andere gaan? Of heb ik het verkeerd begrepen?
1: Is een hele goede vraag. Hele goede vraag. En wat wij doorgekregen hebben is dat je dus helemaal moet overstappen, omdat we niet precies weten in welke groep, bij welke fabrikant dat heeft plaatsgevonden.
2: Maar nou, zij hebben wel charge nummers, ze hebben 3 charge nummers geschreven. En als je die charge nummers hebt, dan moet je het niet gebruiken. Maar ik vond hem wel vreemd, want ik denk, hoe kunnen ze dan, het komt van een of andere, weet ik veel, uit China. Dan denk ik van, als je dat precies de charge nummers weet, dan weet je precies welke apotheker of welke fabrikant met die leverancier werkt, dus uit China. Want dat lijkt me sterk, net wat u zegt, Losertan is vergiftigd, maar je geeft het dan van een andere fabrikant.
1: Ja, dus nogmaals, de apotheek heeft de specifieke instructie. Wij als huisarts hebben doorgekregen dat de Losartan bij 2 fabrikanten, maar we weten natuurlijk niet wat voor fabrikanten. Dus de richtlijn naar de huisarts is dat mensen moeten over.
2: Maar ik ga je onderbreken. Als u als huisarts, u krijgt een brief van het IGZ of IGJ. En ze zeggen 2 fabrikanten, maar ze vermelden niet de naam van de fabrikant. Ik bedoel, nee. dit is geen drugshandelaar, het heeft met mensenlevens te maken. Dan moet het toch ook bekend zijn welke fabrikanten dat zijn.
1: Nee. Ik denk dat de inspectie voor de volksgezondheid dat wel heeft, voor de gezondheidszorg. Alleen, wij nogmaals, ik constateer dat de apotheek heel specifiek zegt van oké, van die fabrikant niet, charge nummer wel of niet. Maar die instructie hebben wij niet. Wij hebben de instructie gehad dat iedereen met Losartan moet overstappen naar een ander middel. Snap je?
2: Maar ik vind het heel vreemd.
0: Maar mevrouw, dan moet u bij de inspectie zijn, want nu wilt u de dokter bezighouden.
2: Nee,
0: we laten het hierbij. Uw vraag is terechtgekomen. Dokter Greppel, gaat u gewoon door. Want nu bent u op de beklaagde baan beland. Sorry hoor, mevrouw. Bij de inspectie moet u zijn. Gaat u door?
1: Ja. Nee, ik denk dat die mevrouw wel een heel belangrijk punt aansnijdt. Dat de instructie, en dat is niet voor haar natuurlijk, maar de instructie die wij krijgen, toch net iets anders is. En dat de apotheek een hele specifieke instructie heeft. Dus ik denk dat ze, ik ga het ook meenemen, ik ga het ook bespreken binnen onze huisartsengroep, hè, en ook met de apothekers van welke instructie. Maar ik denk dat het een hele, hele belangrijke vraag is.
0: Ik
1: heb u gehoord. Ik heb nu niet direct het antwoord waar die discrepantie uit bestaat. Maar ik denk dat het wel heel belangrijk is. Want als die patiënten bij mij komen en ik zeg, nou mevrouw, u moet naar de apotheek, u moet overstappen naar een andere groep. En de apotheek zegt nee, alleen die patchnummers, dan is dat wel verwarrende informatie en niet helemaal sluitend. Dus ik ben zeer blij met uw opmerking, mevrouw, en ik ga het zeker meenemen, omdat dit wel belangrijke informatie is. Ook wereldwijd zien we, ook in Suriname, zien we dat het ministerie zegt, alle Losartan terug. Alle Losartan terug. Ja, alles wordt. En als de apothekers andere instructies, dan moeten wij dat als huisarts ook weten. Dus ik denk dat ik heb niet op dit moment een eenduidig antwoord, maar ik ben zeer blij met uw opmerking of wat u in de praktijk hebt ervaren. Dat gaan we zeker meenemen en ik kom hier zeker op terug nadat ik het heb overlegd met de diverse apotheken, ook in mijn werkgebied.
0: Okay.
1: Maar ik wil u hartelijk bedanken voor uw aanvullende opmerking.
0: Prima.
1: Zeker.
0: We hebben een andere beller. Welkom.
1: Ja.
2: Goedemorgen, dokter.
1: Ja.
2: Met mevrouw Lia.
1: Ja. Mevrouw Lia, zeg.
2: Ik heb even een vraagje over de Losartan, want ik hoorde dat verhaal. En ik gebruik ook Losartan. Toen belde ik naar de dokter en ik heb mijn verhaal voorgedaan. Toen zei de assistente van dat ik naar de apotheek moet bellen. Dus ik belde naar de apotheek en ik zei van nou, ik gebruik Losartan, 100 milligram.
1: Ja.
2: Toen zei ze van nou ja, dan moet ik ermee stoppen. Ik zeg ja, ik ben vorig jaar mee gestopt en ik heb de 50 gehad. En toen zei ze ja, ik mag de 50 gebruiken. Hoe dan?
1: Nee, dat is geen goed advies. Nee, je moet... Wat, kijk, die bloeddruk gaat dan weer omhoog gaan als u dus stopt. U moet stoppen, maar ze moeten u een vervangend middel geven. Dus ook dat is geen goed, dat is geen goed advies dat u van de apotheker hebt gehad. Dus ik zou u willen vragen om toch terug te gaan naar de huisarts en desnoods zelf met de huisarts een afspraak te maken om te zeggen van luister, er is een instructie en u hebt die instructie. Hoort u nu via ons, maar het is ook in de media geweest. Hè, van losartan is vervuild en iedereen moet stoppen en moet naar de apotheek of met de huisarts contact opnemen. Dus ik denk dat het zeker de moeite waard is dat u persoonlijk een afspraak maakt met uw huisarts.
2: Heb ik al gedaan.
1: Oké. En heeft hij een ander middel voorgeschreven?
2: Nee, nog niet. Ik heb dinsdag een afspraakje.
1: Oké. Prima. Nee, dat is heel terecht en dan moet u dat even met hem kortsluiten. Ja?
2: Ja, hartstikke bedankt.
1: Ja, graag gedaan.
2: Dankjewel.
1: Ja.
2: Dag.
1: Ja. Ja, ja daar is het programma voor, Datramio Actie Wansani, dat we ook de actuele dingen bespreken en dat we ook input krijgen van onze luisteraars die in het veld zijn. Hè, die zeggen van ja, dat is wel de instructie, maar als ik naar de apotheek ga, loop ik daar tegenaan of ik loop hier tegenaan. Zodat we toch onze mensen extra kunnen inlichten, voorlichten. Dat er geen fouten gemaakt worden, maar dat u ook met de nodige overtuiging naar uw huisarts kan gaan om te zeggen van ja, u zegt wel dit, maar hè, de radiodokter hè, van Radio Maart, die geeft andere instructies of die geeft dezelfde instructies. Hè, maar dan bent u wat op voorbereid.
0: Oké. Andere beller, luister, dokter.
3: Ja, goed. Goedemorgen meneer Norman, goedemorgen dokter Greb met Ellie. Ik heb ook een vraag aan u, hè, want ik heb gisteren ook naar de apotheek gebeld voor mijn nicht. Want zij gebruikt ook losartan. En ze zei tegen me van het gaat om fabriek Akkoord en Apotex dat er een stof in zit die daar niet in hoort. En ze kan gewoon die, want ze heeft 100 milligram, geloof ik, ja. En dat ze die gewoon mag gebruiken. Maar als ik het zo hoor, want ze is gisteren gewoon ermee gestopt. En ze heeft ook nog een, ik denk een 12 milligram, geloof ik, heeft ze aan hydrothiazide. Kan ze alleen die hydrothiazide gebruiken?
1: Ik zou...
3: Want ik heb al een afspraak gemaakt bij de huisarts voor komende week, hoor.
1: Ja. Ja, dus ik zou doorgaan met die hydrochlorothiazide. En kijk, bloeddruk, die gaat niet gelijk omhoog. En als ze komende week een afspraak heeft, dan zou ik even tijdelijk stoppen met die losartan. En alleen wel die hydrochlorothiazide gebruiken en dat bespreken met de huisarts. Maar ook dit is hele bruikbare informatie, want u zegt dus... Die fabrikant Apotec en Akkoord.
3: Ja.
1: Die twee hebben mogelijk die vervuilde stof in hun voorraad. Dus dat zijn hele specifieke dingen die ik ook ga voorleggen aan de apotheker.
3: Oké.
1: Daar kom ik hier nog zeker op terug.
3: Want ik hoorde die mevrouw ervoor, volgens mij had ze het over dat zij geneesmiddelen heeft van Apotec, hè. Maar toen de apotheker zei van dat die niet, dat die juist ook vervuild is.
1: Ja, dus we weten niet welke informatie klopt, maar ik verklaar me sowieso bereid om dit verder uit te zoeken.
3: Oké.
1: Zodra we hier meer over weten, komen we hier zeker op terug.
3: Ja, dank u wel en een goed weekend, hè?
1: Ja, u ook.
3: Oké, dag dokter.
1: Ja. Ja, ik weet niet als er nog een beller in de wacht is.
0: Nog niet?
1: Niet. Nee. Oké, dan gaan we door met de liesbreuk. Hè. Ik had verteld dat dus die liesbreuk is dus die buikwand die bestaat uit spieren, pezen, onderhuid.
0: Dokter, ik vind het vervelend om u te onderbreken, maar u begrijpt wel dat u iets heeft aangewakkerd nu. Dus de mensen maken zich zorgen. U bent erin, welkom. Goeiedag.
4: Goedemorgen Norman. Goedemorgen dokter Greb met Marta. Ik heb een vraag. Valt die amlodipine ook onder dit middel?
1: Nee, Nee, amlodipine, dat is een hele andere groep. Dus die amlodipine, dat zijn de calciumantagonisten.
4: Oké, okay, dus ik hoef me daar geen zorgen om te maken.
1: Nee.
4: En voor de volgende keer vergeet u niet die sarcoïdose voor me?
1: Heb ik vorige week of twee weken geleden behandeld.
4: Oh, heb ik het dan gemist?
1: Ja, het was op een zondag.
4: Oké, okay, want u zei dat u het zou uitzoeken, ja. Want het is breed.
1: Ja, heb ik uitvoerig besproken.
4: Oké, okay, dus dat
1: moet ik het gemist. Misschien Norman vragen, omdat... Van
4: dan ga ik terug beluisteren.
1: Ja,
4: okay.
1: Dat was op een zondag, hebben we dat
4: ja, uitvoerig. Bedankt.
1: Ja,
4: dag, doei.
1: Fijne dag, fijne weekend. Ja. Dus, nogmaals, ik ben zeer blij met...

0: een vraag aan u, want ik sta even versteld. Want mijn vriendin woont in Suriname en die gebruikt ook hoge bloedtabletten. En ze hebben het daar helemaal, welk merk dan ook, helemaal eruit gehaald. Maar waarom is dat hier niet in Nederland dat ze steeds andere dingen in de plaats schrijven? Gaat het om het geld of de gezondheid van de mens?
1: Nou, als ik uw vraag goed begrijp, zegt u, die losartan is in Suriname
0: helemaal, helemaal
1: eruit. Ja, dat klopt.
0: Ik heb het gisteren gekregen door van mijn vriendin. De dokter heeft het direct verwisseld en de apotheek hebben het geluid eruit gegooid.
1: Ja. Ja. Ja. Dat is ook. Dat is. En wat is uw vraag dan?
0: Ja, dus als u het misschien weet waarom, want dat ik hoorde van die mevrouw, en dat gebeurt veel, dat heeft ook te maken met het ziekenfonds, dat het ziekenfonds dat dan niet wil betalen, maar dat in de plaats van toch geld daarvoor terug te krijgen. Want er zijn heel veel dingen ook veranderd die men moest hebben en die dingen zijn soms waardelozer. Want ik heb zelfs ook setjes op die insuline spijt. Die zijn heel slecht geworden, maar de apotheek, de ziekenfonds wil die anderen niet meer betalen. Wat te duur is en niet goed is. En ondanks dat het niet goed is, zetten ze het toch wel voor de mensen. En dan met die losartan, dat men daar toch mee doorgaat, dat men weet is dat het niet goed is. En wat voor fabrikant dan ook produceert, als het niet mag, dan mag het niet, toch?
1: Ja, nogmaals, wij hebben de instructie gehad vanuit het ministerie dat alles, alle losartans eruit gaat. Mensen overgezet moeten worden.
0: Juist.
1: In de praktijk van die bellers, ik dacht het gebeurt, in de praktijk breng dat de apotheken toch zeggen van dat wel, dat niet, die, die fabrikant wel, die fabrikant niet. Dus dat moet ik even, daar kan ik nu niet op ingaan, ik moet het even uitzoeken. Klopt dat wel? Wat is de instructie die men heeft gehad? Het andere wat u aanhaalt, kan ik in, het, in zijn algemeenheid iets over zeggen. Dat de zorgverzekeraars, die kopen, die hebben miljoenen premiebetalers. Dus die, wat we in de praktijk zien, dat ze dus één keer per drie maanden gaan ze kijken waar ze medicijnen kopen. Dus dan kan het zijn dat ze dus bij de ene keer nemen ze het bij Sandoz. Dat zijn dus medicijnfabrikanten. De andere keer nemen ze het bij Apotek. De andere keer nemen ze weet ik veel. Dus ze gaan steeds kijken waar ze medicijnen kopen. Waardoor het voor de verzekerde soms elk fabrikant heeft bij wijze van spreken voor een tabletje lisinopril een ander kleurtje. Het is wel diezelfde stof die erin zit, maar het is een ander kleurtje. Waardoor het vooral voor mensen, oudere mensen, heel verwarrend is. Dus wat u beschrijft, dat zien we ook in de praktijk. Maar daar hebben wij als de apotheken hebben daar geen invloed op. En ook wij als huisartsen hebben daar geen invloed op. Je schrijft een middel voor. Maar wie de fabrikant is die het levert, ja, daar heb ik geen zicht op. He, terwijl de zorgverzekeraar afspraken maakt met die farmaceutische industrie. Van nu koop ik bij Sandoz, koop ik voor mijn verzekerde. Omdat het misschien iets goedkoper is, of omdat het qua prijstechnisch of leverbaarheid. Dus daar hebben we als hulpverleners, maar ook als verzekerde, heb je helemaal geen invloed op. We ervaren het wel als zeer vervelend of onaangenaam, snap je? Want het kan ook zo zijn, en dat zie ik ook soms in de praktijk terug, dat mensen op een lisinopril, ik noem maar een tablet als voorbeeld, van een bepaalde fabrikant.
2: Meneer Havi, wilt u de lijn vrijgeven nu?
1: Geen bijwerkingen hebben. Maar als ze van een andere fabrikant diezelfde dingen krijgen, wel reacties krijgen, omdat er net een hulpstofje of iets anders in zit. Komt niet veel voor, maar we zien het wel. Dus dat maakt het wel heel vervelend en heel lastig. Maar ja, we hebben daar geen invloed op. De zorgverzekeraars, die zijn heel machtig. Je hebt nu in Nederland, denk ik, 3 tot 4 hele grote spelers.

0: die kun je niet beïnvloeden. Daar hebben we geen invloed op. Ik herken dat. En is het prijstechnisch waar men op afgaat? Dat durf ik niet te zeggen. Maar wat ik wel zie in de praktijk is wel dat het gebeurt. En dat het bij sommige mensen, vooral bij ouderen, die nemen hun tabletten op basis van klein, geel, groot, wit. Hè? Daar komen ze. Ja, dokter, kunt u dat tabletje voor me schrijven, die kleine gele? Ja, ik ken geen klein en geel. Ik wil een stofnaam hebben. Nou, dus dat zijn wel dingen die we in de praktijk ervaren. Ik hoop dat ik een beetje inzicht en antwoord heb kunnen geven op uw vraag.
1: Oké, er is een andere beller, dokter.
0: Ja.
1: Ja, daar. Meneer Pools is het. Welkom.
2: Dokter, morgen nog, hè?
0: Ja.
2: Er is veel aan de hand. Ik denk dat de inspectie hier, maar misschien kunt u me een tip geven. Ik ben hartpatiënt en sinds kort ook slaapapneu, 33 boven het hoofd. Zeg maar 30 is maximaal, ik heb 33. Ik ben hartpatiënt, zeg maar 2010 gedotterd. Even kijken, 12 december geconstateerd dat ik lekkende hartkleppen heb, bla bla bla. Oké. Ik ben vervolgens afgelopen maand 3 keer opgenomen met de ambulance. Wat me opviel is dat al die verschillende cardiologen mij verschillende zaken hebben voorgeschreven. Eentje was Zolpidem.
0: Ja.
2: Vervolgens heb ik... Of wacht even, het begon anders. Ik begon met niet een eval slaappil, nee. 10 milligram. 20 milligram hielp niet. Toen kreeg ik Zolpidem.
0: Oh, dat is Temazepam, had u zeker?
2: Nee, Temazepam. Die eerste, wacht even, ik ken die naam.
0: Ja, die eerste was Temazepam. 10
2: milligram. 20 milligram werkte niet. Toen hebben ze me Zolpidem gegeven. Maar daar kon ik echt niet meer tegen, want ik ben loofadres, ik ben ex-drugsgebruiker en weet ik veel wat allemaal. Maar na die Zolpidem kreeg ik Nitrazepam.
0: Ja.
2: Maar nu heb ik vaak die dingen zelf moeten betalen, bijna 150 euro. En de huisarts had er toen voorgeschreven, die twee eerste. En die Zolpidem, dus die heeft me terugbetaald. Maar nu moet ik mijn geld terugkrijgen van die Nitrazepam. En dat gaat allemaal over allerlei schijven. Dat kan toch niet?
0: En wat is uw vraag?
2: Ja, hoe kan dat nou? Dat ik ben 4 keer opgenomen, hè, met hartproblemen. En alle vier keer dat ik opgenomen ben, zijn verschillende cardiologen. Die hebben niet eens mijn medicijnenpaspoort bekeken. En schrijven gewoon dingen voor.
0: Ja, ja. Kijk, wat u zegt zijn een paar dingen. Hè. Kijk, een cardioloog... heeft altijd toegang als u in het ziekenhuis
2: komt. Ja, maar als je met de ambulance gebracht wordt, dan kijken ze niet naar je medicijnenpaspoort. Ze schrijven maar voor. Want toen ik voor de controle ging naar mijn cardioloog, die werd fit heet. Want op een gegeven moment had ik 5 verschillende artsen, die wouden me spreken.
1: Maar de pols...
2: van, nee, dat kan niet. Ze moeten allemaal eerst... Wat, mag ik nog even?
1: Ja, wilt u luisteren naar de dokter ook?
2: De paspoort kijken, maar ze kijken niet.
1: Ja.
0: Ja.
1: Oké, okay. Dokter, heeft u antwoord op dit? Of
0: ja, moet... kijk. Als u steeds in hetzelfde ziekenhuis terechtkomt, hè, met de ambulance, dan staat in uw medisch dossier, elektronisch medisch dossier, precies welke medicijnen u gebruikt. Dus op basis
2: van... Maar daar moet ik niet naar gekeken. Ik ben 4 keer opgenomen.
1: Maar u wilt niet luisteren, meneer Pools. U wilt alleen praten. U moet ook willen luisteren, toch?
2: Ik luister.
0: Ja. Dus... Nogmaals, ik heb niet de specifieke informatie, maar in het algemeen, op het moment dat u in het ziekenhuis komt, dan zien ze dus actueel welke medicijnen u gebruikt.
2: Maar men heeft daar niet naar gekeken.
0: Wat zegt u?
2: Ze hebben daar niet naar gekeken. Elke verschillende arts heeft iets anders voorgeschreven.
0: Oké, dat kan, maar dat kan ik niet beoordelen. Maar
2: nee, wat raad u mij aan? Moet ik de inspectie bellen of weet ik veel wat?
0: Wat? Nogmaals, die vraag?
2: Moet ik de inspectie bellen?
0: Nee, ik denk niet dat u inspectie moet bellen. Ik denk dat...
2: Wat moet ik doen dan?
0: Kijk, belangrijk is de cardiologische medicijnen die ze hebben veranderd of niet veranderd. Daar doet u geen uitspraak over. U zegt, de slaapmedicatie, Die hebben ze veranderd. Maar de slaapmedicatie gaan ze natuurlijk veranderen. Want als ze beginnen met temazepam, is een kortwerkend middel. Geven we standaard. Hè,
2: 10 milligram, 20 milligram, nee, bisulfidem. Dat is bijna logisch. En toen kreeg ik niet temazepam, met dezelfde bijwerkingen.
0: Ja. Maar
2: nu moet ik heb het zelf betaald, €150. Meneer, en nu moet ik mezelf terugkrijgen. Meneer, dat wordt moeilijk.
1: Meneer Pols, wat is concreet uw vraag, dat besluit? Want we moeten dan die andere bellen zijn, de dokter moet verder.
2: Hoe kan het nou zo zijn dat verschillende artsen verschillende dingen voorschrijven, terwijl ze niet eens naar mijn medicijnenpaspoort kijken?
1: Dat is toch een vraag voor de inspectie?
2: Nee, dat vraag ik aan de arts of aan de dokter.
0: Nee, het is geen vraag voor de inspectie. Ik denk dat u het met de behandelende cardioloog.
1: Ja,
2: de cardioloog bespreken. Die werd helemaal woest.
0: Oké, maar dan moet u het met hem bespreken en dat hij het verder coördineert. Van ja. Waarom schrijft men verschillende medicijnen voor?
2: Mag ik heel even?
0: Ja, waarom schrijven ze verschillende medicijnen voor? Is dat terecht? Zijn er fouten gemaakt? Op het gebied van die cardiologische medicijn. Andere dingen, dit zijn de slaaptabletten, dat is altijd een beetje zoeken van wat werkt wel en wat werkt niet.
2: Ja, maar als je de benchwijzer leest van Solpidem en niet dat van precies hetzelfde, ik ben echt gebruiker. We gaan het bij laten.
1: Ja, oké.
2: Okay. Kan ik de dokter misschien aan de bij de uitzending om te spreken?
0: Ja, dat zullen we dan even bespreken.
1: Ja,
0: maar in zijn algemeenheid.
2: Waar bel ik naartoe dan?
0: Nee, we gaan het met Norman bespreken. Ja.
2: Oké, doei.
1: Ja.
0: Kijk, waar het om gaat is dus die slaapmedicatie. Dat is natuurlijk vervelend. Dus men gaat kijken hoe en welke medicijnen wel werken. Dus die temazepam, zolpidem, dat zijn kortwerkende slaapmedicijnen. De nitazepam die werkt wat langer door. En als meneer die nitazepam chronisch gaat gebruiken, dan moet hij vragen aan de arts om code B2 op het recept te schrijven. Omdat die code, en daar wilde ik naartoe, die code B2, dat geeft aan dat het chronisch gebruik is. En alleen als dus die code B2 op het recept staat, als het nou door de huisarts of door de cardioloog, en als het natuurlijk goed werkt, gaat hij zijn geld terugkrijgen. Want alle pammetjes, dus alle slaapmedicijnen, moet men zelf betalen. Mits het medicijn waarvan de arts, de voorschrijvende arts, zegt van dit is een medicijn dat goed aanslaat en de patiënt gaat naar 107.9, maar

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Rob Krabbendam met het Radio Nieuws. Foto's van gebruikers van ChatGPT zijn op internet gezet bij een nieuw incident met software van OpenAI. Volgens de VRT gaat het om 53 foto's die via niet-openbare links online stonden. Het zou voor het eerst zijn dat data van gebruikers zelf zijn getroffen. Hoe dit kon gebeuren is nog onduidelijk. Volgens OpenAI zijn de meeste foto's inmiddels offline gehaald en men zou bezig zijn met de rest. Door incidenten met AI wordt er steeds meer gepleit voor regulering, ook vanuit de sector zelf. Een nieuw getekende kaart met kiesdistricten in de Amerikaanse staat Missouri gaat niet door. De Republikeinen zijn teruggefloten door het Hoge Rechtshof. De nieuwe kaart zou bij de tussentijdse verkiezingen op 3 november tot verkiezingschaos kunnen leiden. De partij van president Trump hoopte met de aanpassing een extra zetel te winnen in het Huis van Afgevaardigden. Nu houden de Democraten mogelijk hun 2 huidige zetels. De overige 6 zijn traditioneel republikeins. Rusland valt in Oekraïne steeds vaker datacenters aan. In Kiev kwamen bij zo'n aanval gisteren 4 mensen om het leven. Rusland stelt dat dat datacenter voor militaire doeleinden werd gebruikt. In Kiev en ook in Odessa waren datacenters eerder deze week ook al doelwit, waarna duizenden mensen geen internet meer hadden. President Zelensky noemt de aanval een nieuwe escalatie en zegt dat Rusland alle vormen van het dagelijks leven probeert te raken. En tijdens een dorpsfeest in Heten in Overijssel is gisteren een jongen door een lichtkoepel in het dak van een basisschool gezakt. Hij moest daarna met spoed naar het ziekenhuis. Volgens berichtgeving van RTV Oost was hij nog wel aanspreekbaar na zijn val. De politie moest een ruit inslaan om bij de jongen te kunnen komen. Er zouden meerdere jongeren op het dak hebben gezeten. De politie doet nog onderzoek. Het weer vanmorgen bewolkt, maar wel bijna overal droog. Vanmiddag op meer plekken zon met van noord naar zuid 18 tot 21 graden. Er staat een zwakke tot matige noordenwind. En dit was het Radio Nieuws.
2: Bij Mart Radio zoeken we niet de confrontatie, maar we zoeken de verbinding.
3: Gratis kaartjes voor de Arena Burendag. Speciaal voor bewoners van Amsterdam Zuidoost. Op zaterdag 26 september 2026 opent de Johan Cruijff Arena haar deuren voor Arena Burendag. Speciaal voor bewoners van Amsterdam Zuidoost zijn er 1400 gratis kaarten voor een stadiontour en een feestelijk programma in het teken van 30 jaar Arena. Van 12 tot 5 uur 's middags is de Johan Cruijff Arena voor jullie gereserveerd. Tijdens de stadiontour ontdek je iconische plekken zoals de Ajax-kleedkamer, het veld, de dugout en de hoofdtribune. Maar er is meer. Optredens van lokaal talent zoals Skitta, Cheyenne Tony, Belmer Got Talent en Godezone. Sport- en spelactiviteiten van onder andere iSport Special en de Ajax Foundation. En creatieve workshops voor kinderen door de Urban Scientist en George Ajagid. Registreer je gratis voor Burendag 2026 op www.johancruijffarena.nl/burendag-2026. Na je registratie blijf je op de hoogte van activiteiten voor bewoners van Zuidoost in de arena. Daarnaast maak je kans op kaarten voor wedstrijden, concerten en andere activiteiten in de arena. johancruijffarena.nl/burendag-2026.

0: Zing.
1: Denkt u eraan om uw woning of perceel in Suriname te verkopen? Prezen BV staat voor u klaar. Met ons uitgebreide netwerk, jarenlange ervaring en deskundig advies maken wij uw verkoop eenvoudig en vooral succesvol. Bel vandaag nog naar 020-66-926-70. Prezen BV aan de Binderij 7G in Amstelveen. Uw partner in vastgoed.
2: We zijn er weer, Oedebaka.
3: Ja, Oedebaka. Mijn naam is Cleone. Toneelgroep Angalampo presenteert het leerrijk en een ervaren stuk If you quickie snicky, you kiss a boma. Ouders, let dus op in de opvoeding. Vrijdag 9 oktober in het gebouw No Limit, Geldershoofd 80. Uitstappen, halte, Ganzenhoef. De bijdrage is €17,50. Aanvang 6:30. Koop nu of bestel nu uw kaarten bij meneer Geels op het nummer 06-36-79-096. Roy Linger 06-425-01413. Bij Etel Braams op het nummer 06-20-66-7226. En Glione Linger op 06-810-84101.
2: Dus 9 oktober gaan we allen naar No Limit voor het toneelstuk If You Quickie Snicky, You Ook Kies Aboma van de toneelgroep Angalampo. Regie Fred Gels.
1: Zaterdag 3 oktober. Sportcentrum Ookmeer, Dr. Meurelaan nummer 7. Mart Radio presenteert op speciaal verzoek van velen de All Black Romantic Party. Met de drie top DJ's Roy C, Peck en Norman G. De MC is Grant Gottfried. De eerste was een grandioos succes, dus koop je kaart veel voordeliger in de voorverkoop, maar aan de poort is het na 12 uur duurder. Voor meer informatie en VIP-reserveringen belt u met 020-67-99665. Zaterdag 3 oktober, de Full Romantic All Black Party. En jij bent van de partij.

Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

0: En welkom aan de andere kant van 9 uur en welkom bij het tweede deel van de Heren van Stand. En zoals beloofd gaan we straks in gesprek met niemand minder dan John Goedschalk, rechtstreeks vanuit Berlijn. We gaan praten over de natuur of de natuurschade. We gaan praten over mennonieten. We horen het uit eerste hand. Toch? Zeg ik dat goed, Vito?
1: Ja, dat klopt. En, ja, wij zijn op de hoogte.
0: Ja, wij jagen het nieuws altijd achterna. En we, in plaats van het te horen van anderen, praten we met mensen die het echt weten, die daar zijn geweest, die het hebben gezien, die dingen hebben meegemaakt en die ook bereid zijn om met u als luisteraars dit, dit nieuws te delen, toch?
1: Precies, hij is dicht bij het vuur.
0: Dicht bij het vuur. En anders kunnen we het niet zeggen. Maak jij je zorgen over het milieu in Suriname?
1: Jawel, ja, dat wel. Ja,
0: maar is dat nu recent of is het al iets wat je veel langer bezighoudt?
1: Ja, het is wat langer bezig gehad. Ik heb wel eens reportages gezien van wat betreft de goudwinning. En dat zag er niet
0: goed uit.
1: Het is best wel ook... Weet je, soms, ik heb een keer in zo'n helikopter, maar ik heb het ook wel eens bij andere landen gezien, hoor. Ja. De helikoptervlucht en dan zie je bijvoorbeeld jungle en dan is het ineens een hele grote kale vlakte en dan denk je echt van...
0: Maar ja, mensen zeggen eigenlijk, ja, maar wacht eventjes, meneer Kruder. Ja, 93% van Suriname is eigenlijk bos. Dus we kunnen wel wat missen.
1: Dat klopt. Ja, dat zou je op dit moment kunnen zeggen. Maar kijk, als er dingen echt vervuiling, bodemvervuiling, wat doe je met de kwik, weet je, dat soort regels moeten er dan komen. Maar en als je dat gewoon zegt van nou, ik strooi het waar, wat mij uitkomt, ja, dan wordt het moeilijk.
0: Maar is er een andere manier? Alle landen die geïndustrialiseerd zijn, die hebben heel te maken gehad met heel veel vervuiling, ook tot hier in Nederland.
1: Ja, er zijn natuurlijk wel manieren, alleen het is vaak kostbaar.
0: Is dat de prijs die je niet moet betalen voor vooruitgang of zeg ik daar iets geks?
1: Nee, het wordt heel vaak aan commerciële partijen overgelaten en die gaan voor maximale winst.
0: Nou, wacht,
1: dat is het eigenlijk. Als jij voor maximale winst gaat als commercieel partij, dan heb jij niet zo... Kijk, de overheid is degene die, denk ik dan, erop moet toezien van er is wat meer dan alleen maximale winst, maar het heeft ook wat meer met het lange termijn met het milieu te maken.
0: Maar aan de andere kant hebben we ook gezien dat nergens het eigenlijk heeft geholpen in de geïndustrialiseerde wereld, dat de overheid toezicht heeft kunnen houden. Pas als men een bepaald niveau heeft bereikt, gaat men denken van, oh, de lucht moet schoon en dit moet... China is daar een goed voorbeeld van.
1: Maar dan zou je toch wel kunnen leren van landen. Want het is, kijk, weet je, het is als het pas is.
0: Is er een land dat het goed heeft gedaan? Eigenlijk geen één, tot zover ik weet.
1: Nou, dat zou ik niet kunnen zeggen.
0: Want China heeft is geïndustrialiseerd, zware rook en dit en dat, slechte luchtkwaliteit. En nu ze een bepaald welvaartsniveau hebben gehad, zijn ze nu overgestapt op elektriciteit.
1: Dat klopt.
0: De lucht wordt schoner in Beijing.
1: Maar daar kan je van leren, toch? Dan kan je toch niet hetzelfde gaan doen?
0: Nou, het punt
1: is... Je bent nu wat verder.
0: Ja, maar het lijkt dus nu dat er bijna geen andere manier is om in eerste instantie te komen.
1: Nee, dat denk ik niet.
0: Nee?
1: Ik denk, als jij in die fase zegt, stel dat het begin jaren 60 zo is begonnen, dan kan ik me voorstellen, maar je bent nu verder. Je weet nu te handelen. Je weet nu hoe het wel zou kunnen moeten. Je kan niet hetzelfde gaan doen wat 20 jaar ook. Oh, dan gaan wij ook beginnen. Dan gaan we precies hetzelfde fouten maken.
0: Maar dat zou je dus denken. Maar overal ter wereld wordt er nog altijd heel veel kwik gebruikt om... Om goud te winnen bijvoorbeeld. Omdat dat er ook kwikvrije methodes lijken te bestaan. Maar die zijn blijkbaar te duur op de een of andere manier.
1: Maar ook al zou je het met kwik, waar strooi je het? Waar gooi je het afval weg? Weet je eens dat?
0: Ja.
1: Dan kan je zeggen van, nou ja, je zou het misschien... Ik weet het niet precies de oplossing. Hè? Je zou het misschien in tonnen bewaren. Maar je kan niet zeggen van, nou, ik gooi het in de rivier en dan ben ik er vanaf. Dat denk ik niet.
0: Nee, dat zou je bijna niet zeggen. Maar ja, ik bedoel, nergens in Nederland kan jij een kopje uit het... toch?
1: Ja.
0: Je durft niet een kopje water uit de Maas te nemen, toch jij?
1: Nee, oké, dat niet. Maar dat wil niet zeggen dat het vol met kwik zit.
0: Nee, nou, maar er zit ook een hoop spullen waarvan je zegt dat het niet goed is. Want zo puur is het allemaal niet.
1: Nee, oké, dat wel. Maar het is niet dat je denkt van een hoge...
0: Misschien een interessante vraag om hem eens te stellen aan John. Want ik vraag me dat wel eens af. Hè. Kijk, natuurlijk, je hebt gelijk. De mens ontwikkelt zich en we zijn, als het goed is, zijn we verder dan dat we waren. Maar aan de andere kant zie je overal...
1: Alleen, het is vaak duurder.
0: Ja.
1: En dat is het. Maar het heeft meestal met prijs te maken.
0: Ja.
1: Wil je dat wel, maar dan gaat je winst minder worden.
0: En de prijs bepaalt, toch?
1: Ja, dat klopt. Maar dan, hoeveel winst wil je halen?
0: Als hier aan deze kant van de wereld bepaalt de prijs.
1: Ja, maar hoeveel winst wil je halen? Als jij denkt van, nou, ik kan bijvoorbeeld, laten we zeggen, 100k halen. Maar dan, als ik aan de regels zou moeten volgen, dan gaat er misschien 40k af. Ja, en dan wordt het een beetje moeilijk. Want dan ga je zeggen, heb ik dat voor over?
0: Ja, natuurlijk wel. Maar je zou je dan ook de vraag mogen stellen, een veel fundamentelere vraag, is het maken van winst nou eigenlijk het uitgangspunt van dit ondernemen? Want we gaan ervan uit dat dat logisch is. Maar als je bijvoorbeeld kijkt naar de Chinese auto-industrie, daarmee is het bereiken van een bepaald punt van dominantie belangrijker dan, toch?
1: Ja, maar dat is op dit moment. Hè. Als jij dat is ook een strategie.
0: Is ook een strategie.
1: Als jij je concurrenten wegconcurreert, ja, dan blijf jij over.
0: Over, ja.
1: En dan is alles voor jou.
0: Nou ja, klopt. Maar ook onderling zullen er weer koppen gaan zijn. Maar ik bedoel, je weet dat ze zoveel investeren om die positie te behalen, waarbij dus die winstmaximalisatie niet het primaire doel is.
1: Niet in het begin.
0: Nee.
1: Maar als de concurrentie weg is, dan ben je alleen over.
0: Ja.
1: Nou, en dan heb jij maximale winst.
0: Ja, als het goed is, heb je dan maximale winst. Maar ja, dat is na 5 jaar, 10 jaar, hoe lang doet dat? Ja.
1: Dat klopt. Maar goed, in die tussentijd moet je wel, ik weet niet hoeveel, kunnen investeren.
0: Nee, dat klopt.
1: En zij hebben dan ook maximale...
0: Maar dat betekent dat je dus kan investeren zonder dat je dan per se dat de aandeelhouders staan te wachten. Want hier werken we met een systeem. Ja, die aandeelhouders, die willen geld zien. Dus alle projecten die minder opleveren, maar die misschien wel goed zouden zijn voor de mensen, laten we daardoor liggen.
1: Ja, nou, dat klopt. Maar dat is een heel ander systeem natuurlijk.
0: Een ander systeem,
1: ja. Een staatssysteem is gewoon heel anders.
0: Ja, nou ja, beter, slechter. Een beetje lastig om daar iets over te zeggen, toch?
1: Nee, is anders. Dat is gewoon één leider, één partij. En het is gewoon wij bepalen. Dus dat is gewoon een heel ander systeem. Of je daar mee tevreden bent. Ja, dat is twijfelachtig.
0: Ibrahim Traoré zegt van, ja, kijk, als we kijken naar democratie en dergelijke. Als ik om me heen kijk, bij al die landen die allemaal een democratisch stelsel hebben zogenaamd. Dat heeft ze niks anders dan ellende en armoede gebracht. En dat laatste moet ik eerlijk zeggen, als ik vanuit zijn context, en hij kijkt om zich heen naar alle zogenaamde democratische landen om hem heen. Is het kommer en kwel.
1: Om hem heen?
0: Ja. Kijk naar landen die het zogenaamde parlement hadden. Niger had het, Mali had het. De Ivoorkust heeft het, Togo heeft het. Maar die landen hebben zich niet allemaal geweldig ontwikkeld. Ondanks het feit dat ze zogenaamd een democratisch systeem hebben.
1: Maar dat had meer te maken omdat zij, een beetje, hoe noemen ze het, neocolonialisme. Omdat zij werden eigenlijk gestuurd door westerse landen. Het was niet dat zij...
0: Maar ze hebben een democratisch systeem op papier.
1: Ja, nou ja, op papier. Maar dat is niet hoe een demonstratiesysteem zou moeten werken.
0: Maar in welk land kan je me dan laten zien waar is dan een democratisch systeem zoals het hoort te werken?
1: Nou, het is niet van het hoort te werken. Maar Nederland is toch aardig democratisch.
0: Ja?
1: Ja.
0: Okay.
1: En weet je wat ook? Weet je wat het is? Als het niet democratisch... Kijk, mensen denken van, ja, er moet er geen democratisch, dat soort dingen. Als hij precies doet... degene hè, die naar de leiding is, gewoon wat jij wilt, dan denk je, hey, dat is het. Maar als het niet zo is, ja, jammer dan. Laten we zeggen, je bent niet in de democratie en jouw sector zegt hij gewoon, nou, dat moet gewoon gestopt worden, of dat moet minimaal... Je kan niet eens de straat op. Je kan niet eens... Je hebt gewoon, nou ja, bijna geen rechten. Het is gewoon, je kan hem niet weg. Je kan niet kiezen voor een ander systeem.
0: Maar je wilt te eten en te drinken.
1: Nou ja, misschien niet eens. Het is niet dat iedereen...
0: Hou die gedachte vast. We gaan eventjes inbellen. Maar gaan even muziekje opzetten. En dan gaan we onze gast gaan verwelkomen in deze uitzending.

0: Ja, zoals we al zeiden, hebben we vandaag te gast in onze uitzending niemand minder dan John Goedschalk. Niet rechtstreeks uit Suriname, maar rechtstreeks uit Berlijn volgens mij, John, als ik me niet vergis.
1: Dat was, maar ondertussen ben ik weer in Amsterdam.
0: Zie je, kijk, we worden niet voorzien van de laatste informatie. Maar we zijn in ieder geval blij dat je de tijd hebt genomen om ons te woord te staan. En misschien even voor de luisteraars, John. Wie is John Goedschalk?
1: Op dit moment veel bekend staan als milieuactivist.
0: Ja.
1: Suriname. Ik denk dat best wel wat mensen misschien ook kennen van mijn rol als adviseur aan de president op het gebied van klimaat. Dat kan ik me voorstellen, dat weet je, een manier om het uit te leggen. Maar in principe ben ik gewoon een bezorgde vader.
0: Ja.
1: Die bang is dat Suriname straks onleefbaar wordt.
0: Okay. Je legt direct de vinger op de zere plek, hè? En welke gevaren zie jij op dit ogenblik in Suriname opduiken?
1: Ja, want ik zei, ons water komt alleen maar van de regenval.
0: Ja.
1: Ben je bekend daarmee?
0: Nee, dat ben ik niet.
1: Dus
0: bekend,
1: wij zijn niet aangesloten op andere riviernetwerken. We zijn een volledig geïsoleerde bassin.
0: Ja.
1: Dus dat betekent dat al ons water komt van de regen. En hoe komt die regen? Door de bossen.
0: Ja.
1: Dus als je daarmee gaat sarren, je gaat te veel nonsens uithalen. Is het al moeilijker om te overleven op dit moment?
0: John, we hebben soms een wat onstabiele verbinding, dus we kunnen daar niet altijd. Je valt af en toe weg, dat is een beetje jammer via deze verbinding, zie je. Maar we doen ons best. Is er ook toevallig een vast nummer in jouw omgeving waar je zou kunnen bellen?
1: Ik kan op een 06 nummer bellen.
0: Oké, dan gaan we die omschakeling even maken, want dan is het even wat stabieler. We gaan even snel naar de muziek, want je hebt een goede cliffhanger gegeven in ieder geval, ja? Oké. Okay.

0: En zoals ik al zei, we hadden John Goedschalk aan de lijn. We zijn even overgeschakeld naar een ander nummer, want de verbinding was helaas niet stabiel genoeg. En John, dankjewel dat je er toch weer even bent aangeschoven bij ons. Je begon met een heel interessant verhaal te vertellen over dat Suriname eigenlijk voor haar drinkwater afhankelijk is van regenwater. We zijn een afgesloten bassin, hoorde ik je nog eventjes zeggen. Ik was daar niet van op de hoogte. Ik zit hier met mijn collega Vito. Jij wel, Vito?
1: Nee,
0: Vito is er ook niet van op de hoogte. Maar wat zijn de gevaren die je eigenlijk ziet tegen het licht van alle ontwikkelingen die nu in Suriname gaande zijn?
2: Vooral vergiftiging.
0: Ja.
2: Kijk, wij drinken veel water. Ons bronwater komt van het savannagebied.
0: Ja.
2: Toch? Hoe krijg je die recharge? Hoe zorg je ervoor dat het hernieuwbaar is? Hè? Want dat moet hernieuwbaar zijn, toch? Anders gaat je aquifer gaat leeg. Dus het moet steeds weer worden bijgevuld. Ja, zo?
0: Ja.
2: En ja, het is ontzettend belangrijk dat dat op de juiste manier gebeurt. Weet je?
0: En waar loopt Suriname in achter op dit ogenblik?
2: Vooral toezicht, weet je.
0: Ja.
2: Handhaving. Weet je, want er zijn al genoeg wetten die een heleboel dingen onmogelijk zouden moeten maken.
0: Ja.
2: Maar er is geen handhaving en er zijn geen consequenties. Weet je, keer op keer zie je allerlei gekke deals voorbij komen en er zijn geen consequenties. Dus mensen gaan er door blijven gaan. Steeds corrupter. Ja. Weet je niet wat men nog moet doen allemaal. Maar toch wordt iedereen gewoon, weet je, aan boven het hoofd gehouden.
0: Maar je praat een beetje in de breedte eigenlijk, hè? Want we hebben het niet over een specifieke periode. We hebben het ook niet over een specifieke partijsignatuur. Is dat een beleid wat al tijden aan de gang is in Suriname?
2: Nou, kijk, wat je eigenlijk hebt in Suriname is dat je institutionele verval hebt.
0: Ja.
2: Dus de instituten die functioneren niet. Ja? Omdat de instituten niet functioneren, dan krijg je een bepaalde sfeer in het land. En het trekt bepaalde zakenlieden aan.
0: Ja.
2: Mensen die, ik noem ze aasgieren. mensen vaak uit het Westen die met wat geld komen en dan heel snel corrupte deeltjes maken met politici, omdat het een zwakke instituut te zijn. Een zwakke handhaving. Men is niet bang. En dat zie je.
0: Laten we de koe bij de horens vatten. We horen heel veel over de Mennonieten. En daar hebben we jou ook over gehoord, over de Mennonieten. Maar misschien kan je de luisteraars een beetje meenemen, en ons ook, van deze kant, wat nou het probleem is en waar de kern van het probleem zit.
2: Oef, boy, het verhaal. Okay.
0: We hebben de tijd.
2: Ik heb meerdere podcasts hierover gegeven, toch? Ze zijn allemaal al lang. Dus om te proberen moet ik het kan condenseren nu. Ook zonder dat ik beeld kan gebruiken. Kijk, in 2023 heeft Chan Santokki samen met, proberen nu Chan Santokki samen met Prelaat Seudin, minister van LVV, en Albert Ramdin, hebben ze een deal gemaakt met de Mennonieten. De Mennonieten zouden 300.000 hectare grond krijgen, zouden eerst 30.000 en dan zou het doorgaan naar 100 en dan naar 300.000. Dat zou echt het begin van het einde van ons bos zijn geweest. Echt, ik zag het gewoon gebeuren. En ik heb toen een petitie gedaan. Ik heb meer dan 10.000 handtekeningen gehaald.
0: Ja.
2: De president heeft dat nooit willen aanvaarden, die petitie.
0: Ja.
2: Oké, prima, weet je. Maar ik heb ook meegevochten met de rechtszaak, waar we een kort geding hebben ingediend. Tegen de staat, en we hebben gewonnen.
0: Okay.
2: En dat was dus omdat die claim van die Mennonieten onrechtmatig was, omdat er geen free prior informed consent was gedaan.
0: Ja.
2: En dat is een wet, dat is verplicht. Volgens de milieuraamwet is dat verplicht. Dus daarop hebben we die zaak toen kunnen stopzetten. Omdat de Mennonieten, die hebben een heel erg destructieve manier van landbouw doen. Weet je, het is erg traditioneel, erg ouderwets, het is monocultuur, het is veel gif, het is veel mest. En dat vergiftigt dus je wateren. Dus we hebben het over dat watersysteem, toch?
0: Ja, en de monocultuur.
2: Weet je nog waar
0: het over gaat? Ja, ik weet wat het is. Ja, precies. Maar even nog een vraag, hè. Die monocultuur put ook de grond uit, hè? Begrijp ik dan toch? Of heb ik dat verkeerd?
2: Ja, oké. Okay. En het lastige ervan, Gordon, is: je moet helemaal geen landbouw in het binnenland doen. Dat moet je aan de kustvlakte doen. Daar is vruchtbare grond. Je weet het nog even: de jonge kustvlakte en de oude kustvlakte?
0: Ja.
2: Nou, de jonge kustvlakte is allemaal aangewassen, toch?
0: Ja.
2: Allemaal zilt.
0: Ja.
2: Een heleboel.

0: heel veel leven daar binnen, heel erg vruchtbaar. Daarom kan je heel goed planten aan de kust. Binnen is het een grote rots.
1: Ja.
0: Dus je moet niet in het bos gaan. Het bos moet je laten.
1: Maar wat is die voornaamste motivatie geweest? Geld?
0: Tuurlijk.
1: Ja.
0: De dingen stinkt toch aan alle kanten die ze hier opzet. En ik heb dit volgens mij, ik heb dit al 3-4 keer uitgelegd ook precies hoe ze het hebben gedaan.
1: Ja.
0: Weet je, in 2023 heeft Janssen ook die opdracht gegeven aan die Nota Forsweg. Hey, geef 500.000 hectare aan Prelat Sildin, de LVV. Minister LVV die krijgt dat dan in zijn boezem en heeft het idee dat hij daarmee maar kan doen en laten wat hij wil qua deeltjes maken en concessies uitgeven en ga zo maar door.
1: Ja.
0: Dat was het plan. En dat is toen gestrand, omdat die Melanita-zaak was gestopt, hè?
1: Ja.
0: Want het was rechterlijk bevel. En wat je nu ziet is dat ze dus alsnog andere deeltjes proberen te maken in datzelfde gebied. Dus er was 500.000 hectare omgezet naar landbouwgrond.
1: Ja.
0: Ja. En daar zie je dus nu steeds deeltjes meekomen.
1: Okay.
0: En niet hier, of een Braganza daar, of weer een nieuw bedrijf. Weet je, alleen nieuwe bedrijfjes worden uit de grond gestampt. Om geaccommodeerd te kunnen worden op die percelen.
1: Maar wat kan de huidige regering daar nog aan doen? Kunnen ze het stoppen?
0: Nou, de president heeft daar opdracht gegeven hoor. En dan even vanuit misschien mijn adviseurs, oppositie, kan ik dat zeggen. Ik heb die opdracht gehoord gegeven.
1: Oké. Okay.
0: Weet je, dus. Ja, het is heel duidelijk.
2: Maar ik kan vaststellen, wij hebben ook gelezen dus dat er een deurwaardersexploot is gegaan richting de Mennonieten en Braganza, maar die ontkennen gewoon dat zij iets hebben ontvangen.
0: Ja, niet omdat ze iets ontkennen betekent dat het niet waar is.
2: Dus die is wel echt overhandigd aan ze.
0: Ja, ik was er niet persoonlijk bij, maar ik ben in heel nauw contact met de taskforce die het heeft gedaan. En ik heb verslag daarvan gekregen, visueel verslag, schriftelijk verslag, alles. Weet je, dus ja, dat is wel echt overhandigd aan zo, hè? Dat leek me wel. Ik zou het vreselijk veel vastheid en geschriften met zich meebrengen om dat voor elkaar te krijgen op zo'n kort termijn.
1: Maar waar schort het dan aan de handhaving aan? Waar zit nu het probleem? Want de Mennonieten zitten nog waar ze zitten, zoals ik het goed begrepen heb.
0: Ja, nou ja, ik denk dat we gewoon een heel erg humane president hebben. En ze is geduldig.
1: Ja.
0: Weet je, maar ik denk dat op een gegeven moment gaan ze gewoon verwijderd worden als ze niet zelf uit zichzelf met de stad komen. En ze zijn opgeroepen om naar de stad te komen. En als ze dus dat niet doen, op een gegeven moment zullen ze misschien gehaald worden, ik weet het niet.
2: Maar even een vraag.
0: Er is een bevel gegeven.
1: Ja.
0: Die mensen moeten daar weg. Dus als ze nog daar zijn, dan moeten ze verwijderd worden.
1: Helder vooraf, Vito, je hebt een vraag.
2: Maar Braganza die schermt met een. Die hebben afspraken gemaakt. Maar voor het, laten we zeggen, internationaal. Kijken natuurlijk investeerders ook van. Je maakt. Je hebt een overeenkomst met een regering. Dan komt er nu een nieuwe regering en het wordt teruggedraaid. Andere investeerders kunnen nu ook denken van. Ja, dat kan ook mij overkomen als ik nu met deze regering. Een overeenkomst sluit. En dan over. Wanneer er nieuwe verkiezingen komen, dan. Is het niets meer waard, want ze bedreigen ook met een schadeclaim van miljoenen, Braganza.
0: Nee, ik ben helemaal niet bang voor die schadeclaim. Die schadeclaim, dat staat absoluut nergens op. Ik ken alle stukken, ik ken alle overeenkomsten. Het is lucht. Ze verkopen jullie lucht. Mensen gaan erin mee. Maar ze hebben geen poot om op te staan. Ze hebben gewoon de wet gebroken. Ze hebben gewoon de wet geschonden. Klaar. De milieuramwet is geschonden.
2: Maar heeft Braganza dat geschonden of de regering? De vorige regering?
0: Nee. Dus op dit moment is het... meneer Ruud Soeverein bijvoorbeeld, toch? Die deze hele deal orchestreert.
1: Ja.
0: Toch?
1: Ja.
0: Dus hij weet bliksems goed wat hij aan het doen is.
1: Maar feitelijk presenteer je de feiten hè, nu aan ons. En je zegt eigenlijk iedereen weet waaraan het ligt. Maar je zegt eigenlijk de handhaving en de uitvoering die zit vooral in de zwakte van de instituties.
0: Ja, onze instituten zijn ontzettend zwak. Door de jarenlange politieke plaatselingen en nepotisme en zo heb je dus een ongelofelijke uitdaging in het apparaat. Heel veel vervuiling, heel veel dubbele functies. Heel veel functioneert niet. Want we hebben, wat is het, 30.000 of 40.000 ambtenaren of zo?
1: Ja.
0: Het is ontzettend veel op onze workforce. Het is ontzettend veel.
1: Maar John, wat gaat dat betekenen voor de olieboom die bijna op de, ja, zowel op de stoep staat?
0: Ik wil even ingaan op dat van die investeerders.
1: Ja, ga je gang.
0: Ik wil wel even aangeven, kijk, wat mij betreft, bonafide investeerders doen hun due diligence en gaan niet mee met onwettige tekst. Een minister kan wel iets tekenen, maar als dat tegen de wet is, dan is het nog steeds evenmin geldig. Een minister kan geen wet buiten werking zetten, alleen het parlement kan dat doen. En dat heeft de heer Pelat-Sildin geprobeerd te doen, met een overeenkomst waarin hij had geschreven, er hoeft geen milieueffectenanalyse te worden uitgevoerd.
1: Ja.
0: Maar daarmee heeft hij het contract nietig gemaakt.
1: Ja, okay.
0: Want je kan niet tegen, je kan dat niet doen. Je kan niet vanuit een contract naar een wet schrijven.
1: Ja.
0: Begrijp je? Dus je hebt rechtsproducten van rangorde, toch?
1: Ja.
0: Een contract, en dan heb je daarboven heb je misschien een stukje regelgeving, en dan uiteindelijk kom je bij wetten, en dan de grondwet. Dus als er een wet is die zegt, je moet een milieueffectenanalyse doen,
1: ja,
0: dan kan een willekeurige minister niet gewoon zeggen, het hoeft niet. Zo werkt de wet niet.
1: Nee.
0: De wet is duidelijk, ik heb het medegeschreven.
1: Ja.
0: Weet je, en ik heb er jaren aan gewerkt om die wet aangenomen te krijgen, de milieuramwet. Dus ik ken hem heel erg goed.
2: Oké, maar wat kan Braganza dan hier wat aan doen als een minister zijn werk niet doet? Want je sluit een deal met die minister van LVV, dus je denkt, het klopt. Neem ik aan.
0: Wat bedoel je?
2: Wat kan Braganza hier aan doen als jij een overeenkomst sluit met de minister van toen van LVV, of je sluit een overeenkomst en die had niet gesloten moeten worden, maar daar is de regering voor verantwoordelijk, toch?
0: Nee, je moet je due diligence doen als investeerder. Als jij een land ingaat, moet jij jouw political, economic, legal, technical analysis maken. Je moet weten hoe het werkt. Als jij een bona fide investeerder bent, ja, van een grote landbouwconcern, dan heb je een team van advocaten die dat ding voor je gaat checken.
1: Yeah.
0: Ja? Yeah. Als je een bona fide bedrijf bent, dan doe je je due diligence. En dan zou je zien dat, hey, hier schrijft die minister dat wel in die clausule, maar hoe verenigen we dat met de wetstekst die we weten hier in het parlement is? Want het is allemaal digitaal beschikbaar.
1: Okay.
0: Dus de beste mensen moeten de tijd nemen om zich erin te verdiepen.
1: Dus het is een verantwoordelijkheid waarop dat Braganza in dit geval is aan te spreken, dat ze dat dus niet hebben gedaan.
0: Ja, dat heb je hun due diligence niet goed gedaan.
1: Okay.
0: Toch?
1: Ja.
0: Je moet je due diligence doen. Als jij afspraken gaat maken, maar ik wil wel even voor de duidelijkheid, Braganza is iets anders. Hè? Maar bedoel, voor dit geval waar ik het over had, ging over Roy Kong Yong Fook.
1: Ah, oké.
0: Er zijn een heleboel locaties waar allerlei grondschandalen spelen. Dus dat is even een andere situatie.
1: Het is een andere situatie. Oké, goed dat je dat nog even aangeeft.
0: Roy Kong Yong Fook heeft een deal gemaakt met Seudin. En daarin staat die clausule. Weet je, dus ja, die heeft geen poot om op te staan. Klaar, dat hoort op. Braganza is een ander verhaal.
1: Okay.
0: En ik heb die overeenkomst met de LVV nooit onder ogen gekregen. Maar ik kan het zo op geen enkele manier kunnen indenken dat ze schadeclaims zouden kunnen invoeren. Ik zou echt niet weten waarvoor. Die mensen hebben de wet gewoon geschonden.
1: Ja.
0: En dan ben je klaar.
1: Dus nu is
0: vreemdeling in het land. En je schept de wet.
1: Dus nu wordt er eigenlijk een beetje geschermd met van alles en halve waarheden, als ik het zo van je mag begrijpen.
0: Ja, ze roepen maar wat, echt waar. Die stukken zijn online. Eerst vonden ze, ja, ze hebben geen geld gekregen.
1: Ja.
0: Ik heb die MOU al maanden geleden gepubliceerd en ik heb het een paar dagen geleden weer doorgestuurd naar Stadnieuws. Waarin duidelijk staat dat er betaald is aan het soeverein. 250.000 zou betaald en er zou nog 1,4 miljoen komen. Het staat zwart op wit. Ik weet niet wat mensen het over hebben.
1: Maar
0: luisteren ze naar deze mensen.
1: Maar John, je zegt,
0: het glas gaat liegen.
1: Ja, maar John, je zegt dat de president is geduldig. Anderen zeggen van, ze is bang om te acteren.
0: Nou, ik ken het niet als een bange vrouw, moet ik eerlijk zeggen.
1: Ja.
0: Ik zit niet op haar plek, dus ik kan niet inschatten hoe bepaalde risico's op een goede manier te mitigeren, betrekking tot de coalitie in stand houden en dat soort dingen. Dus ik heb niet alle informatie om te weten waarom ze nog niet verder heeft opgetreden. Maar ik heb haar de opdracht horen geven. Dus nu moet de minister het uitvoeren. En waarom de minister het nog niet heeft uitgevoerd, daar kan ik weinig over zeggen. Maar die moet het gaan uitvoeren. En als het blijft niet gebeuren, zal ik het natuurlijk ook weer blijven aantameren bij de president.
1: En de minister is van welke partij?
0: Sorry?
1: De minister is van welke partij?
0: Sorry, voor welke minister heb je het nu specifiek?
1: De minister onder wie dit hele gebeuren valt. Onder welke minister valt het? En aan welke partij is die minister verbonden?
0: Heb je het over grond?
1: Grond, ja.
0: Grond, dat zit bij de Partij Luhur.
1: Partij Luhur, oké. Okay.
0: Ja, GBB.
1: Ja.
0: Ja, grondbeleid en bosbeheer. Dus maar het is een combinatie tussen hun en LVV, toch?
1: Ja, ja, ja. En LVV is bij van wie?
0: NDP.
1: NDP, oké. Okay.
0: Ja.
1: En dat is ook een duidelijke, die partijpolitieke verhoudingen, hè, die spelen er ook een hele belangrijke rol in.
0: Ja, zeer scherp.
1: Luister ik een beetje, hoor ik een beetje door je woorden heen.
0: Ja, zeer scherp. Kijk, er is veel op het spel toch?
1: Ja.
0: De regering die nu aanzit, gaat straks miljarden krijgen. De stakes are high, weet je? De stakes are high. Dus, ja... Waarom bepaalde dingen niet in een bepaalde tempo gebeuren, dat weet ik niet. Maar ik heb wel vertrouwen in dat het gaat gebeuren.
1: Oké.
0: Okay. Ik ga er bovenop blijven zitten. Toch? Zoals dat het gebeurd is, ga ik bezig blijven. Dus, en daarbinnen zal ik dan ook al mijn mogelijkheden inzetten. En ik zal natuurlijk ook de president daarover spreken.
2: Oké. Okay. En wat we hier nu veel in het nieuws hebben, is wat betreft de vissterfte. Ik dacht in de Saramacca-rivier.
0: Ja.
2: Zou je wat meer daarover kunnen vertellen? Daarover?
0: Ja, dat is ook echt een heel, heel vreselijke gebeurtenis. Het is een van zijn grootste milieurampen ooit, denk ik. Althans, die we geregistreerd hebben. Sommigen zeggen dat er onder Suralco en zo ook heel veel dingen zijn gebeurd.
1: Ja.
0: Maar in dit tijdsperk, om het zo te zeggen, is volgens mij de grootste. Of een van de grootste milieurampen. We hebben het over tientallen dorpen, hè, die gewoon geen toegang meer hebben tot schoon water. Dat is gewoon vreselijk.
1: Ja.
0: En dat zodat een paar mensen goed kunnen doen.
1: Is daar ook een, de berichten die ons bereiken, dat er natuurlijk mensen die in de DNA zitten en betrokken zijn bij partijen, ook grote belangen daar hebben. En dan verdwijnt er ook nog een grote hoeveelheid kwik vanuit een politiebureau, heb ik me laten vertellen. Dat is not a good look, om het zomaar even te zeggen.
0: Nee, lijkt me zeker niet. Absoluut is dat geen good look. Nee, toch? Maar welke parlementariërs dan zullen gelinkt zijn met die concessie?
1: Nou ja, we horen hier, maar nogmaals, het zijn geruchten, hè? Dus ik probeer ze een beetje te verifiëren bij jou. We horen aan de zijde van de ABO, Brunswijk heeft natuurlijk meerdere goudconcessies, gaat het verhaal op. En de reden waarom er eigenlijk niet nooit echt koppen rollen, om het zo maar even te zeggen, heeft voornamelijk te maken met het feit dat er zoveel politieke connecties zijn. Althans, dat zegt de Moffo Coranti, maar de Moffo Coranti is groot in Suriname. En nu we jou hier aan de lijn hebben, een man die dicht bij het vuur zit, dan kan ik het niet nalaten om die vraag te stellen.
0: Ja, en wat is die vraag?
1: Maar is het nu dat het... want het heeft een tijd geduurd voordat er een verbod zou komen. Er werd een onderzoek ingesteld. Maar tot op heden is, tot zover mijn kennis reikt, is er niet heel veel nog uitgekomen.
0: Kijk, ik ben van mening en ik ben van een andere gedachtenstroming dan de huidige regering op het gebied van milieubeheer. Ik geloof niet dat milieubeheer in een ministerie kan thuishoren wanneer je te maken hebt met dusdanig scherpe partijpolitieke scheidslijnen tussen ministeries.
1: Ja.
0: Ja, als je een één team bent, dan zou het misschien kunnen. Maar dat is het niet. Dus dat betekent, je moet niet een milieuministerie hebben. Milieu moet op het niveau van de executive zijn. De president wijst de directeur aan en ontslaat. Punt. Niemand anders. Alleen de hoogste. Dan krijg je je onpartijdigheid.
1: Ja.
0: Maar nu is de Nationale Milieuautoriteit valt onder een minister.
1: Hmm.
0: Ja.
1: En de minister behoort tot een partij.
0: Dat is politiek, toch?
1: Ja, ja, ik hoor je.
0: Dus heb je dus nu een gepolitiseerd milieuvraagstuk. Ik weet nog, op een gegeven moment werd er een speech gegeven. Ik weet het niet hoor. Ik vond het best wel moeilijk om aan te horen.
1: Ja, oké.
2: Maar het is natuurlijk ook moeilijk. Ik weet niet waarom ze het zo hebben gedaan. Want als je zegt, het is net als wat Gordon net vertelde over bijvoorbeeld de ABO. Als je die de ministerie van hulpbronnen geeft, ja, dat wordt natuurlijk lastig.
0: Ja,
2: om dan onafhankelijk te zijn.
0: Heel erg in de verte. Sorry, kan je herhalen?
1: Oh, nou, Vito haalde even aan dat hij zei van dat het dat ministeries behoren tot partijen, zoals bijvoorbeeld de ABOP, ja. En men ziet het dan als zijn ministerie. Alleenheersers. Dus dat bemoeilijkt de zaak natuurlijk heel erg. En je gaf al een beetje aan van de coalitie kan op scherp komen te staan, want ze zitten natuurlijk met z'n allen in die coalitie om die meerderheid te hebben. Dus je bent eigenlijk vast.

0: een heleboel mensen gaan een heleboel geld verdienen.
1: Ja.
0: Maar de vraag is, gaat de gemiddelde Surinamer nog een boterham kunnen betalen?
1: En wat denk jij?
0: Ik heb nog niks gezien. Ik heb mijn eigen idee over hoe dat opgelost zou moeten worden.
1: Ja.
0: Maar er is een groep daarvoor ingesteld. Dus daar ben ik bij mee in gesprek. Om mijn bijdrage te leveren daarin. Maar ik geloof dat het sowieso gaat veranderen.
1: Ja.
0: Ik denk dat nogmaals, heel veel mensen gaan een heleboel geld verdienen.
1: Ja.
0: Het belangrijkste gaat zijn dat we de rest van de bevolking niet kwijtraken. Toch? Niet alleen de mensen die kunnen meedoen met oil en gas moeten straks nog een boterham kunnen hebben.
1: Dat is een duidelijk punt.
0: En die prijzen die gaan gewoon sky high. Weet je, de prijzen zijn sky high nu al.
1: Ja.
0: Weet je? Dus het gaat alleen maar erger worden. Dus hou mijn hart een beetje vast. Want we zitten daar zo lang te dralen. Weet je, mijn vriend Rudolf Elias heeft al jaren geleden gezegd, we moeten een roadmap maken. Zodat we weten wat we willen met dat geld. En nu is het geld al bijna hier, hebben we nog steeds geen roadmap. We hebben nog steeds geen duidelijk beeld. Nog steeds niet eens goed opgestart, dat proces.
2: En behalve wat betreft het geld en de opbrengst, wat is jouw visie? Wat denk je dat er qua milieu schade of zou kunnen gebeuren, of de gevaren die zou kunnen gebeuren? Want we zien wel eens in andere delen van de wereld, bijvoorbeeld Nigeria, wat het allemaal zou kunnen gebeuren natuurlijk.
0: Ja, kijk, dus daarom is het zo belangrijk dat we onze verzekeringsstructuur goed hebben, hè? Dat totaal zelfverzekerd is voor oil spills en niet dat wij de rekening betalen.
1: Ja.
0: Dus dat is een belangrijk punt van onderhandeling geweest, volgens mij. Om ervoor te zorgen dat je dat op die manier neerzet.
1: Maar is het ook onderhandeld en is daar dus ook een solide overeenkomst? Ligt daaraan ten grondslag?
0: Zoals ik dat kan inschatten en het is aan mij uitgelegd. Ik ben zelf geen jurist, ik ga niet het contract zelf proberen te analyseren. Maar zoals het aan mij is uitgelegd, hoe de clausules in elkaar steken, is het een heel goed contract.
1: Ben je optimistisch?
0: Oh, jawel. Jawel, ik ben optimistisch. Ik
1: klink
0: negatief nog.
1: Nee. We stellen. Kijk, weet je, wij zitten hier in Nederland en we lezen de krant, we horen van familie. De Moffelkrant, ik zei het al, die draait altijd op volle toeren. En we deinzen er niet voor terug om wat je toe te voegen. En dus voor de mensen die ver af zitten hier in Nederland, zoals Vito en ik, is het soms heel erg moeilijk in te schatten.
0: Oké, no problem.
1: En nu hebben we iemand uit Suriname die hier is. Iemand die er ook nog verstand van zaken heeft. Dus dan zijn we erg benieuwd. En natuurlijk hopen we dat je zegt, ik ben uitermate optimistisch, want ik zie een mooie toekomst voor Suriname. Maar ik maak me toch een beetje zorgen naar je verhaal.
0: Ik baan elke dag zorgen. Het is keihard werken om dingen te proberen voor elkaar te krijgen daar, echt. Het is zo lage productiviteit, je moet echt zoveel. Ik heb hier ook ondernemingen gehad.
1: Ja.
0: Daar is het vele malen moeilijker, geloof me. Hier is het zo makkelijk om een bedrijf te hebben, jongen. En op te starten, dat soort dingen. Suriname, het is vreselijk moeilijk. Het is echt ontzettend. En dat ondernemerschap ook, hè.
1: Ja.
0: Het
1: blijft een heel moeilijk in. Maar het is dus vooral een politieke issue. En er is gebrek aan politieke wil ook op sommige momenten, toch?
0: Ja. Nogmaals, wat ik heb gezien. Ik heb de president opdracht horen geven. En ik zie dat bepaalde dingen nog steeds niet gebeuren. Ik zal het blijven antemeren waarom het nog niet gebeurd is, wanneer het gebeurd is. Want dat grond moet terug naar GBB. Die grond, die 500.000 hectare, moet terug naar GBB. Klaar.
1: Dat is een helder verhaal. Als jij het voor het zeggen zou hebben, hoe zou je omgaan met die olieinkomsten?
0: Nou, ik denk dat...
1: Een grote vraag, ik weet het, hè?
0: Standaard antwoord is natuurlijk Sovereign Wealth Fund. Absoluut moet dat.
1: Ja.
0: Maar veel belangrijker is dat je eerst je roadmap moet hebben. Je moet weten wat je wil als samenleving. Waar wil je naartoe en hoe snel? Toch, want als je zegt je wil over 5 jaar een nieuwe stad hebben, dan ga je 1 miljoen mensen moeten importeren.
1: Ja.
0: Toch, dus je moet je verwachtingen ook doen gebaseerd op je bevolkingscapaciteit en dat soort dingen. Ja, toch, anders krijg je allerlei gekke projecten. Dus je moet een goede roadmap hebben.
1: Mm-hmm.
0: Waar je duidelijk maakt van dat ga je investeren en dan weten we waar we naartoe gaan. Dan heb je je Sovereign Wealth Fund. En ik ben een grote gelover in, laten we zeggen, een soort citizen account. Dat is een concept volgens mij van de Emiraten. Waar ze elke burger een bepaald bedrag geven. Omdat ze weten dat ze in een oliestaat wonen. Waar de prijzen heel hoog liggen.
1: Yeah.

0: Dus daar krijgt iedereen een bepaald bedrag, zodat ze in ieder geval een dak boven hun hoofd kunnen hebben. Nou, ik denk dat iets als dat, een soort universal basic income, maar dan gekoppeld aan bepaalde verantwoordelijkheden, hè, dat je wel moet blijven werken en zo, maar dat je dan altijd een bepaald bedrag krijgt. Dat iedereen krijgt hetzelfde bedrag, gewoon elke Surinamer, elke maand klaar. Ja. En daarmee doe je het en dan heb je al die andere subsidieprogramma's heb je niet meer nodig. Want daar zit vreselijk veel verlies in,
1: ja.
0: Al die sociale programma's.
1: Die ook, maar die ook politieke instrumenten zijn geworden in de loop der tijd natuurlijk, hè, die sociale programma's.
0: Ja.
1: Maar John, je hebt het over de Emiraten. Aan de andere kant heeft de Emiraten ook een enorme populatie van niet-Emiraten die het werk aan het doen zijn, hè, onder erbarmelijke omstandigheden. Ja.
0: En ik zou je zeggen, afhankelijk van wat wij hier willen gaan doen, dat hoeft niet dat we buitenlanders zijn die gaan bouwen hier.
1: Ja.
0: We zijn niet met genoeg mensen.
1: Schat, loopt Suriname het risico overspoeld te worden?
0: Absoluut. Als we moeten een heel. Daarom hoor je af en toe die mensen praten over immigratiepolitiek. Het is echt belangrijk voor ons. We moeten, straks is er dan bonanza daar, van die olie.
1: Ja.
0: Dan komen alle figuren op je af. Je moet op gaan letten nu. Weet je?
1: En zie jij kansen voor de Surinamers in Nederland?
0: Om wat te doen?
1: Om terug te gaan, nu als de bonanza gaat starten.
0: Oh, boy. Dus, ik zou je zeggen, ik ben in 2008 teruggegaan naar huis.
1: Ja.
0: Maar, als ik nu hier woonde, zou ik absoluut naar Suriname gaan.
1: Oh ja?
0: Nog een oorlog, nog de. Nog een trobby, nog de. We hebben wel vervelende dingen met de politici af en toe.
1: Ja.
0: Maar een libidrap is voor die boy.
1: Ja. Oké. Okay.
0: Je hebt je Sula, je hebt je Kreek, je hebt je mooie bos, je hebt je lekker eten. Weet je, at the end of the day is Suriname een vreselijk gezegend land. En ik denk dat we dat allemaal echt goed moeten beseffen. Echt, we zijn echt gezegend.
1: Boy, je...
0: Water, ja. Voeding, weet je voedzame grond. Je hebt een hele kleine bevolking. Hé, hey, maar het goed is Suriname hoor, als je kijkt naar quality of life.
1: Jonje, laat Vito rennen.
0: Zie je?
1: Ja. Huh? Je laat Vito rennen, hij is een koffer al aan het pakken hier in die hoek van de studio, zie ik hier.
0: Kijk, het is niet zo luxe als hier met alles elektronisch en wat dan ook, maar het is ook gewoon rustiger.
1: Ja.
0: Weet je, ik ben nu al een paar weken in Europa met tijd, moet ik niet meer.
1: Maar dat is ook goed om te horen van iemand die er woont en die op verschillende niveaus het ervaart. Kijk, ik heb je leren kennen als ondernemer. Toen, we mogen geen namen noemen hier op deze zender, toen had het nog iets met t-shirts te maken in een ver verleden. Maar je bent ook een serial entrepreneur, maar je bent ook bezig met een nieuwe start-up, heb ik begrepen.
0: Oh ja, klopt ja. Dus wat is gebeurd is dat ik ben eigenlijk met het leven begonnen, dat we zeggen natuurbescherming of klimaatverandering, hoe je het wil noemen, in 2011. Ik deed een opdracht voor de overheid,
1: ja,
0: om vast te stellen wat natuurbescherming het land had opgeleverd. Om dat te kunnen begrijpen moest ik veel gaan studeren over klimaatverandering en biodiversiteit.
1: Ja.
0: En toen kwam ik dus erachter wat er gaande was in Suriname. Dat we Paramaribo kunnen afschrijven, al de dingen die op ons afkomen. En ik was net vader van mijn tweede kind. En de vraag was, wat ga ik tegen mijn kinderen zeggen over 20 jaar? Wanneer zij me vragen, papa, wat deed jij toen jouw generatie de wereld verbrandde?
1: Hmm.
0: En ik zei toen, nou, ik ga in ieder geval een steentje bijdragen. En sindsdien ben ik dus op dit traject gekomen van natuurbescherming en zo. Ik ben 9,5 jaar lang directeur geweest van Conservation International.
1: Ja.
0: Ik was ook adviseur aan de Boutussen voor een paar jaar. Voor klimaat. En toen ik in 2022 besloot om, laten we zeggen, uit het NGO-leven te stappen, hè, een non-profit, waar ik dus 9,5 jaar was, heb ik gezegd, ik ga het doen om een nieuw bedrijf te starten, waaruit blijkt dat de bio-economie werkt.
1: Ja.
0: Dat ik je kan laten zien dat je meer kan verdienen met levend bestaand bos dan met dood bos. En dat bedrijf, dat heb ik nu opgestart, het heet Biotara. Het is binnenkort op een programma Bouwen aan de Toekomst.
1: Okay.
0: Op 26 en 27 september. SBS of zo. Ik weet niet precies, maar het bouwen aan de toekomst. Als je het opzoekt. Dan wordt alles over het bedrijf daar verteld.
1: Oké, maar even in een nutshell wat het bedrijf doet, want je maakt ons nieuwsgierig. Je weet wel die cliffhanger goed te geven, maar geef ons een beetje voor als we niet kunnen de 26e.
0: Ja, oké. Okay. Wat we doen is we leveren natuurlijke ingrediënten aan de cosmetische industrie.
1: Okay.
0: En we doen dat op zo'n manier dat de oogstprocessen regeneratief zijn.
1: Ja.
0: En dat de mensen met wie wij samenwerken daarop echt op vooruit gaan. Dat ze het echt, weet je, echt goed verdienen. En dat doen we. En wat we dus doen is we werken met die gemeenschappen in Brazilië.
1: Ja.
0: Op dit moment voornamelijk.
1: Ja.
0: En die tekenen dan een natuurbeschermingsovereenkomst met mij. Of met mijn bedrijf. En in ruil daarvoor, dan gaat dat mijn bedrijf klanten zoeken voor jou. En dan ga ik proberen klanten voor je te zoeken. En dat model werkt heel goed.
1: Maar maakt het je product niet duurder?
0: Nee, juist niet. Maar, kijk, weet je. Als je nu kijkt naar cosmetica, heb je soms 20, 30, 40 ingrediënten in dat ding.
1: Dat is waar.
0: Dus omdat ze allerlei dingen willen nabootsen die de natuur al heeft.
1: Ja.
0: Dus terwijl als je natuurlijke ingrediënten gebruikt, heb je veel minder nodig.
1: Hmm.
0: Een goede olie, weet je. Je hebt helemaal niet allerlei gekke crempjes en zo nodig. Maar oké, okay, weet je, ieder zijn eigen ding natuurlijk. Maar de cosmetica kan dus veel simpeler.
1: Oké. Okay.
0: En dus hoeft het dus niet per se duurder te worden, maar kwaliteit heeft een prijs natuurlijk, toch?
1: Ja, uiteraard.
0: Als we zeggen dat het al die tijd gif was dat we gebruikten, maar het was goedkoop.
1: Ja.
0: Moeten we dan door blijven gif gebruiken?
1: Nee, dat is een beetje het dilemma natuurlijk altijd. De welvaart mag niks kosten, toch? Want we zijn daar een beetje aan gewend geraakt. Denk aan onze plofkip en alles om ons heen. Maar dat gezond eten, gezond leven ook een prijs heeft. En is de mens daartoe bereid te betalen? Dat is een soort interessant dilemma volgens mij, waar we ook hier in Nederland mee te maken gaan krijgen.
0: Ja. Ja, ik kan me voorstellen.
1: En in Suriname ook helemaal, maar het klinkt in ieder geval heel interessant. Ik moet nog even nog iets moois zeggen, ik weet niet of je het nog weet, maar jaren geleden ben je een keer hier in Nederland geweest en hebben we een gesprek gehad over elektrische auto's.
0: Ja.
1: En toen heb je me een merk laten zien, dit heet Geely, volgens mij ben je daar ook toen geweest, ik weet het niet helemaal meer zeker. En ik vertelde je net aan Vito, we zitten nu anno 2026 en het woord is... 7.9 maar

0: Straks meer muziek en informatie op de Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Rob Krabbendam met het Radio Nieuws. President Trump heeft het vredesvoorstel van Iran afgewezen. Dat meldt de Wall Street Journal. Deze week stelde Iran onder andere een staakt het vuren van 7 dagen voor en heropening van de straat van Hormuz als beide partijen zich aan bepaalde afspraken zouden houden. Naar verluidt gelooft Trump echter niet dat Iran in nieuwe onderhandelingen toezeggingen wil doen. Anonieme bronnen zeggen dat Trump na de midtermverkiezingen Iran weer gaat bombarderen. In Nepal is het opnieuw noodweer, dit keer door een orkaan die onder andere in de hoofdstad Kathmandu veel wateroverlast geeft. Het is vandaag een maand geleden dat het land werd getroffen door enorme modderstromen. Daarbij kwamen meer dan 1400 mensen om het leven en 6000 mensen worden nog altijd vermist. Door de orkaan die nu over het land raast, wordt gevreesd voor nieuwe aardverschuivingen. De toch al moeilijke hulpverlening ligt in een aantal gebieden nu stil. Foto's van gebruikers van ChatGPT zijn op internet gezet bij een nieuw incident met software van OpenAI. Volgens de VRT gaat het om 53 foto's die via niet-openbare links online stonden. Het zou voor het eerst zijn dat data van gebruikers zelf zijn getroffen. Hoe dit kon gebeuren is nog onduidelijk. Volgens OpenAI zijn de meeste foto's inmiddels offline gehaald en men zou bezig zijn met de rest. Door incidenten met AI wordt er steeds meer gepleit voor regulering, ook vanuit de sector zelf. En premier Rob Jetten en minister van Financiën Eelco Heijnen praten vandaag met meerdere oppositiepartijen over de nieuwe begrotingsplannen. Ze spraken eerst met de ChristenUnie. Later vandaag volgen Pro, Volt, Ja21 en de SGP. Het kabinet heeft zelf geen meerderheid in de Tweede en Eerste Kamer en zoekt daarom steun van zowel links als rechts. De plannen gaan over koopkracht, sociale zekerheid en vermogensbelasting en komende week is er een debat over. Het weer, vanmiddag is het bewolkt, maar later is op steeds meer plekken ook de zon te zien. En bij een noorden tot noordoostenwind liggen de maxima op 18 tot 21 graden. En dit was het Radio Nieuws.
2: Bij Mart Radio zoeken we niet de confrontatie, maar we zoeken de verbinding.
3: Black Achievement Month. Turning Black Excellence into Change. Vanaf 27 september tot en met 31 oktober staat Nederland in het teken van Black Achievement Month. In Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht, Leeuwarden, Amersfoort, Arnhem, Almere en Haarlem. Een maand vol talent, inspiratie, cultuur en verbinding. Met onder andere Under 30 voor jonge professionals. Een bijzondere Yes Night met Graciela Hunsel. En op 30 oktober het Black Achievement Award Gala in de Lamar Theater. Dit jaar met de nieuwe categorie Influencers. We sluiten af met een geweldige familiedag in Nemo. Volg onze socials voor info via blackachievementmonth.nl.
4: We zijn er weer, Oedebaka.
5: Ja, Oedebaka. Mijn naam is Cleone. Toneelgroep Angalampo presenteert het leerrijk en een ervaren stuk If You Quickie Snicky, You Kiss Aboma. Ouders, let dus op in de opvoeding. Vrijdag 9 oktober in het gebouw No Limit, Geldershoofd 80. Uitstappen, halte, Ganzenhoef. De bijdrage is €17,50. Aanvang 6:30. Koop nu of bestel nu uw kaarten bij meneer Geels op het nummer 06-36-79-096. Roy Linger 06-425-01413. Bij Etel Braams op het nummer 06-20-66-7226. En Glione Linger op 06-810-84101.
4: Dus 9 oktober gaan we allen naar No Limit voor het toneelstuk If You Quickie Snicky, You Ook Kiss Aboma van de toneelgroep Angalampo. Regie Fred Kills.

Zaterdag 3 oktober. Sportcentrum Ookmeer, Dr. Meurelaan nummer 7. Mart Radio presenteert op speciaal verzoek van velen de All Black Romantic Party. Met de 3 top DJ's Roy C, Peck en Norman G. De MC is Glenn Gottfried. De eerste was een grandioos succes, dus koop je kaart veel voordeliger in de voorverkoop, maar aan de poort is het na 12 uur duurder. Voor meer informatie en VIP-reserveringen belt u met 020-67-99-665. Zaterdag 3 oktober, de Full Romantic All Black Party. En jij bent van de partij. Let me tell you.

0: is Mart. Al langer dan
1: 40 jaar.
0: De inspiratiebron en het interactieve communicatieverbindingsplatform voor niet uitsluitend Surinamers in Nederland. Ongeëvenaard, Mart, een status apart. Wij inspireren anderen om ook mee te doen aan media, onderwijs, geschiedenis, politiek, gezondheidszorg,
2: kunst en cultuur,
0: ondernemerschap, sport, ontwikkeling van talent of amusement. Blijft u afgestemd?

0: Schatje, doe het rustig aan, tranquilo. Met deze mooie woorden beginnen we de uitzending onder leiding van mevrouw Vaneburg, die even aan het hoesten is. Harry is aan het praten, meneer Perotti is kip aan het eten en mevrouw D. is in de tas aan het rommelen. En dus de mensen zijn er niet gereed. Harry is even naar het toilet. En zo gaat het maar door. We kunnen dus nog niet starten, want de mensen zijn druk, druk, druk, druk, druk, druk. Het is vandaag maandag, hoeveel? 21 september. En die werd natuurlijk afgestemd op uw favoriete radiostation Maat Radio. Via Caribbean FM te beluisteren. In de ether 102, Harry. Alsjeblieft je mond dicht, Harry. In de ether te beluisteren op de 107.9. En wilt u digitaal beluisteren, gaat u naar www.radiomaart.nl. Het welbekende nummer 020-471-4291 is voor u bestemd om te reageren in dit programma. Tori en Chatori, nogmaals verzorgd door mevrouw Vaneburg. En mevrouw Vaneburg, hoe gaat het met u? Hebt u alles gegeten? Zit die buik een beetje vol?
1: Ja, ik heb heerlijk gegeten, Harry van Rasuno.
0: Maar wacht even, ik ben nog niet klaar. Heb ik je gezegd dat je mag praten?
1: Nee, papa.
0: Oké, want ben je in je hart die...
1: Ja.
0: Dus dat we zeggen, Jan, is boem.
1: Het was makkelijk, ja. Harry heeft lekker gekookt.
0: Harry heeft lekker gekookt. Nou, het komt jullie toe. Jullie hebben er hard voor gewerkt, toch?
1: Ja, zo is het.
0: En nu is de microfoon voor u, mevrouw Vaneburg.
1: Luister, Eetje, bedankt voor de techniek. Luisteraars.
0: Altijd welkom.
1: Met taku odi wispo, def grond tapu met taku odi. En me wan bedankt. Alles maar zij doneer die Tori et Tori naar de intraprogramma makers. En vooral die agebom met begun, begun, begun. Alsjeblieft, een tand doneer. Een chat, tandka, regels, boskontje, harmonie, gimme. Naar brandweer. Remmerdenplein nummer 100, oude brandweer naast het politiebureau. Alle woensdag onderdappen van 1 uur tot en met 5 uur. En wie is mijn idee? Hoe mag die ammonie naar vrouw D? Mijn vrouw D, ik doe alles aan samen. Dus ik mijn idee, hoe mag die vrouw D ammonie toe?
0: Waarom moet dat niet, Jen?
1: Nee, ik heb nog voeders, dus mijn ammonie.
0: Vrouw, die is te lang, had die idee.
1: Dus, en vrouw D. Sabi toe dat aan moest schrijven op het telefoonnummer. En dat is aan vrouw D. Sabi. Want vrouw D. het doet. En je hebt me naar administratie voor Tori et Tori. En je hebt me naar vrouwengroep. Vrouw D. en je hebt me. Dus mijn naar vrouw D. doet alles aan samen. Dus hoe kan die vrouw D. envelop. En voor Tjari kon naar Regensbos minuten. Want meestal ben ik half 5 mijn busje. Want moeder D. wil dat ik weg moet gaan. Want ze zegt, dadelijk komt die bus me niet halen. Dan zit ik in mijn eentje daar, want het is al een keertje gebeurd. Dus daarom weet ik me bestel mijn bus op tijd. Ik kan weer op tijd voelen, zie dat een bus komt, ik met mijn appletie. En ik wil dank alles maar. Dankje, dankje, zei doneer. De was aan het doneer. Ik voel weer Artie aboen. Niet weer klagen dat programma rommelig. Mijn Artie was op dat programma, waaronder Dirkse. En wie Artie was, mijn Artie, dat was radiostation toe. En dat hoeft ze nou aan. En dat hoeft ja. En vaak is aan het rommelig. Maar des mij klagen, ja, hoe rommel. Maar hoe sap dat ze naast wat in dit takkie? Hoe vurig. Dat zo we ook gewend takkie.
0: Nee, Lucia, ik moet je even corrigeren.
1: Ja?
0: Neem mij niet kwalijk. Kijk, het probleem is als veel mensen tegelijk praten, dan hoor je thuis niet meer.
1: Mm-mm.
0: Want dan overstemt hij die microfoons. Wij werken niet met die dure microfoons.
1: Oké.
0: Is dat nou een probleem?
1: Dat jij nu eenmaal in takkie naar Jutaka Tori Tjarenkadoro, dat je bief zo'n goed ammonisch KLM stort die, dan heb je bij de apparatuur die nog.
0: KLM stort, maar niet meer.
1: KLM is, wel jij nu AOW naar pensioen. Dus bespaar 3 maanden AOW naar pensioen.
0: Dan deed ik alle.
1: Hè?
0: Lande tek ala, ze zo belaste minpa.
1: Eere no, if i pa euro, so i pa i ga selig, in a pa i not moro. Ala di meca ma posse nyan di, vrou de, we bor today, vrou de bor today, hare bor today.
2: Asa tak angri no tiri.
1: Angri no tiri noit.
0: And the rest dan?
1: Norma se fo cha tu porti.
0: And the rest?
1: E marita se fo cha tu porti.
0: Yo con triki, gime yo con waskrosi, gime yo con krimi, oso gime.
1: Nei, dat ayuda ti na pa i. Dat in a pijn dat naar Jozef doet, want wie er zeker in een Jozef kon doen, dat is aan dat die.
0: Eigenaardig.
1: Ik weet zeker, ik weet.

0: je bent.
1: Die bies maak een veranderen, Harry.
2: Ja.
0: Maar
1: ze bent ook niet in de wat je om te zien ze geeft.
0: Nee, maar in elk geval luisteraar moet dat ARCA-programma door. En hoe breed die vast maar reageert. Na, in de uitzending van de SME reageert. En door zee. Buiten de uitzending van de SME reageert. Zoals met bij de... Wat denk ik? Mijn dame kon naar mij. Attak, ik wil u wat vragen. U bent op de radio. Attak, ik hoor u praten en ik zeg, ja, deze dame is het. Attak, en ik wou u zo graag zien. Ik ben blij dat ik u heb gezien. Het zo ego tegen een prins als mij hier is, als mij wat gecommitté. Maar luisteraars, mijn hoor hoe lang op, hoe doneer die een gebouw, naar dat hij wat mij kreeg. Hoe doneer die een gebouw. Mijn loekeloter heeft niet moe eten, dus tem loeko dat wou jou jere, of dat wou zien.
2: Lucia.
0: Ja, mijn goede misgaat.
2: Mijn taki odigi mevrouw Kala Bogart.
0: Oh, ja, kijk Kala, ja.
2: Ja. Dat kan nog zien langer. Mausi, mausi.
0: Maar dat is Kala. In een verkeerde Kala toch?
2: Nee, Kala Masra, ex-Masra, Beremi Mati.
0: Oké.
2: Okay. Ina Siki, Siki Altman.
0: Oké, oké. Ik ken Kala.
2: Dat ben ik taki odigi.
0: Kala schroetjes terug.
2: Okay. Kala, tak Olivia odigi mi fosagwe.
0: Peg Olivia, Olivia is ook een dochter toch?
2: Ja.
0: Abtjes, abtjes, ab.
2: 55 jaar dat moet
0: kapot. Ja, want we zijn bij Oro More. Als dat we zijn, dede.
2: Mijn sabi, dat mijn.
0: Oh, wat Carla, sabi is zijn toe.
3: Mijn sabi, want hij Abtjes.
0: Ja.
3: Abtjes.
0: Ja. In elk geval, vrouw D, wilt u het overnemen?
4: Graag zou ik het willen even, als je geen permissie noemt of meer takdens, maar van mij
0: ooit. Yes, doe dat.
4: Heines, je was jarig. Bij deze kon ik niet komen. Maar me versterri alsnog. Lilian Deetman, migado meigado. Se pesanga yu.
0: Une yere next week.
4: Me bar yu odi baya. Sari, asari detap mi ati. Sari detap mi ati.
2: Mere siki.
4: Sari detap mi ati, Lilian Deetman. En Mata Koenders, je wordt hartelijk bedankt voor de felicitatie dat je naar mij toe hebt gestuurd. En beterschap naar een griep die kies dappe. Dus Corrie, ik heb je gisteren gezegd, we zijn in de uitzending. Ik zie dat je al lacht om Harry, maar ik zie je al staan. Maar hij stuurt ook de groeten van naar jou toe. Maar al, meneer Criton, ik heb je vanmorgen ook al gehoord. Ik ben hier dat ik stink, ik kom krachtig bakken.
0: Ik kom krachtig bakken.
4: Van je Kari bakboord. Want die man had zo'n felicitaties vanaf zonde. Had zo'n felicitaties mee als Sofurusma van Jari in september. Anders.
0: Ja, man, ja, ja.
4: Zo'n felicitaties mee, jere, die man had zonde man.
0: Voor de 16e waren 5 families van mijn jaren.
4: Ja.
0: Op Erwin's verjaardag.
4: Oh, kijk eens aan. Dit is maar voor september, augustus, dit is maar voor. Maar Marta, ik wens je beterschap. Ik hoop dat ik tap onder deken smerie eigen in Nanga.
0: Marie, Harry, ik kom smerie in Nanga Vex, Marta.
4: Ze is niet zo lekker.
1: Mijn excuus, mensen aan de tafel. Ik moet dit even meedelen. U belt, maar helaas, zolang als de gasten aan tafel niet zijn, de rondvraag is gedaan, kan ik de telefoon niet opnemen.
0: Okay.
1: Dus alsjeblieft, heb geduld. U mag zo naar Harry, geloof ik, hè?
4: Ja. We zijn net begonnen, we zijn aan het groeten. En ik groet iedereen.
1: Even geduld,
4: die me kent.
1: Even geduld als u.
4: Iedereen die me kent en iedere felicitaties heb ik aangenomen. Misschien dat gewoon liep me in de steek. Bij deze Harry.
2: Nee, pero.
0: Nee, pero.
4: Pero.
2: Pero.
5: Goedemiddag, dames en heren. De groet heb ook dat jullie kunnen genieten van ons programma. En ik heb ze net iets gehoord.
1: Gaat iemands telefoon aan?
5: Even reageren erop. Als de mensen zeggen dat het programma een broeia, dan luisteren de mensen. Dus om de mensen die kwalijk niet doen, dat programma.
0: Herwin is onderweg naar je.
5: Maar de groet is dus een lobby, kerel.
0: Ik bel je straks.
1: Pero.
2: Bradagassa.
0: Erwin is naar je.
2: Moeder en vader, okay. Bebaru Alamala Odi. U alas maasa geboren. Sorry, en getogen in Senang. Uno sa e verstang Senang. Na uno mi etaki. Uno sa no e verstang Senang. Desmasa e verstang Senang sa lehu e sa metaki. Me mi wantak na desmasa Senang sma mi wantaki. Mi want drenga door tot den mek u kombo wees sa unde bezig. Maar voor zo'n komst, dus voor haar met alles maar ook die senama, mevrouw van Hoop, ons dorp met takkie ook toe. Metak Ani Odi, metaki ana Lilian Dijkman. Miskreki di mire tak dati ya anego as ya sikete. Ya miskreki pasal mi bebarikat uboshi hel khoja. Malilian F ano datra no mafe next opo luku na trasei isabi luku trasei luku F smano do yusani isabi to go luku khoun inap go du ma go opo luku odep datra no mafe next yesiki dem du go atra fasi luku dete luku suroto isref boom betak ala senama me baru odi wispo def grontapu wisna Afrika wispo de me baru ala mala odi temetak ala mala odi na ala dembo Falklands group sa khobora e kho toko insana u ala mala metak odi wisha tudri yari metaki odi oktu atuna wansana man mo kade no mo duno so kan start wam chimoni gides gide programa makers e vulo pade ma gide programa daw start wam ci moni jideng me kala san kango a este number na NL 48 rabo a number na 0 1 0 2 8 1 7 2 5 1 de naam van stichting MCC Maart. Me kade nummer rustig, want na wal mekaar dus mine kade maar bakam kada, want €2 of €3 dan moet mekaar bakam maar dus ne mekaar rustig voor schrijven. Het tweede nummer na NL 54 INGB. Dat nummer na je pot 3-0. Dat bakade 3-0, de pot is 6. 0, 3, 7, 8, 8, 0. De naam van Stichting Multiculturele Communicatie, Maart. Dus de nummer van elkaar, ik heb 15 kolen, ik heb 5 kolen, ik heb 5 kolen, ik heb 5 kolen. Dat is voor steun de programmamakers, voor de programma. Maar de nummer van elkaar, no. Dat je nog kan pot 15 kolen of 20 kolen. Je moet pot 50 kolen. €50 me bedoel.
1: Is dat zo mijn loopvoer? Ja, niet dat ik je onderbreek. Je loopt de kassen aan het doen. Maar in een maand kan je rekening nummer in aan het doen.
2: Zijn er niet?
1: In begin Nico.
2: No, Nico, no, maar dat is Nico.
1: Nico, Leo, Wang, Fifi, Fo.
2: Ano, sona dat ano, sona Nico, Leo. Sat Nico, Leo. Dat is maar dat Leo.
4: Na NL.
1: NL toch?
2: No.
1: Weet dat Nico,
4: Nico, Leo.
1: Maar ik had dat de cijfers tot op Fifi, Fo.
2: Dat je kaart de agent me nog sap de man.
4: Nee, je dat niet. Nico, Leo.
2: Nee, ik heb het een aantal, maar me nog sap schrijven aan man.
0: Niet u niet.
2: Maar met takamang, de familie sabi met takamang. Als een man fout, dan moet je sabi.
1: Maar de hari te je gauw wo je gaat naar vrouw, je taak, vrouw taak, geen feifi bana.
2: Ja.
1: Meneer bedoel de bana dat.
2: Ja.
1: Ik bedoel gewoon.
2: Ja, maar tek geen feifi de bana dit jaar.
1: Ja, ja. Ja, tak feifi, dat is sabi.
2: Maar dat
1: is. 3, 2, 1.
2: Maar dat is meekal gedes.
1: Nee, je tak Nederlands 1, 2.
2: That is my first
4: tongue.
2: That is my first
1: tongue.
2: Kom nou kade smas ma, mi tak de umas ma.
1: Je loopt er
0: zo lang. De luisteraars.
2: Me kwa daleka un wan bibi, ak tu wan san verliede. En volgens mi wa lofunu mi senab a eb dat gi.
4: Boy di mi wan minabi eb.
2: You know where my agent, Mr. Regi agent.
1: It's all right, yeah.
2: Yeah,
4: well, I know that.
2: Yeah. A last time, number four, Akobo, brother, I said, me no man, thank you, look me here, what umasma, et takita pa radio, this, that, umus bondru, umus yepu strefi, we zijn op zoek naar 500 mensen, 500 mensen,
0: yeah.
2: For pot and money, for buy one Akobo.
0: Normaal
2: is 100. Maar papa,
0: we gaan naar de derde jaar.
2: Mama, ik zie mezelf, jongen, hoe zijn naam, mami, garo, mi, jezus, jongen. Zij de me kunnen want pot aan money. avoiridan sen uno wan potamoni u bel do takung dat uno wan potamoni da u sabi on kefer tepsa
1: neche taki de mamus aksi gado na nga Jesus mi gado mi Jesus mai gado na jide na
2: gado na gi next
1: mai u tak des mamus aksi
4: ne mu yang ah mu
2: gado lu kuno
1: ya de beto hot
2: ne lu
1: hari hari tak mi gado mi Jesus
2: ya am dati me step me aksi misref af dat u de na nga u de na nga bay na 400,000 sanama de jaso in Nederland tron da belki tron
0: da in Spanya afro Patricia Conte Camoni coach
2: afro moto tena Spanya afro de arga afro moto tena Spanya cara monikong Patricia cara monikong da uno sa deja in Amsterdam na Rotterdam na sep sa uno da yoy demand di sana wa potiar además se compra coi preciar
4: men sa benet eh zwar
2: bramo karari kana mi brami ho da tu u lefo tapu ati u denk bung Asanan of me, Asanan of Norman, Asanan of Mart, Asan of them chief unu sa eka baka, of them chief abama and of unu. Umbigi da wepota money gide, omdat de ne rokete, tram of de gas koro da umus kuyeb de na sandati. Yung, spinos apso one more era. Arekere de morfu a akobo, dat na NL, nul fear, rabo. A number na 0 3 7 0 1 8 4 8 6 6. The name of Stichting MCC Mart. The paper can merek. If you know make the masata yes and I'm on the potori e chatori development bakatori e chatori de pot kobo. Data moni kola de masalat amoni musgona fakobo. Bone kreton, me bari ori tanto luz.
4: Oye tanto luz, ok.
2: Me bari oktu ori tanto luz. Bone kreton, Lilian opoyara. So, na me mi konda peko opoy. Opo, waka kastrati
0: matang. Hari, mi apa ide matang a Lilian, wan special make you kong fuko smerde en fude kambetre.
2: Sop sa ka Marta dan?
0: Marta e siki. Tos i musgona Marta, i musgo smere en. I mus gali dien go smer.
2: Mamina, oto Marta ita wes liline tata ana di kodiako. Liline ta bu, kisa bisep na sa peliline ta ara, liline ta
0: no fo. Bisa di te mus go la mo dia adres.
2: Abun beli dan masa ko lamba ka oru.
0: Liline na masa li.
2: Tata sa il ye
0: ta ki. Na freko sel.
2: Ai, liline masa owa oru da pino ya masa rapedo ala tu se sraf.
0: Ne,
1: a mas. Ai ye wasis mana?
2: No.
1: Oh,
0: ambe mikagi, mikagi, ambe wasi
2: mikagi advice mikagi advice go do asani dai go do amang sami lahi ai fudu ma mi sem ne wasi sma
1: ma di advice ya advice
0: from the ambe ambe ko te advice
4: si karvete
2: mikagi advice bu pan sama mi ne wasu
1: di wan advice no
2: no fus dis ma mi di advice
1: o ala ma
0: ya musa arki
2: arki arki no what we make one fault
1: one fault no mo
2: ya Asani at Tori de Tori DC. Sawetaki. De Tora no radio era.
1: Nee, no.
2: No.
4: Suma abrienda.
2: Kulturu Tori anof radio.
0: Yes, umus
2: no.
4: Tilakim opoi.
2: Nee. Bapal de san ikatak tapa radio. Ano alasan imustaki. Kulturu sana no so a unu web e broket. So follow kiere tak kulturu sana tapa radio. Nou, hoe wij doen aan dat
4: ding? Wij zijn daarmee bezig mee.
0: Ja.
2: Ja, maar je moet niet alles zeggen.
4: Je moet dat overbrengen aan onze kinderen.
2: Ja, luister nou.
4: Want anders verwatert
0: het. Maar
4: look, wat loopt hier? Ik heb een gegeptina ozo.
0: Vrouw, wat loopt hier? Ja, dat is een poel losani.
2: Een maleru wat losani. Een maleru no do den sani. Zo moest doen en zo no moest doen. En de salat moest brengen over gegeptin. Maar als we niet doen, want trasma moest kon brengen over gegeptin. Dat is allemaal een euro.
0: Harry, even stop.
2: Ik luister.
0: Ik ga je vertellen.
2: Ja.
0: Desma Fufosi.
2: Ja.
0: Furuf Deng.
2: Ja.
0: Dede Gwerang Aladeng.
4: Koni.
0: Koni. De no leer dem chi nooit te dragen.
2: Ano true.
0: Hey.
4: Nee, tebe aksi.
0: Hey.
4: No ko aks mi lo.
2: Ano true.
4: Dat, Harry. Antwoord kreeg je dat.
2: Metak ano true.
0: Mi etak data true.
2: Mi etak ano true. Lisha mina blakas mausam kwekere. Ano, wat is maar zo'n kwek? Nou, blakas, maar ook zo'n kwekje.
4: Mijn naam is een briebe.
2: Ik ben een briebe. Omdat jij nou een blakas van jou neemt.
1: Harry, wat is mijn vrouw aan deze? Zijn we aan het doen? Zijn we hier in zijn naam?
2: Ja.
1: Bakken, ik heb mijn vrouw gezien.
2: Da frob a da bu mi wasem.
1: Da fai wasem, da wasem bu.
2: Mi wasem bu. Bello, ando ya.
0: Mi lu ku be frob, mo tak mi egi ma. Mi ma be de ma ingi frob.

0: Hij laat maar, want mijn grandma, mijn mama, weet je wat ik die vrouw toe, ja, maar ja, nooit. Ja, oma, ja. Oma, nu ben verteld mijn mama, doordat mijn mama de weet ik kon het op, zo doen dat mijn mama. Want vrouw deed, mijn mama was om een presie. Alle de presie, die ben niet meer money. Mijn petit sabe siki. Mijn mama kan bij wat herstraat of zo. De man ben niet mijn mama money. Want mijn meisje zoeken wel op die jongste petitie. De lange laatste, die mijn mama bedoel van ouders. Mijn meisje gast maar de niet meer. A witi tegen op gast, nu was maar. Jozef kan zijn de witi fico.
1: Ja, maar
0: zo doen
1: dat. Is dat een asani? De idee in een probleem. Dat alles aan je grijpen.
0: Dat is waar.
1: Dus mis snap hoe mis dat mijn lei. Met dat mis aan mijn jepie.
0: Atro.
1: Maar te kiezen moet je mam, normaal jepie. Dat heeft zo, omdat iedereen in paniek. Je wou je zoeken jepie.
2: Alle mannen loopt daar kip.
0: Zie alle man. Alles aan zijn
2: smaak. Alles aan zijn smaak tegen je. Probeer.
1: Ja, dat is waar.
2: Dat krijg je iedereen toe.
1: Maar met tantaki. Als hij is met tantaki. If you sabi that you know some do want sani. Not take this my money. Not take this my money. But if you take this my money, you know your pass ma. I may hope that.
2: Take this my money. They subtract the number of this ma.
1: That may hope that. That may hope that it got almost trap you. That
2: as this as ma.
1: That
2: is the strap.
1: Okay.
2: No, it is daily bilanga. They kiss the straf.
1: Nothing like kiss the straf. That was my in problem. You know, make mess breakfast and that. Unom do amang. Mhm. Isa bitok uno na sana ma uguen that there was my one problem. We are careful my yepi we yepi. Mana Nederland u kan Nederland as an ege that to was my contain you one problem. Na our so dre ye want to cast my story make it.
3: Hey money.
1: But money you want to cast my story make dregi. Mhm. Isa bi ino my yepi ino my yepi wori mo bo.
0: Go da want smaf go luku. Nooit iemand tegen als mama sani. Tego, iemand dong als mama tegen. Want zo desma, en hoor desma uit en uit de zand dat dit een conclusie. Dus altijd, daarom volgens mij maar de ategu alamala. If uno ap noti, uno go suku sani. Mijn maleru asan dat. Dat if you feel fuck up, take it to sweet water, iwasi, maar no go suku sani. Mima wasko altijd.
1: Mima wasko wi onat imma sabita if I go and you go do as and this.
0: Yeah,
2: no problem.
1: Small yep you. No as man ma yep you.
0: As sweet water na water na sukuru in se.
2: Ya no. Sukuru.
1: Nee ma.
0: Atak sana sweet water na metege na water na sukuru.
1: Sweet water na.
0: Nee, no. Ado ma da pe aksimal no se.
2: Mira kaito.
0: Abu ye mek mira bete her toni chagwe.
1: No.
0: Ma ai ai tene tak sana sweet water na metege water na sukuru.
1: Nee ma de salisi de sans umu.
0: Ikapot sopi. Moro moro sweet. Dat is meer asanso.
2: Met
1: de kote me best daar een team met de accident met de debo palo san. A moment sabi si dat je bigger laf je taka dat is een kentje. Dat mik banga you.
2: Ja maar alle dem team.
1: Mik banga wo na you.
2: Sa de piki. Ja maar dat was vroeger.
0: Ja.
2: Dat was vroeger.
0: Ja ja.
2: Eigen stijl.
1: De maar de debo palo wij tell you dat de ifote de wan san bijvoorbeeld dat ik. Wat ik wou gewoon doen, eenvoudig zijn.
4: Harry, kunnen we naar de bellers even?
1: Ja, ik had de bellers.
4: Ja? Oké, één beller, één.
0: Ja.
4: Ja, Lucia.
0: Welkom in de uitzending.
5: Goedemiddag.
0: Dag meneer Lodi, hoe is het bestaat?
1: Ga Lodi af naar Etje.
0: Hallo Lodi.
5: Harry, wat ben je, Harry?
1: Lisa, niet jammer.
2: Na Lodi.
1: Hallo Lodi, ja.
0: Na Lodi.
4: Sandam.
1: Na Sandam, ja, na Asani, na Mafu, na Famane, voor het jaar.
5: Backbone, Echo,
0: backbone.
1: Dat met de Hallo Lodi, ja, na Echo.
5: Harry, je was ben je, Harry?
1: Ja, me first Peru, Alamala, Sapi.
0: Aborinya chakonju tu dunyang abor chakonju na
1: ayoku
0: abor suti
1: ayoku no me kata yi lolo sat eche
5: boy that you me mita kno boy that you got me kusha day da operating
0: that is
1: that ya
5: ika go look me nek le yen ika go look en but me o go te ki ya protein na mi o ko ma sere ne oso
4: okay Lo tore tak.
1: Da ya ya ngamo de kreto no fiti.
5: Me kreto a kosho gigba.
1: Tata, ino era master ma ko crack ti baga.
2: Echen of that bell. Echen of that bell.
5: Mi da pese, mi da pese.

0: Hoe gaat het met jullie?
1: Boe, het gaat boe. Goed, en net met tegen Harry dat moest zijn, want we hebben die adres voor komen.
0: Nee, nee, we kunnen met Sikik ba. Dan was een Harry kon. Dat baka dat in ons absoluut kibra moe voor door een conform. Want je was van Harry abe vrouw moe.
2: Oh ja, ala doen jade.
0: Want we nog abkrapti feti. We nog abkrapti feti.
3: Maar dat heeft dan eigenlijk, joh.
0: Harry. Je was ook jarig, hè?
3: Ja.
0: Dat in de boren van 10 jaar, dat kon je me dan noemen. Ik heb honger en hoor, ik heb net gekookt daar in die studio.
3: Nee, ik heb net gekookt, de Joko de Jou.
0: Maar ik heb wel vrouw, zijn vrouw is niet.
3: Mijn vrouw, Marta, mijn vrouw naar Miuwe,
0: nee,
3: en Marta.
0: Nee,
3: we scharrel, we scharrel.
0: Ik ben dwerig, in een wat dwerig, ik vind wat lengte voor jou, en vrouw boon je jou. Sa ei doe je, begin te heen niet toe, sa sa doe
3: je. Hoe de na fase voor een...
1: Kennismaker.
2: Begin fase.
3: Ja, hoe de na fase dat u nog vast
0: fase... Ik heb een
2: eind fase.
0: Begin fase wat bezig. Het kan nooit goed zijn zo lang afstand.
3: Ja, maar dat ben ik, dat ben ik toch, dat was maar van mij.
0: Dat aan de boel, ik kan nu zijn gelijk.
3: Nou, dat was maar van mij, die zin, dat dan maar op je steun net, dat mij nog al in elkaar trouwen, ouders zo zomaar.
0: Maar daarom, ik trouw niet. Mijn je ouders zo, toch?
3: Mijn trouwen, maar dat je, dat ik trouwen. Ja, tak den san dat hij, wat ga je tak den san niet?
1: Marta, maar hij gaat bij je komen, hij gaat een fles kronte olie gehad van
3: Marta,
1: je zou komen maar serie.
3: Marta, wat is aan jou eigenlijk? Zij aan jou, Samsa?
0: Massage, ik ben een beetje op mijn luchtweg ook, hè.
1: Oh.
0: Een beetje, dus je moet lief voor me zijn, Harry. Ik kan me niet opwinden.
3: Marta, ik ben altijd lief voor je geweest. Dan begin ik hem shit op haar radio.
2: Ik ben altijd... Ik ben al lang op bloemen horen, je moet rusten.
0: Als je ook gefeliciteerd en je broer is overleden, toch?
3: Ja, op mijn verjaardag, ja.
0: Hallo, een mooi cadeau, man.
3: Dat me bedoelt.

0: Je terecht het ook, hè. Eerst vind je een vrouw die niet goed is.
1: Marta, ik blijf proberen. Maar Luco,
2: Meneer Kreton, geef zelf antwoord, want ik weet dat je aan het luisteren bent.
3: Meneer, hoe jij er nou?
1: Nadee.
2: Na mijn nomo.
1: Na jou, ja. Maar misschien denk ik aan meneer Kreton, dat ben je meneer Kreton. Maar als ik hem niet aan het kijken, dan ga ik aan meneer Kreton. Dan ben ik aan het kijken.
0: Nee, maar meneer Kreton, mevrouw Dee, hij blijft gezond.
2: Hij doet alsof.
0: Feliciteer iedereen. Want in een meer, je was gisteren jarig. Je was gisteren toch niet jarig?
2: Nee, er was een foutje. Ik heb gezegd, één van die dagen ben ik ook jarig.
1: Dat heb ik gezegd. Ik feliciteer mezelf omdat ik jarig ben.
2: Één van die dagen. 107.9 maar.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Het minderheidskabinet heeft de oppositie een nieuw aanbod gedaan om steun te krijgen voor de begrotingsplannen. Premier Jetten en minister Heijnen spraken vanochtend de ChristenUnie over plannen voor koopkracht en energiekosten. ChristenUnie-leider Bikker zag eindelijk beweging en spreekt van een goed gesprek, al wilden ze wel eerst de details op papier zien. Het kabinet praat vandaag ook nog met onder meer Volt, Pro, SGP en JA21, want voor een meerderheid zijn er nog meer partijen nodig. Een belangrijke schade-expert voor aardbevingsschade in Drenthe en Groningen blijkt volgens de rechtbank in Noord-Nederland niet onafhankelijk te zijn. De deskundige is ook mede-eigenaar van het schadebureau en verdiende miljoenen met afhandeling van claims. De rechter is bang dat hij daardoor een persoonlijk belang had bij de beoordelingen. De uitspraak heeft mogelijk grote gevolgen voor veel andere gedupeerden. Maar het schadebureau en het instituut Mijnbouwschade passen hun werkwijze niet aan. De politie heeft afgelopen nacht in het Brabantse Zomeren gericht geschoten nadat een auto op een agent inreed. Die agent bleef ongedeerd en deed direct aangifte van poging tot doodslag. Het incident begon met een bedreiging iets verderop in Asten, waarna de verdachten op de vlucht sloegen. Na een klopjacht en meerdere waarschuwingsschoten kon de politie twee Poolse mannen van 24 en 41 jaar oppakken. Er raakte niemand gewond. En door kabeldiefstal in de Duitse grensregio Noord-Rijn-Westfalen ligt het treinverkeer rond Gelsenkirchen helemaal stil. Dieven knipten op meerdere plekken spoorwegkabels door met grote uitval van Duitse treinen tot gevolg. Onder meer lange afstandsroutes naar München en Noord-Duitsland hebben daar last van. Het is nog onduidelijk hoe lang de herstelwerkzaamheden gaan duren. Reizigers vanuit Nederland hebben geluk, want NS meldt dat het Nederlandse treinverkeer geen hinder ondervindt. Het weer, er is een mix van bewolking en zonnige periode en het blijft overal droog. De temperatuur varieert van 17 graden in het noorden tot 23 in het zuidoosten en er staat een zwakke tot matige noordoostenwind. Tot zover het radionieuws.

0: Art.
1: ACT. Andris Caribbean Tours. Ire tek opalani gua sernang anu notete. Alasif grontapu Andris Tour na yujaja opalani apir simam air grontapa luntu. Andris Tours gevestigd aan de Nassaukade 334 te Amsterdam. Kijk voor meer informatie op www.andristours.nl of bel snel 020-6833-840. Arki Arki. Epa som foi a teng som un soma no son December. Esi nanga go bipoyula sapakara nanga lancer Andres Tours 020-6833-840. De opo van maandag tot vrijdag van 9 uur morgens tot 5 uur middags en zaterdag van 10 tot 1 uur middags. Andres Tours around the world.
2: Gratis kaartjes voor de Arena Burendag. Speciaal voor bewoners van Amsterdam Zuidoost. Op zaterdag 26 september 2026 opent de Johan Cruijff Arena haar deuren voor Arena Burendag. Speciaal voor bewoners van Amsterdam Zuidoost zijn er 1400 gratis kaarten voor een stadiontour en een feestelijk programma in het teken van 30 jaar Arena. Van 12 tot 5 uur 's middags is de Johan Cruijff Arena voor jullie gereserveerd. Tijdens de stadiontour ontdek je iconische plekken zoals de Ajax-kleedkamer, het veld, de dugout en de hoofdtribune. Maar er is meer. Optredens van lokaal talent zoals Kitta, Cheyenne Tony, Belmer Got Talent en Godezone. Sport- en spelactiviteiten van onder andere iSport Special en de Ajax Foundation. En creatieve workshops voor kinderen door de Urban Scientist en George Ajagi. Registreer je gratis voor Burendag 2026 op www.johancruijffarena.nl/burendag-2026. Na je registratie blijf je op de hoogte van activiteiten voor bewoners van Zuidoost in de arena. Daarnaast maak je kans op kaarten voor wedstrijden, concerten en andere activiteiten in de arena. johancruijffarena.nl/burendag-2026.
3: Black Achievement Month. Turning Black Excellence into Change. Vanaf 27 september tot en met 31 oktober staat Nederland in het teken van Black Achievement Month. In Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht, Leeuwarden, Amersfoort, Arnhem, Almere en Haarlem. Een maand vol talent, inspiratie, cultuur en verbinding. Met onder andere Under 30 voor jonge professionals. Een bijzondere Yes Night met Graciela Hunsel. En op 30 oktober het Black Achievement Award Gala in de Lamar Theater. Dit jaar met de nieuwe categorie Influencers. We sluiten af met een geweldige familiedag in Nemo. Volg onze socials voor info via blackachievementmonth.nl.
4: Denkt u eraan om uw woning of perceel in Suriname te verkopen? Prison BV staat voor u klaar. Met ons uitgebreide netwerk, jarenlange ervaring en deskundig advies maken wij uw verkoop eenvoudig en vooral succesvol. Bel vandaag nog naar 020-66-926-70. Prison BV aan de Binderij 7G in Amstelveen. Uw partner in vastgoed. Zaterdag 3 oktober. Sportcentrum Ookmeer, Dr. Meurelaan nummer 7. Mart Radio presenteert op speciaal verzoek van velen de All Black Romantic Party. Met de drie top DJ's Roy C, Peck en Norman G. De MC is Glenn Gottfried. De eerste was een grandioos succes, dus koop je kaart veel voordeliger in de voorverkoop, maar aan de poort is het na 12 uur duurder.
5: Goedemiddag meneer, ik ben een medewerker van Maar Radio Mart, dat kun je aan het logo zien. Ik heb begrepen dat u hier aanwezig bent in verband met de Burendag in Zuid van Amsterdam, Zuidoost. Ik zie u in een bepaalde kleding, wat moet ik me daarbij voorstellen?
6: Ik weet niet of ik echt geïnterviewd mag worden, net daarheen. Gaat het ergens op?
5: Nou, fijn u gesproken te mogen hebben.
6: Buiten, buiten, buiten.
5: Nou ja. Ja, ik zag, had ik al een vermoeden van, ja. Oké. Oké, hartelijk dank tot dusver. Tot straks.
0: Nee, nou, toch niet hoor. Welkom. We zijn in gesprek met... En Daryl is hier met...
7: Oh, ik heb het gehoord van... Ja. Ah, niet voor de eer van mij dan. De eerste voor mij. Oh, mijn zoon vindt het voetbal heel leuk. Dus hij dacht van een keertje, dat komt hier heel lang. En dan kan hij ook een beetje zien van hoe het is. Misschien ooit op een dag, dan is het heel te bij. Je weet het. Ik sta helemaal open. Ik heb geen verwachtingen. Want het is beter om zonder verwachtingen in te stappen in plaats van verwachtingen dat het zo is en mis. Jij ook, fijne dag nog. En succes vandaag, hè? Oké, fijne dag nog.
5: Trouwe luisteraar van Radio Maarten, ben ik weer. We bevinden ons in de arena. We bevinden ons op niveau 4. En daar op niveau 4 vinden er allerlei evenementen plaats. En
0: dames, wees welkom. Mogen we jullie kort wat vragen? Mijn collega staat hier.
5: Ja, mijn collega.
0: Hartstikke leuk.
5: Probeert een paar mensen te interviewen.
0: U hoeft niet verlegen te zijn, wij zijn van Radio Mart. En is mijn collega die wil je graag vragen over deze dag. Wat brengt je hier?
8: Een zoontje van 8 jaar, die brengt hij hier.
0: Wat is je impressie tot nu toe?
8: Hartstikke leuk. Ze zijn zo aan het genieten, heen en weer aan het rennen, alle activiteiten aan het doen. Heel veel foto's gemaakt, genoten van de optreden. Dus ja, heel mooi.
0: Is het alleen maar voor kinderen of kom jij ook aan je trek?
8: Heel erg. Ik heb net een lekkere black soap voor mezelf gekocht. En mooie... Hartstikke mooi, ja toch? Zijn, hoe noem je dit ook alweer? Stripverhalen, maar dan zie je diversiteit erin terug. Dus ja.
5: En dat, u heeft net kunnen luisteren naar een interview van collega Maureen met een van de bezoekers van dit evenement dat hier plaatsvindt. Zoals ik u eerder zei, bevinden wij ons op niveau 4. En op dat niveau in de arena, in de arena stadion. En we zijn niet in het stadion, we zijn nu in het gebouw van de arena. En op niveau 4 heb je verschillende activiteiten die zich hier voltrekken. En zoals pijlen, voetballen. Er is ook sprake, je kunt ook een drankje halen, ook een hapje nuttigen. En natuurlijk is dat niet gratis. En we zijn hier met de crew van Radio Maart. De CEO van Radio Maart, Norman van Gom, is aanwezig. Etienne die is drukdoende met de techniek. En de bedoeling is dat wij een paar mensen gaan interviewen. Tenminste, als zij daartoe bereid zijn. Ik zie een meneer hier langs gaan. Hij is heel stoer. Ik weet niet of hij aan de microfoon wil komen. Hij zegt van nee.
0: Collega Dalvoer, dan ga ik even bij de kinderen aan de tafel. Ja. Als je dat goed vindt.
5: Collega Held die gaat zich nu begeven bij een tafel waar
0: allemaal
5: kinderen heel actief bezig zijn.
0: En mogen we jullie wat vragen? Ja, wat zijn jullie aan het doen allemaal?
8: Wij zijn eigenlijk scheikunde aan het doen. Wij zijn van de Urban Scientist. Dit is een festival gericht op wetenschap en techniek voor kinderen van 6 tot en met 12 jaar. En we zijn nu bezig met scheikunde door lipgloss te maken.
0: Lipgloss, nou dat is wel iets voor mij zelfs. Maar goed, ik ga even aan een kindje vragen. Wat heb je daarvoor nodig om lipgloss te maken?
9: Kleurstof.
0: Kleurstof en wat nog meer?
9: Vaseline.
0: Castor oil.
8: Mica poeder.
0: Het zijn allemaal goede ingrediënten volgens mij. Kokosolie en vaseline.
8: Kijk wat er gebeurt. Als je deze dan gaat die smelten. Dus je moet die in de vloeistof houden. En dan langzaam pipetteren in je tube. Zie je? Heel goed.
0: Zie, jullie horen het. Nou, ik noem je even maar de begeleidster. Want de juf klinkt misschien wel weer heel erg schools. En het gaat op een hele mooie speelse manier. En doe je dit in het dagelijks leven?
8: Ja, ik ben docent op de Hogeschool van Amsterdam. Ik ben lerarenopleider voor de lerarenopleiding Exact.
0: Oké.
8: En als onderwijskundige leer ik onze studenten hoe je kinderen leert leren.
0: Wauw. Nou, dat klinkt heel erg mooi. En ik zie ook dat het ook goed overkomt. Dus met de methodiek en de didactiek zit het wel goed volgens mij.
8: Zeker.
0: Nou, dank je wel voor dit mooie vraaggesprek. Want mijn collega wil ook nog wat vragen. Dus Raymond Alvoer, mag deze juf geeft in exacte vakken les en leert dus andere mensen om docent te worden. Dus ik zou zeggen, vraag maar iets.
5: Daar ben ik weer, trouwe luisteraars van Radio Mart. Ik sta hier aan tafel met waar een paar kinderen bezig zijn. Ze zijn allemaal in het wit gekleed. En ik zie ze met het een of andere spullen actief omgaan. En ze worden ook begeleid door een juffrouw. En ik ga even het een en ander vragen aan de juffrouw die met de kinderen bezig is. Een goedemiddag, zegt u het maar.
8: Goedemiddag, ik ben Charissa Doelwijd en ik ben lerarenopleider. En wij zijn vandaag bezig met de Urban Scientist. Dat is een festival gericht op wetenschap en techniek voor kinderen van 6 tot en met 12 jaar. En wij begeleiden de kinderen om op een laagdrempelige manier kennis te maken met wetenschap en techniek.
5: En welk onderdeel van de wetenschap bent u nu op dit moment bezig?
8: We zijn nu bezig met scheikunde. Het klinkt misschien een beetje ver bedacht, of misschien eigenlijk helemaal niet. Maar als je bezig gaat met lipgloss maken, ben je eigenlijk bezig met scheikunde.
5: En u hebt het net aangegeven, u bent bezig met het maken van lipgloss samen met de kinderen. Ja. En wat is er allemaal voor nodig om tot het product lipgloss te komen?
8: Nou, het is uw collega had
0: nooit te veel
8: gevraagd, maar het maakt niet. Het is nooit te veel. Wat belangrijk is dat we altijd werken met producten die de kinderen zelf thuis ook kunnen gebruiken of thuis ook hebben. Dus huis, tuin, keukenproducten, zodat ze thuis ook het experimenteren voort kunnen zetten. We gebruiken kokosolie, mica poeder, castor oil, vaseline en etherische oliën, allemaal op natuurbasis.
5: En is het ook de bedoeling dat u in de toekomst ook andere, dat u zich bezig gaat houden met andere experimenten?
8: Zeker. We hebben een festival jaarlijks waar er ongeveer 400 bezoekers komen. We werken nu samen met NEMO, de UvA, de VU en het ROC van Amsterdam. Ik ben zelf van de HVA, de Hogeschool van Amsterdam. Dat doen we altijd in Zuidoost. En we zijn ook elders in Amsterdam bezig met dit soort festivals.
5: En staat u ook wel een keer open als wij zeg maar, u zullen benaderen met het verzoek om een keertje langs te lopen naar de studio om nog meer hierover te vertellen?
8: Dat zou ik zeker willen. Ja, ik hou me aanbevolen.
5: Hartelijk dank.
0: Dan hebben we nu een date.
5: Collega Morin en ik die gaan ons zo dadelijk begeven naar andere ruimtes om te kijken wat er allemaal zich hier voltrekt. We kunnen dat niet in beeld brengen, maar
0: maar ik zie wel een meneer staan die heel geïnteresseerd kijkt naar wat er allemaal gebeurt hier aan tafel. Goedemiddag, ik ben van Radio Mart en u bent?
10: Ik ben Arsenio Moidin.
0: Arsenio, nou mooie naam.
10: Dankjewel.
0: En ziet er ook mooi uit. Dus helemaal uitgedost voor deze dag.
10: Nee, ik moet eigenlijk gewoon hier werken, maar nu mijn beurt is er nog niet. Dus ik wacht even daarop om met die kids die experimentjes te doen.
0: Hartstikke leuk dat jullie dat doen. En waarom hebben jullie hiervoor gekozen?
10: Ik vind ze gewoon leuk om met de kids bezig te zijn. En al hoe zij helemaal geïnteresseerd en enthousiast zijn om iets nieuws uit te proberen. Dat is gewoon voor mij wat mij ook blij maakt. En wanneer het succesvol is, dan gaan ze naar hun ouders. Hey mama, hey papa, dit is gelukt en dit heb ik gemaakt. Dus ze zijn helemaal blij.
0: Ja, zeker. Want ik zie het is electric.

0: Wat voor dingen kunnen ze daarmee doen?
1: Ik weet over de slijmbal, dat vinden ze het spannend. En ook om die lipbalm te maken vinden ze ook echt spannend. Want die heette vroeger de lipgloss. Dan kwamen alleen die dames op af. Toen dachten we, die jongens vinden het vast wel leuk als we hem lipbalm noemen. Dus dan krijgen we die jongens daar. Maar die Electric Master is een windmolentje. Als je hem in elkaar hebt gezet, dan kan je hem laten draaien, zeg maar, door een dynamootje.
0: Super top en ook interessant. Dus de kinderen leren ook echt hier iets van.
1: Zeker weten, zeker weten. Ja. Nou, hebben ze ook altijd een heleboel vragen. Hoe werkt dit, wat is dat? Dus ze leren heel veel. Ze leren heel veel, ja.
0: En hebben jullie ook kinderen die meerdere keren aan tafel willen schuiven?
1: Zeker weten. ik wil bijna zeggen, het is altijd een gevecht. Maar gelukkig is het nog niet zo ver gekomen. Maar vaak willen ze het nog een keer doen. Of ze willen dat hun broertje of zusje dat ook gaat doen. Dus ze willen het echt doen. Meerdere keren zelfs.
0: Nou, dankjewel Arsenio voor je mooie uitleg. En we gaan kijken wanneer jij straks aan de gang bent met het maken van slijm. Klinkt wel een beetje vies hoor, maar dat is het vast niet.
1: Ja, klopt. Maar daarom houden die kinderen dingen die plakkerig zijn, die ze mee kunnen nemen naar huis. Dus ja, het komt helemaal goed.
0: Dan gaat mijn collega je straks vragen wat je dus daarvoor nodig hebt. En eigenlijk gaat hij dat waarschijnlijk nu vragen wat je ervoor nodig hebt om slijm te maken. Een van de activiteiten die de kinderen ook graag doen.
2: Nou, hij kwam straks beter.
0: Collega Dalfour komt straks daarop terug. We lopen even door, want we zien ook een parcours met van alles en nog wat gebeuren. Dus ik denk dat Raymond bijna wil meedoen. Of is dat niet zo, Raymond?
3: De bedoeling is dat...
0: Oké, ja, we mogen niet te ver weg, maar dat maakt niet uit, want we kunnen het allemaal van ver af zien wat er gebeurt. En we kunnen u daarin meenemen wat er gebeurt. Want er is ook een zaal waar van alles en nog wat plaatsvindt en waar er dus ook dingen gekocht kunnen worden. Zoals kinderboeken, tasjes, schilderijen en heel veel doe-activiteiten, nietwaar Raymond?
3: Ja, zoals collega Morin dat allemaal heeft toegelicht. Behalve dat hetgene wat ze naar voren heeft gebracht, kun je ook, is er ook een bar. Daar kun je ook wat allerlei drankjes daar bestellen. Het hoeft niet speciaal te gaan om alcoholische dranken, maar ook we denken aan lekkere puntjes. Er is ook muziek. Er wordt ook muziek tegen horen gebracht in die ruimte. En dat siert de hele sfeer hier. En we zien ook dat de beveiliging, de bezetting van de beveiliging is ook heel goed verzorgd. We hebben ook iemand van de EHBO, die is ook hier aanwezig. En al en al heeft men daar goed de tijd voor genomen. Je hebt ook host.
0: En ik zie hier ook een meneer, maar hij loopt net weer weg. Dus die kan ik eventjes niet vragen. Oh, meneer. Mag je wat vragen? Een hele goede middag.
4: English?
0: English, a little bit. What brings you here today?
4: Oh, well, I'm a vendor.
0: Okay.
4: I'm a vendor. That's what brought me here today.
0: Okay. And this is your son?
4: Yeah, that's my son.
0: Oh. And what does he have with football?
4: Well, I mean, look at what he's wearing.
0: Wow.
4: He's a football passionate. Unfortunately, he decided to just be a fan of Barcelona, but I'm a fan of PSG.
0: Maybe he will be a fan of Ajax.
4: Well, but because he's forcing me right now to buy him a jersey of Ajax. So we are going to get the jersey of Ajax right now.
0: I think that's a good plan.
4: Well, definitely, since that Ajax just acquired an Ivorian player, Adengra, it's normal that I have an Ajax shirt at home.
0: Yes, and with the name of that player.
4: And definitely.
0: Okay.
4: Nederlands.
0: Oh, hoe gaat het met jou?
5: Goed.
0: Hoe vind je het hier?
5: Goed.
0: Vind je het leuk?
5: Ja.
0: En gaat papa een mooie trainingspak voor je kopen?
5: Ja.
0: Nou, je bent wel een geluksvogel, hè? Ga je ook meedoen straks bij de tafels? Want dan heb je hele leuke activiteiten.
5: Spelen voetbal.
0: Oh, je wil spelen voetbal. Daddy, little footballer here. Yes?
4: I know. As long as he's passionate about it.
0: A lot of exercise. Keep the passionating and it will come.
4: All right. Thank you.
0: Okay. Bye. Tja, mijn collega die geeft mij de beurt. Maar ik denk dat hij gewoon een leuke, aardige mevrouw daar even wat moet vragen. Ja, want ik ga hem gewoon duwen in zijn rug, hoor.
3: Kijk, ik word gewoon de diepte ingegooid door collega Maureen. En de bedoeling van haar is dat ik ook vrouwen, zeg maar, niet in beeld kan brengen, maar ook moet gaan bevragen wat ze allemaal vinden van wat zich allemaal hier voortrekt in de Bijlmer Arena. Ik kijk, je weet nooit wie daarvoor ontvankelijk is, maar ik ga toch even lopen naar iemand en vragen of die ons te woord wil staan. En ik zie hier een mevrouw met haar zoon. Mag ik u een vraag stellen? Wij zijn vertegenwoordigers, radiomakers bij Radio Mart. En wij zijn net als u ook hier aanwezig in de Bijlmer Arena in verband met de Bijlmer Burendag. Mijn naam is Raymond en mijn collega is Maureen. En mijn vraag aan u is, wat brengt u hier?
5: Ik had het doorgestuurd gekregen van mijn zus. Dus we dachten, we komen kijken. We zijn wel vaker in de arena geweest, maar we hebben nog nooit zo'n kijkje gehad.
3: En wat heeft u allemaal hier gezien? Kunt u dat even kort aan ons vertellen?
5: We zijn er net, dus we zijn alleen nog daar bij het veld geweest. En daar heeft hij een spelletje gedaan. Dus we moeten nog even rondkijken.
3: U moet nog rondkijken. Is het de eerste keer dat u hier de arena bezoekt?
5: Nee, niet de eerste keer. We zijn laatst naar een voetbalwedstrijd geweest. Dus het is niet mijn eerste keer, maar wel zijn tweede keer. Zeg maar dat hij zo'n kijkje heeft.
3: En bent u zelf woonachtig hier in Amsterdam Zuidoost?
5: Ja, ja.
3: Ik hoef niet te vragen waar, want dat is privé natuurlijk.
5: Ja.
3: En wat zijn uw voornemens? Gaat u nog... kijken naar wat er allemaal hier te doen is?
5: Ja, wat ik zei, we zijn er net, dus we gaan nog even kijken nemen wat er allemaal te doen is. Het ziet er gezellig uit.
3: Hartelijk dank voor deze gelegenheid.
0: Nou, en we komen heel veel mensen tegen. En natuurlijk ook een hele bekende. Die zijn we nog lang niet vergeten. Want hij ziet er nog erg jong uit. En volgens mij ben je dus ook heel jong begonnen. Met wie hebben we het genoegen?
6: Ik ben Urbi Emanuelsson.
0: Nou, u hoort het. Urbi Emanuelsson, the man himself. En wat is uw taak tegenwoordig?
6: Ik ben nu assistent trainer bij Jong Ajax. En ik ben ambassadeur van de Ajax Foundation. En daarom dat ik vandaag hier aanwezig ben.
0: Super. En wat houdt dat in, ambassadeur zijn van de Ajax Foundation?
6: Nou ja, ik ben eigenlijk het gezicht op dit moment van de foundation. Samen met nog een andere vrouw, Kelly, zijn wij nu het gezicht van de foundation. En ik kom natuurlijk uit de buurt, uit Zuidoost. En vandaar probeer je in ieder geval iets terug te geven aan de stad waar ik, of stad, aan de buurt waar ik ben opgegroeid. En vandaar dat ik vandaag hier aanwezig ben.
0: Tof. En hoe vinden de kinderen het om getraind te worden door een ex-voetbalspeler?
6: ze zijn enthousiast. Enthousiast als ze me zien. Voor sommigen, ze zijn natuurlijk heel erg jong. Op het moment dat ik zelf speelde, de meesten waren nog niet eens geboren, dus dat is leuk. Maar er wordt enthousiast gereageerd. Ik vind het leuk om met de kinderen te zijn, om ze in ieder geval te helpen. Om bepaalde informatie mee te geven die ik heb meegemaakt. En een aantal dingen waar zij mee zitten, kijken natuurlijk altijd of we ze daarbij kunnen helpen. Dat is natuurlijk ook een onderdeel van de foundation, dat ik hier ben. Dus leuk. Ook vandaag weer leuk om hier aanwezig te zijn. Amsterdam Zuidoost, dat represent je toch een beetje. Dus vandaar de connectie en leuk om hier aanwezig te zijn.
0: Ja, want woon je zelf helemaal niet meer in Amsterdam Zuidoost?
6: Nee, ik woon nu zelf in Hoofddorp, maar mijn moeder woont nog steeds in de Bijlmer. Mijn familie ook nog steeds die hier wonen. Dus vandaar de connectie zal er altijd zijn. Ik ben trots op de buurt waar ik vandaan kom. Wat ik zeg, je represent altijd de buurt een beetje. Het was eerst natuurlijk door mijn voetbalcarrière, maar wat je zegt, je buurt vergeet je nooit. Dus vandaar dat ik vandaag ook hier aanwezig ben.
0: Ja, super. Nou, naast me staat mijn

0: collega Raymond Dafour. En hij wil ook graag wat vragen, want ja, we krijgen niet elke dag de gelegenheid. Hè? En naar Hoofddorp komen we ook al niet. Dus ja, we zijn heel blij. Erg leuk om je te zien trouwens. Want soms hoor je de naam niet, maar de persoon is gewoon aanwezig. Nou hebben we het wel goed meegekregen hoor, dat je heel erg actief bent. En nog zeer betrokken. Want ja, de jeugd heeft de toekomst. Dat is natuurlijk niet zo, is niet onbelangrijk. Want doe je ook iets met de talenten die je ziet, speciaal?
1: Ja, zeker. Wij proberen gewoon het talent wat hier rondloopt te stimuleren. En als wij die bij kunnen helpen, dan wordt dat gedaan. Ik bedoel, Ajax is een heel groot merk. De connectie met Ajax en Amsterdam Zuidoost, dat zal er altijd zijn zolang we hier zitten. Want ja, de Bijlmer is eigenlijk in onze achtertuin.
0: Vind je dat er veel talent rondloopt hier in de Bijlmer?
1: Er loopt heel veel talent rond in de Bijlmer. En ja, sommige jongens en meiden natuurlijk, die hebben gewoon soms een kleine push nodig. Of een stukkeltje geluk, een bepaalde ingang die ze eigenlijk misschien niet tegen kunnen komen. En daar staat de foundation ook een beetje voor, om in ieder geval de kinderen met talent, kijken of we daarmee kunnen doen, of we ze daarbij kunnen helpen. En daar hebben we verschillende projecten voor, verschillende lessen die ze daarbij kunnen volgen. En het is altijd leuk om iemand verder te helpen.
0: Zeker. Nou, ik geef even het woord aan Raymond, want hij luistert aandachtig, maar ik weet dat hij met prangende vragen zit.
2: Nou, mijn naam is Raymond en voor mij heb ik hier staan de heer Urbi Emanuelsson. Groot talent bij Ajax. En zoals hij zelf aangeeft, is je nu trainer. Klopt dat?
1: Ja, ik ben trainer nu van Jong Ajax.
2: Van Jong Ajax. En hoe bevalt dat tot nu toe?
1: Ja, dat valt goed. Dat bevalt prima. Voor mij natuurlijk een nieuw traject wat ik ben ingegaan na mijn voetbalcarrière. Maar ik vind het leuk om met de talenten van Ajax te werken. Ook natuurlijk omdat ik ook zelf in hun schoenen heb gestaan. Ik heb veel bereikt door de club. En dit is voor mij nu weer gewoon een punt waarmee ik iets kan teruggeven aan de toekomst, zeg maar.
2: Fijn te horen. En ik denk dat met mij ook het publiek dat nu aan het luisteren is. En wat zijn de toekomstplannen die u heeft met de jeugd? En hoe zit het met de ondersteuning van de leiding van Ajax wat dat betreft?
1: Nou ja, de plannen vanuit de jeugd op voetbaltak natuurlijk is proberen om vanuit mijn kant en ook zeker vanuit de clubkant om talent te ontwikkelen. Om te kijken welke jongens wij zo snel mogelijk in Ajax 1 kunnen krijgen. Dat is natuurlijk altijd de taak geweest van de club. Voor mij ook als ambassadeur van de foundation, wat ik belangrijk vind is natuurlijk de connectie met waar ik vandaan kom. En dat is Amsterdam Zuidoost. Ik probeer in dit geval natuurlijk als ambassadeur die connectie te behouden. En ook te kijken of er dingen zijn waarbij ik kan helpen. Wat ik net al aangaf. Ik kom uit de buurt. Ik vind dat ik die connectie met de buurt en Ajax, dat die er altijd zou moeten zijn. Dus probeer bij te springen waar ik kan.
2: Yo, ik had het graag willen voorzetten, dit interview. Maar wij worden nu een beetje over het geluid van muziek, die gaat ons overheersen. En daardoor komt ons interview niet tot zijn eind. Maar ik wil u hartelijk dank zeggen.
1: Zeker, zeker. We kunnen misschien straks even verder gaan.
0: Van mijn kant ook hartelijk bedankt. En we hopen je nog veel vaker te mogen ontmoeten hier in de arena.
1: Ja, dat gaat zeker gebeuren. Oké. Okay.
2: Luisteraars van Radio Maat, op dit moment hebben we te maken met een brassband, waardoor ons interview niet echt tot zijn recht komt. Tot straks. We zijn straks weer in de ether.
0: Nou, wat wel tot zijn recht komt, is dat Raymond helemaal losgaat nu op dit moment. Hij gaat helemaal Pietje Alesi doen. Maar goed, Raymond. Sta op, Raymond. Raymond maakt het even een beetje bond, want hij hoort Minabi Drobi Nangatakiwang. Nou, en zo is het.
2: Nou, ik laat het allemaal over me heen komen. Je weet hoe dat gaat. Zodra er sprake is van muziek, dan krijg je ook beweging. Dan kun je dat gelijk aan vastkoppelen. En op dit moment is er sprake van een groep, een brassband. En die loopt onze kant op. En ik hoop dat we dan goed te verstaan zijn. Tot straks.

0: zie jonge jongens, Surinaamse jongens, Antilliaanse jongens, Afrikaanse jongens, van alles en nog wat loopt hier. En iedereen gaat als een, in een mooie lijn achter de stoet aan. Geweldig. Zoals Urbi Emmanuel zo net ook zei, is heel veel talent hier in Zuidoost. En soms hebben ze een extra push nodig. Maar ik denk wel dat het goed komt, want wat we hier zien zijn er heel veel ouders. Gewoon in tweetallen, man, vrouw, kind. Man met dochters of met hun zonen. Het beeld wat we graag zien natuurlijk, niet waar Raymond?
1: Ja, je zegt het al, Maureen. Het is allemaal een hele fijne vertoning. Helaas dat we dat niet mee kunnen geven aan de luisteraars thuis. Maar het is sfeervol.
0: Althans niet fysiek. Niet via beeld, maar wel, u kunt het horen.
1: Ja, de luisteraars thuis kunnen dat ook horen. Maar natuurlijk is het altijd leuk.
0: Ook een trainer, toch?
1: Als zij wat sfeerbeelden krijgen. Maar dat komt toch altijd. Dat nemen wij mee voor de volgende uitzending. Wij zien dat niet alleen de Brass Band op dit moment van zich laat horen. Maar wij zien ook heel veel mensen binnenlopen met koffers. Dus wij gaan ervan uit dat er misschien nog een andere band zo meteen van zich zal laten horen.
0: Terwijl de band intussen binnen aan het spelen is, lopen wij nog even naar een van de sportactiviteiten. Hé, we hebben nog een collega. Dat is leuk. Evita, hi, welkom.
2: Hallo, dankjewel. Wat leuk.
0: Ja, Evita, ik heb het idee dat jij bent afgevallen. Of komt het door je haar?
2: Het komt door mijn haar.
0: Je hebt een spaalkopje gekregen, maar het staat hartstikke mooi. U moet er zien, het is een plaatje. Nou, Evita gaat ons lekker versterken, ze zijn we heel blij mee.
2: Ja.
0: En wij gaan nu nog even kijken bij de sportactiviteiten. En Evita, wat is je indruk tot nu toe?
2: Tot nu toe is het een stuk rustiger dan vorig jaar. Dus ik ben benieuwd, ik ga straks een beetje rondkijken en dan kijken wie ik allemaal te spreken krijg.
0: Ja, zeker.
2: Vorig jaar is de directrice naar beneden gekomen, heeft ze dat al gedaan?
0: Nee, nog niet. Dus die eer laten we aan jou zometeen.
2: Maar wie weet komt ze straks.
0: Ja, zeker. Nou, we gaan nog eventjes daar naartoe. De band is even gestopt. Oh, nou, dat leek maar zo. Maar ze zullen zo nog even verder gaan. Nou, en we zien hier een ook wat gebeuren, namelijk kinderen die hangen aan een stang. En dat doen ze een tijd lang. En we gaan even kijken wie daarbij hoort. Want ze moeten dat in een bepaald tijdsbestek blijven doen. En hallo. Goedemiddag, hoor jij hierbij? Oh, van de Science Lab. Oké. Nou, een sterk jongetje die hangt nu. En de bedoeling is dat hij dat een tijdje volhoudt. Ik ga ondertussen gewoon zijn mama even vragen. Althans, ik neem aan dat het zijn moeder is. Goedemiddag,
3: nee. Ik ben niet zijn moeder. Ik ben een tante van hem.
0: Nou, een tante. Nou, u hoort het. We hebben ouders, maar we hebben ook tantes en medeopvoeders. En dat is alleen maar positief. Want men zegt wel eens dat we niet connecten met onze kinderen. Nou, ik kan u vertellen dat het wel gebeurt, hoor.
3: Zeker wel.
0: En wie hangt daar?
3: Jafai hangt daar.
0: En Jafai die houdt het bijna niet meer vol. Nou, toch wel sterk. Jafai, vertel. Hoe vond je het?
4: Word ik gefilmd?
0: Ja, je wordt geïnterviewd. Dit gaat op de radio.
4: Het kon veel beter.
0: Nou, volgens mij heb je nog meer dan de moeder gehad, hoor.
4: Volgens mij echt niet.
0: Nee? Deed het pijn aan je vingers?
4: Ja.
0: Oké. Okay. En wat is jouw connectie met Ajax? Ik zie dat jullie mooie sjaal zijn.
4: Ik ben gewoon geboren in Amsterdam.
0: Ja, en je bent dus fan van Ajax?
4: Ja.
0: Nou, super. U hoort het, een echte fan, een geboren Amsterdammer. Ja, dat... Dat is ook zo. Als je uit Amsterdam komt, ben je vaker fan van Ajax. Ja, toch? En wie is jouw...

0: favoriete speler?
1: Die is niet van Ajax.
0: Oh! Ja, sorry. Kan gebeuren. Hoeft ook niet, hè? Maar vind je het leuk in het stadion?
1: Ja, superleuk.
0: Is het de eerste keer dat je hier komt?
1: Ja, maar over een paar jaar kom ik er weer.
0: Als voetballer?
1: Ja.
0: Oké, okay, ik hou je eraan. Is goed. Succes.
2: Ja, ik zie een paar mensen staan. De ene keer komen ze onze kant op en de andere kant. En het andere moment gaan ze weer. Vervolgen ze hun weg natuurlijk. Maar ik kreeg van collega Morin te horen dat ik ook op dit moment mij moet laten gelden door een interview tot stand te brengen met een van de bezoekers hier. Maar ik weet niet of die altijd daartoe geneigd zijn. Wij willen heel graag heel veel mensen interviewen. Maar wat wij zien is dat wij ons moeten houden aan de afstand tot, tot de uitzend.
0: Goedemiddag. Mag ik
2: uitzendplek.
0: Oh, meneer wil niet.
2: En, vandaar dat,
0: ja, dat gebeurt ik, ook. Niet altijd wil iemand een interview afgeven.
2: Ik zie hier.
0: Althans, het is gewoon een vraag.
2: Ik zie hier een dame en misschien wil ze ons
0: niet
2: even
0: zo
2: te woord staan.
0: Ik natuurlijk om te doen.
3: Speak English.
2: You speak English.
0: Oh.
2: Now at the moment, we are from Radio Mart. It's a local radio station. I'm not alone. I with my colleague Maureen. And I see that you are here in the arena stadium. And how do you? What are your experience right now?
3: It's amazing. I didn't know it was like that. I really love it, and my kids also. They really like it. Yes, amazing activities. Yes, and it's how do I say? Emotional. It's really yes.
2: I understand that your kids are enjoy it a lot. And you are the mother of the children,
3: yes.
2: And you are, looking forward to them, so that they can enjoy it.
3: Yes, yes, they are enjoying. Look, Busu. Yes, they love it. Yes.
2: And
3: well organized.
2: It's. I hear from this lady that she is saying that it is well organized and that is good to hear. Are you actually living here in Amsterdam Southeast?
3: No, I live in Eiburg.
2: Oh, you live in Eiburg, Amsterdam Eiburg.
3: Yes, Amsterdam Eiburg. But yes, we knew it and we had an invite from a friend, and yes, we enjoy it. Yeah.
2: And do you come often here in Southeast? Like for example, do you visit the market or the stadium or the cinema?
3: The Winkels sometimes, yes, the Winkels Centrum sometimes, the Palori with the kids, yes. Let's see, yes, but not often, but sometimes we come, yeah, with the family.
2: Every summer we have, and that is not the point of today, but every summer we have Kwaku Festival. Did you ever visit the festival of Kwaku?
3: Never visit. But that's something else that we have to visit, yeah.
2: Maybe in the future.
3: Yes.
2: But now we are here in the Arena Boulevard. Did you have drink something or eat something yet?
3: Not yet. No.
2: Not yet.
3: We are busy with activities with the kids. They don't want to leave.
2: They don't want to leave. But they can stay here.
3: They can stay here, yes, of course. Thank you.
2: Nice to meet with you and nice to talk with you. Thank you a lot.
0: Thank you. Mevrouw. Goedemiddag. Goedemiddag. Mag ik u wat vragen? Wij zijn van Radio Mart en ik ben hier met mijn collega Raymond Dalvoer. Mijn naam is Maureen en ik vroeg me af, wat brengt u vandaag hier?
4: Mijn kleindochter, hè?
0: Ja. En hoe bent u aan de informatie gekomen om hier naartoe
4: te komen? Ik heb het van een vriendin gehad, heb ik het voor mijn dochter gestuurd. Zei ze van, ik moet werken. Ik zeg, geef me maar op, dan breng ze. Ja.
0: En wat vindt u tot nu toe ervan?
4: Ik vind het leuk, voor die kinderen, hè? Ja, is het telefoon.
0: Bent u voor het eerst in de arena?
4: Ja, voor het eerst, ja.
0: En wat vindt u van het stadion?
4: Heel mooi. Oh, heel mooi.
0: Ziet u een van uw kleindochters hier al voetballen? Misschien?
4: Mijn kleinzoon die voetbalt al.
0: Oh, mijn kleinzoon.
4: Ja.
0: Beiden kunnen het

0: geworden?
1: Ja, hij is 22.
0: Hij is 22?
1: Ja.
0: En waar voetbalt hij?
1: Hij speelt voor Volendam.
0: Oké, super, ja. Leuk. En wat is zijn naam?
1: Jamani Gambier. Jamani Gambier. Ja.
0: Nou, het is een talent dan als hij bij Volendam zit.
1: Ja.
0: En wie weet dat hij ook hier bij Ajax terechtkomt.
1: Ja, ik hoop.
0: Hoewel Volendam niet slecht is, maar het is natuurlijk wel...
1: Ja.
0: En wat vindt u ervan wat ze met de kinderen doen qua activiteiten?
1: Ik vind het heel leuk zo, die kinderen. Ja, oma komt even. Ja, heel mooi.
0: En meisjes, mag ik jullie ook wat vragen? Want jullie zijn met oma heel gezellig. Wat hebben jullie in je hand?
2: Een lipgloss hebben we gemaakt.
0: Heb jij dat ook gemaakt?
2: Ja.
0: En hoe heb je dat gedaan?
2: Deze ging me helpen.
0: Ik kreeg je hulp. En Jamie, hoe heb jij dat gemaakt?
3: Met vaseline en kokos, hoe heet dat? Olie. Kokosolie.
0: Wauw. En ga je het ook echt gebruiken?
3: Ja.
0: Heb je niet één voor oma gemaakt?
3: Nee, oma moet zelf maken.
0: Oh, oma, u hoort dat. Het is voor jong en oud, of denkt u dat alleen de kinderen aan tafel mogen?
1: Wat zeg je?
0: Denkt u dat alleen de kinderen aan tafel mogen zitten?
1: Ik denk dat ook misschien volwassenen kunnen zitten, ja.
0: Ja, toch? Nou, dames, succes ermee. En mevrouw, bedankt.
1: Ja, u ook bedankt. Ja.
0: Nou, dat was een oma met haar kleinkinderen. Leuke kindjes om te zien. En ook nog flink dat ze voor de microfoon durfden te komen. Hé, Raymond.
4: Ja, ik ga kijken. Ik ga nu op zoek naar een bezoeker of bezoekster. En kijken of die ons het een en ander wil vertellen over het bezoek hier in de Amsterdam Arena. Ik loop even naar de andere kant. En hopelijk word ik te woord gestaan. Ik kom een meneer tegen en... Hallo, dag meneer. Mijn naam is Raymond. Ik ben van Radio Mart. En u kijkt mij alsof u... Het komt bij me over als u al weet wie wij zijn. Klopt dat?
5: Natuurlijk kennen we Radio Mart. Een legendarische zender. Iedereen die uit Zuidoost komt en omstreken weet wel wat jullie vertegenwoordigen voor onze gemeenschap natuurlijk.
4: Nou, fijn om te horen. En ik zie dat u ook hier aanwezig bent op deze burendag hier in Amsterdam Zuidoost in de arena. Wat is uw ervaring tot nog toe?
5: De ervaring hier is heel prettig. Wij zijn zelf iSport Special. Wij doen sport- en spelactiviteiten voor de doelgroep die geen aansluiting vindt in het reguliere traject. Dus hier aan deelnemen betekent voor ons dat wij zijn de partij die zorgen voor inclusiviteit.
4: Oké, maar bent u zelf ook actief op, zeg maar, op sportgebied? Bent u met de jeugd bezig of in welke vorm dan ook? Is dat het geval?
5: Wij bedienen alle doelgroepen. We hebben van jong kind tot jongvolwassenen, tot tieners, pubers. We doen alle leeftijden, dus 2 tot 6-jarigen, 6 tot 27, 27 tot 90. We hebben meisjes alleen, girls only. We hebben multisport om de weekenden. Dus wij vertegenwoordigen een brede doelgroep.
4: Oké, en betreft dat alleen voetbal of zijn er nog andere takken van sport?
5: Wij doen eigenlijk heel weinig voetbal, want daar zijn alle andere organisaties al heel actief in. Dus wij bieden heel laagdrempelig multisport aan, zodat ze kennis kunnen maken met verschillende sporten. En dan proberen we ze door te verwijzen naar de vereniging. Soms gaan we mee naar de vereniging om het daar ook op te zetten voor de vereniging. Dat ze weer leren om te gaan met de doelgroep.
4: En, ik hoor u net zeggen dat u bezig bent met die doelgroep. Heeft dat al geresulteerd in een aanwijzing bij een club zoals Ajax?
5: Nee, want we doen geen voetbal.
4: Zoals u al eerder zei, dat komt door het geluid van de Bresband.
0: Maar wat doet u dan wel?
5: Dus
0: u zegt multisport, welke sporten vallen daaronder?
5: Dus bijvoorbeeld het weerbaarheidstrainingen zoals het kickboksen. Dan verwijzen we ze door naar onze partner Panda. Als ze in de freerunning willen en in de calisthenics, dan verwijzen we ze door naar Kings Island. Dus zo zouden we in de gemeenschap verwijzen we de partijen door waar we al mee samenwerken. We hebben 3x3 als ze basketbal willen doen. Zo verwijzen we ze door. Dus we doen eigenlijk al die sporten. We doen ook capoeira, we doen taekwondo. En elke keer doen we dat met workshops om de nieuwsgierigheid op te wekken bij ze. En het laagdrempelig aan te bieden om te kijken waar ligt hun interesse, wat vinden ze leuk.
0: En is dat vanuit de gemeente georganiseerd of doen jullie dat gewoon op particuliere basis of vanuit een bepaalde ideologie? Sorry, mijn mond klonk vol.
5: Wij worden gesubsidieerd uit de sociale basis. Voor de komende 5 jaar nog krijgen we onze subsidie. Dus daarin hebben we verschillende projecten multisport die wij aanbieden. Op de maandag.

0: Dat, hoe multifunctioneel iedereen is, hoe allround en wat voor talenten hier verborgen gaan in onze gemeenschap.
1: Precies. Heeft u ook al gehangen aan het klimrek? Aan het rek?
0: Nog niet. Ga ik straks doen als de doelgroep. Mijn doelgroep komt om 3:30 en dan ga ik met ze meedoen.
1: Oké. Nou ja, want wij dachten misschien is het wel een leuke uitdaging, tenminste ik, tussen Raymond en u. Maar ja, goed, ik zal hem maar dat besparen, want volgens mij heeft hij zijn trainingspak niet aan.
0: Hij ziet er wel fit uit.
1: Ja, hij is zeker wel fit.
2: Dankjewel voor het compliment.
0: Bestaat Radiomarkt al? Nou, mag ik even jullie interviewen?
1: 41 jaar.
0: 41 jaar.
3: In mei 42.
0: Geweldig. Keep it up, want we hebben jullie nodig. Want iemand moet voor onze stem opkomen. En dat zijn jullie. Maar jullie worden zeker gewaardeerd.
2: Van deze plaats uit nodigen wij ook u uit. Als blijkt dat u behoefte heeft om naar de studio toe te komen. En over datgene waarmee u bezig bent. Om de luisteraars van Radio Maart ook daarover in te lichten.
0: Dat doen we heel graag. Uitnodiging geaccepteerd. Laten we maar een afspraak gaan inplannen dan.
2: Nou, dat is heel makkelijk. De CEO van Radio Maart.
1: Ik ga meneer gewoon zijn telefoonnummer noteren. En dan maken we een afspraak om een keer gewoon gezellig in de studio te komen. En het interview te doen. Dat hoeft niet per se via de CEO te gebeuren, meneer Danvoer.
2: Hey, ja, dat snap ik wel. Sorry dat jij je een beetje gepasseerd voelt. Maar
1: nee,
2: dat is
1: hoor.
2: Niet de bedoeling van mij geweest.
1: Dat valt wel mee.
0: Rustig aan.
1: We gaan trekken om wie? Ja, we hebben ook al een juf gevraagd. Om mee te doen. En dat lijkt ons heel interessant, want wat we zien hier heeft ook met ontwikkeling te maken. Het eerste zaadje wat geplant wordt naar de weg van scheikunde.
0: Ja,
1: en sta je niet zo bij stil, maar dat is het wel.
0: En het is ook heel belangrijk dat onze kinderen gewoon weten dat ze alles kunnen worden wat ze willen als ze hun zinnen er maar op zetten. Als ze een beetje focus, een beetje steun en begeleiding krijgen, dan is gewoon alles mogelijk.
1: Zeker. En hoe belangrijk vind je sport? Want je geeft het net al aan dat je dat speciaal doet voor kinderen die wat minder toegang hebben. Maar hoe belangrijk is het voor hun om wel toegang te hebben?
0: Dan zal ik even vertellen wie ik ben. Ik ben zelf een oud profvoetballer geweest. Ik ben Harvey Esaias. Ik kom uit de Esaias-familie. Grote familie. Ik ben... Zelf heb ik op hoog niveau gespeeld, onder andere bij Feyenoord, ik heb bij Real Madrid gezeten, AC Milan gezeten. Dus in mijn carrière heb ik gezien hoe belangrijk het bewegen is, het sporten is. En omdat ik ooit een comeback heb gemaakt in het voetbal, ik had 4 jaar niet gevoetbald, had ik bij Milan toch maar een entree gemaakt. En toen heb ik een traject doorlopen waarin ik vanuit totally out of shape weer in shape ben gekomen. Dat ik heb gezien nu van dit is hoe ik de nieuwe generatie kan inspireren en motiveren. Kan aansturen, begeleiden in wat er voor nodig is om daar te komen waar je wil komen. De dingen die je moet aanpassen, veranderen. Sommigen zeggen die je opzij moet zetten. Maar ik zeg altijd, je moet altijd jezelf zijn. Maar het begint met geloof je in jezelf, kan je volgen en heb je wilskracht. Dat zijn de 3 belangrijkste elementen en die proberen wij vanuit iSport Special over te dragen op een laagdrempelige, spelende wijs aan die doelgroep die aansluiting niet vindt, maar het ook verdient om gezien te worden.
1: Zeker. Nou, u hoort het. We hebben hier gewoon met mensen te maken die wel degelijk een hele goede visie hebben over sport en over bewegen. En wij gaan hem graag uitnodigen, dus u hoeft niet te treuren. Hij komt zeker in de studio. Dankjewel, Harvey.
0: Nou, graag gedaan.
2: Dankjewel, meneer Harvey Esaias.
1: Ik ga meteen
0: via... Mijn nummer. Goed, met die vrouw van me schakelen. Zij is... Kijk hem hier, vlak hier. Mevrouw, Radio Maart nodig ons uit.
4: Radio Maart, goeiedag.
1: Momentje.
2: Ja, mijn collega mevrouw Held, die heeft net gesproken met meneer Harvey Esaias. En ik heb begrepen dat jullie een... bij elkaar horen. Laat me dat zo stellen. En de bedoeling was van mevrouw Maureen Held is om een afspraak te maken voor een bezoek van jullie naar onze studio, zodat wij de luisteraars van Radio Maart meer of breder kunnen informeren. Hoe denkt u daarover?
4: Heel erg positief, graag. Ik zie de uitnodiging tegemoet.
2: Ja. Leuk om dat van u te mogen vernemen. Ik denk dat mevrouw Maureen... Mevrouw Maureen... Meneer Maureen... Mijn collega heeft ondertussen al... de informatie ontvangen.

0: Waardoor zij dan in staat is op normale manier een afspraak te maken met meneer Isaias en zijn partner. Of zijn vrouw, ik weet niet. Ik moet voorzichtig zijn. En wij kijken met veel belangstelling uit naar die ontmoeting van hun bezoek in de studio.
1: Dank u wel, dank u wel. We komen graag langs.
2: Uitnodiging geaccepteerd.
0: Dank je wel. En een fijne dag verder. Natuurlijk.
1: We zijn wel even een maandje weg zometeen.
3: Vanaf oktober?
1: 21 oktober zijn
3: we.
4: Nog een bekend gezicht hier vandaag. Dat is, ik ben Maureen en u bent?
5: Saskia.
4: Saskia, we zaten met elkaar op school, dus ook toevallig, op de liefde.
5: Ah ja.
4: En die liefde is er nog steeds hoor. Hi Saskia, ja goed.
5: Ja.
4: Jij bent ook vandaag hier in de arena. Namens Radio Mart vragen wij een paar mensen wat ze hier brengt en wat hun indruk hier is van het geheel. Ja.
5: Dit toevallig, ik denk even kijken wat het is.
6: Het is eenmaal zo.
5: En ja, ik moet me even oriënteren en kijken wat het allemaal inhoudt.
4: Je bent net binnen.
5: Ik ben net binnen, ja.
4: En hoe vind je het tot nu toe?
5: Ik kom van Ajax Arena. En daar heb ik een tour met mijn neefje. En ik denk, ik kom even kijken hier binnen. En tot...
4: Je neefje vindt het natuurlijk geweldig.
5: Ja, die vindt het geweldig.
4: Is het ook één droom van hem om hier ooit...
5: Ik denk het wel. Ik denk het wel. Hij is onder de indruk.
4: En als dames stimuleer je dan natuurlijk.
5: Tuurlijk, tuurlijk. Altijd, allemaal.
4: Ja. En Saskia is niet de minste. Met Saskia toevallig op school gezeten. Dus we komen elkaar
5: hier
4: delen. En u weet haar achtergrond, hè? Dus een kind van.
5: Ja, ja.
4: Lieve Hugo.
5: Klopt, ja. Ja.
7: Dokter van.
5: Ja.
7: Fantastisch.
4: Ja, zeker, zeker. Nou, Saskia is net binnen. Dus was nog even bezig met de neefje.
5: Ja.
4: Ga je niet te lang ophouden dan. Maar in ieder geval bedankt. Yes? Oké. Okay. Doei
7: doei.
4: Ja.
7: Van.
6: Mevrouw Held, we gaan niet. We gaan niet de spullen netjes opbergen. Kijk.
4: Zo, de witte veel in mijn tas. Goedemiddag, mijn naam is Maureen en leuk u te ontmoeten. U bent de organisator en wat is uw naam?
8: Ik ben Hidde Salvra en ik ben operationeel directeur bij het stadion. Dus ik werk voor het stadion.
4: U werkt voor het stadion, dat betekent regelmatig hoofdpijn.
8: Nou, dat valt wel mee hoor. We hebben het zo goed voor elkaar hier met z'n allen dat ik er eigenlijk weinig hoofdpijn van heb.
4: Ja, er zijn geen mensen die stiekem naar binnen sluipen.
8: Dat gebeurt eigenlijk zelden. We hebben overal ogen en oren open. Dus stiekem binnensluipen is eigenlijk een zeldzaamheid, gelukkig maar.
4: Zeker. Nou, 30 jaar Arena. Hoe voelt dat?
8: Ja, het is geweldig. We staan hier 30 jaar midden in Zuidoost. Naar mijn idee leggen we ook steeds beter de connectie met de bewoners in de omgeving. Het is daarom ook superleuk dat we het gebouw weer open kunnen stellen voor onze buren. Want wat is er leuker om de deur open te zetten voor je buren. Beter een goede buur dan een verre vriend, zeg ik maar. En het is heel fijn om iedereen in zulke grote getalen hier te mogen ontvangen.
4: Zeker, het heeft wel wat gekost, denk ik, de organisatie. Zijn jullie daar lang mee bezig geweest voor de voorbereiding?
8: Nou, we hebben heel goed samengewerkt met Jong Volwassen. De stichting die ook jongeren probeert te enthousiasmeren voor het werk wat er komt kijken bij evenementen. We doen dit al voor het derde jaar nu op rij. Dus je merkt ook dat er zelfs al enige routine in komt. Want ook al zijn er nieuwe activiteiten dit jaar, maar er liggen draaiboeken klaar. Dus ja, met de hulp van een aantal jongeren uit Zuidoost hebben we dit toch mooi neergezet.
4: Zeker wel. Complimenten wat dat betreft. En wij vinden het zelf ook leuk. En ook leuk om jullie te ondervragen. Maar wat voor persoon moet je zijn om directeur te zijn van zo'n groot complex, wat toch wel echt staat in Zuidoost en eigenlijk in Nederland?
8: Ja, ik denk dat het allerbelangrijkste wat je is, dat je moet houden van hectiek. En eigenlijk houdt van onverwachte dingen die op je pad komen. Bijna geen dag, ik werk hier bijna 14 jaar in deze rol, bijna geen dag is hetzelfde. En ja, als je niet tegen die hectiek kunt, dan is het wel een lastige baan, denk ik. Maar voor mij maakt dat het heel leuk, elke dag weer.
4: Een van uw dingen, want u geeft het net aan, u wil graag de connectie maken met de buurt. Hoe ziet dat eruit binnen zo'n team waar je werkt? Is daar ook veel diversiteit te bespeuren of nog niet? Of werken jullie daaraan?
8: Ja, we hebben een community manager aangenomen, nog niet zo lang geleden. Een dame uit Zuidoost. We merken best dat we het ingewikkeld vinden om goed de connectie te leggen met de leuke en goede mensen hier in de wijk. Die ook voor ons iets...
9: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. ChristenUnie-leider Bikker heeft met premier Jette gesproken over mogelijke steun voor de begroting. Bikker zegt dat ze bij het kabinet beweging en eenheid ziet. Verder wilde ze niet ingaan op de details. Eerder maakte Jette bekend dat hij met nieuwe voorstellen zou komen om steun te krijgen voor de begroting. Het zou onder meer gaan om voorstellen over koopkracht. Jette en de minister van Financiën praten daar vandaag verder over met verschillende partijen. Een man uit Polen heeft vannacht geprobeerd in te rijden op een agent. In het Brabantse Asten was de politie afgekomen op een melding over een bedreiging met vuurwapen. De twee verdachten sloegen op de vlucht en een van hen reed daarbij met een auto met hoge snelheid af op een agent die net kon voorkomen dat hij werd aangereden. De agent heeft daarop enkele keren geschoten. Niemand raakte gewond. Uiteindelijk zijn beide verdachten opgepakt. De agent die bijna werd aangereden gaat aangifte doen van poging tot doodslag. Het is onzeker of de Nations League-wedstrijd tussen Israël en Ierland morgen doorgaat. Een aantal Ierse voetballers weigert tegen Israël te spelen, meldt de Ierse publieke omroep. De laatste training voor de wedstrijd is vanochtend niet doorgegaan en ook de geplande persconferentie is uitgesteld. De UEFA heeft om uitleg gevraagd bij de Ierse voetbalbond. Die riskeert onder meer een boete als Ierland morgen weigert. Later vandaag komen de spelers en de Ierse bond naar verwachting met een verklaring. In Bangkok is de noodtoestand uitgeroepen vanwege overstromingen. De Thaise hoofdstad wordt al dagen geteisterd door regen. Sinds donderdag viel er al 20 centimeter. In verschillende regio's staan huizen en straten onder water. En de komende dagen wordt meer regen verwacht. Het weer. Op steeds meer plaatsen breekt de zon door. Het wordt vanmiddag 18 tot 21 graden. Ook morgen zonnig en nog iets warmer, maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
11: De Black Achievement Month presenteert op 8 oktober in samenwerking met Hello Zuidas, Soul Jazz Stage en Vroeg Review A Night Full of Jazz met Freedom in Sound. Graciela Hunsel-Ribeiro en een New York Brown Midnight Orchestra samen met Michael Varekamp en Mark Ponte van het Stadsarchief nemen u mee naar het bruisende Amsterdamse nachtleven. Buy your tickets op www.vugreview.nl.
12: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2 Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
13: Elke dinsdag tussen 3 en 5 gezelligheid met Claudio en Thea tijdens Klaus Platenkoffer. Speel mee met het cijferspel en verzamel zoveel mogelijk punten en word de dagwinnaar van 10 loodjes. Klaus Platenkoffer met Claudio en Thea. Elke dinsdag van 3 tot 5 op Radio Noordzij en Radio Salto.
14: Je luistert. luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Manik Sampersen met het NOS-journaal. Pro-leider Klaver zegt dat hij bij het kabinet bereidheid ziet om zijn partij tegemoet te komen. Hij wil verder praten met de coalitie over steun voor de begrotingsplannen. Ook Volt-leider Dassen, met wie Pro sinds gisteren optrekt, is voorzichtig positief. Beide partijen spraken vanmiddag met premier Jette en minister Heijnen van Financiën. Vooral op het gebied van sociale zekerheid ziet Klaver dat het kabinet stappen zet. Al moet er volgens hem nog onderhandeld worden. Klaver en Dassen missen nog concrete plannen om vermogenden meer te belasten. Later vandaag volgen er nog gesprekken tussen het kabinet en de SGP en Ja21. Door aanhoudende regen staan in Bangkok huizen en straten onder water. In alle districten van de Thaise hoofdstad is de noodtoestand uitgeroepen. Sinds donderdag regent het bijna non-stop en het water staat zo'n 20 centimeter hoog. Volgens de autoriteiten in Thailand zijn meer dan 84.000 mensen getroffen. De komende dagen wordt meer regen verwacht en wordt daarom gevreesd voor meer overstromingen. Meerdere spelers van het Ierse nationale voetbalteam weigeren uit politiek oogpunt om morgen tegen Israël te spelen. Het Ierse team is niet op de laatste training voor het Nations League duel verschenen. De Europese Voetbalbond heeft om uitleg gevraagd bij de Ierse Voetbalbond. Die komt later vandaag waarschijnlijk met een reactie in samenspraak met de spelers. In Parijs hebben honderdduizenden mensen zich verzameld voor een openluchtmis van Paus Leo. Volgens de organisatie hebben 600.000 mensen zich ervoor aangemeld. De mis wordt gehouden op de Place de la Concorde, waar de paus in zijn pausmobiel naartoe reed door een juichende mensenmassa op de Champs-Élysées. Het weer, zon en wat wolken, blijft overal droog bij 18 tot 21 graden. Morgen veel zon en dan loopt de temperatuur ook wat verder op. Het wordt dan 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Tussen 12 en 2.
1: Zuidoost TV. Door de buurt, voor de buurt. De reporters van Zuidoost TV volgen de actualiteit en vertellen de verhalen van de bewoners van Gaasperdam, Gein, Driemond en de Bijlmermeer. Maar ook aandacht voor de buurtdokter met adviezen voor een gezonder leven. Zuidoost TV. Iedere dag, de hele dag, op Salto TV en altijd via salto.nl.
2: De Black Achievement Month presenteert op 8 oktober in samenwerking met Hello Zuidas, Soul Jazz Stage en Vuug Rivioen A Night Full of Jazz met Freedom in Sound. Graciela Hunsel Ribeiro en een New York Round Midnight Orchestra samen met Michael Varekamp en Mark Ponte van het Stadsarchief nemen u mee naar het bruisende Amsterdamse nachtleven. Buy your tickets op www.vuugrivioen.nl.
3: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: zijn partij tegemoet te komen. Hij wil verder praten met de coalitie over steun voor de begrotingsplannen. Ook Volt-leider Dassen, met wie Proos sinds gisteren samen optrekt, is voorzichtig positief. De partijen spraken vanmiddag met premier Jette en minister Heijnen van Financiën. Vooral op het gebied van sociale zekerheid ziet Klaver dat het kabinet stappen zet. Al moet er volgens hem nog wel onderhandeld worden. Klaver en Dassen missen nog concrete plannen om vermogenden meer te belasten. Eerder vandaag was ook de ChristenUnie redelijk positief na het gesprek met Jette en Heijnen. Bij de Place de la Concorde in Parijs zijn naar schatting 700.000 mensen aanwezig om de openluchtmis van paus Leo bij te wonen. De paus zelf kwam er in zijn pausmobiel naartoe en werd door een juichende mensenmassa ontvangen. De paus is voor 4 dagen in Parijs. Morgen gaat hij nog naar het bedevaartsoord in Lourdes. Feyenoord moet bijna €75.000 aan boetes betalen na wangedrag van supporters. Bij het Champions League-duel tegen Barcelona eerder deze maand gooide de Feyenoord-aanhang voorwerpen op het veld en bracht de vernielingen aan in het stadion. 3/4 van het boetebedrag legde UEFA op voor racistisch en discriminerend gedrag. In video's was te horen dat het Feyenoord-publiek apengeluiden maakte in de richting van zwarte Barcelona-spelers. De Formule 1 in Azerbeidzjan is gewonnen door George Russell van Mercedes. Max Verstappen werd tweede op 0,1 seconde. In de slotfase zat Verstappen de koploper voortdurend op de hielen, maar hij kwam er niet langs. Omdat hij vanaf de 8e plek startte, was die tweede plaats al een verrassende prestatie. Het weer, zon en wat wolken, het blijft overal droog en het is 18 tot 21 graden. Morgen veel zon en dan nog wat warmer dan vandaag. Het wordt dan 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: De Black Achievement Month presenteert op 8 oktober... in samenwerking met Hello Zuidas, Soul Jazz Stage en Vuur Griffioen... A Night Full of Jazz met Freedom in Sound. Graciela Hunsel-Ribeiro en een New York Round Midnight Orchestra... samen met Michael Varekamp en Mark Ponte van het Stadsarchief... nemen u mee naar het bruisende Amsterdamse nachtleven. Buy your tickets op www.vuurgriffioen.nl.
3: Halleluja, it's Monday.
4: Fantastisch weer dit.
5: Blijft altijd genieten.
6: En het is woensdagmiddag. Dat betekent dat ik er ben, Marco en Maarten.
7: Wat klinkt jij zo moet?
8: Lekker.
9: Iedere vrijdag van 5 tot 7 met Loeken en Renk.
10: En dan komt het weekend altijd toch heel erg leuk fijn binnen.
6: Iedere maandag, woensdag en vrijdag van 5 tot 7.
11: Red Light Jazz Radio.
12: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2... Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
13: Je luistert naar Caribbean FM. De stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel, salto.nl en 107.9 FM in de ether.

Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Voor de 10e keer in een paar maanden tijd is in de buurt van Johannesburg een dode vrouw gevonden. Vermoedelijk is daar een seriemoordenaar actief. De Zuid-Afrikaanse politie sprak eerder al over zorgwekkende overeenkomsten tussen de sterfgevallen. De meeste vrouwen zijn in de 30 en werden half naakt en toegetakeld gevonden in de buurt van het vliegveld. Ook zijn er sporen van seksueel geweld. In Zuid-Afrika is femicide al jaren een groot probleem. Iedere dag worden er ongeveer 15 vrouwen vermoord. ChristenUnie Pro en Volt zijn redelijk positief over hun gesprek met premier Jette en minister Heijnen vandaag over de begrotingsplannen. Jesse Klaver van Pro zegt dat hij bij het kabinet...

0: bereidheid ziet om zijn partij tegemoet te komen. ChristenUnie-leider Bikker zag beweging en eenheid bij het kabinet. Later vandaag volgen nog gesprekken met de SGP en JA21. De gemeenteraad van de Zuid-Hollandse gemeente Goeree-Overflakke is boos op de burgemeester. Die gaat sinds begin dit jaar niet meer langs bij echtparen die 60 jaar getrouwd zijn, omdat zij en de wethouders daar geen tijd voor hebben. Mensen worden steeds ouder en dan blijft er geen tijd meer voor andere dingen, zegt ze. Daarom heeft ze de raadsleden gevraagd het van haar over te nemen, maar die zien daar niets in. Vorige week is er over gesproken in een raadsvergadering, maar er is nog geen oplossing gevonden. De Formule 1 in Azerbeidzjan is gewonnen door George Russell van Mercedes. Max Verstappen werd tweede op 0,1 seconden. In de slotfase zat Verstappen de koploper voortdurend op de hielen, maar kwam er niet langs en moest genoegen nemen met een tweede plaats. Omdat hij vanaf de achtste plek was gestart, was dat al een verrassende prestatie. Het weer, ook vanavond is het droog en geleidelijk klaart het op. Vannacht koelt het af tot een graad of 11 en er kan wat mist ontstaan. Morgen veel zon en dan loopt de temperatuur nog wat verder op. Het wordt 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: De Black Achievement Month presenteert op 8 oktober in samenwerking met Hello Suitas, Soul Jazz Stage en Vuug Rivioen A Night Full of Jazz met Freedom in Sound. Graciela Hunsel-Ribeiro en een New York Round Midnight Orchestra samen met Michael Varekamp en Mark Ponte van het Stadsarchief nemen u mee naar het bruisende Amsterdamse nachtleven. Buy your tickets op www.vuugrivioen.nl.
3: Op woensdagmiddag spelen Erwin en Louis tussen 2 en 4 het kofferspel. Probeer zoveel mogelijk groene koffers te verzamelen en als je rood pakt, ben je af. Heb je 4 groene koffers, ga je door naar de tweede ronde en dan moet je zoveel mogelijk punten zien te verzamelen om de dag- of jaarwinnaar te worden. Het kofferspel. Elke woensdag tussen 2 en 4 op Radio Noordzij en Radio Salto.
4: Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto. Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2.
5: Je luistert naar Caribbean FM. De stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Amerikaanse ambassadeur in Nederland zegt dat de VS best de handen af wil houden van het internationaal strafhof in Den Haag als het strafhof zijn handen afhoudt van Amerika. De VS is boos over een onderzoek naar Amerikaanse militairen in Afghanistan. En de regering Trump wil sancties opleggen aan het strafhof omdat er een arrestatiebevel geldt voor de Israëlische premier Netanyahu. Met de opmerking reageert de ambassadeur op premier Jette, die donderdag in een speech bij de VN zei dat het strafhof beschermd moet worden. Voor de 10e keer in een paar maanden is in de buurt van Johannesburg een dode vrouw gevonden. Vermoedelijk is er een seriemoordenaar actief. De Zuid-Afrikaanse politie sprak eerder al over zorgwekkende overeenkomsten tussen de sterfgevallen. De meeste vrouwen zijn in de 30 en werden half naakt en toegetakeld gevonden in de buurt van het vliegveld. Ook zijn er sporen van seksueel geweld. In Zuid-Afrika is femicide al jaren een groot probleem. Iedere dag worden er ongeveer 15 vrouwen vermoord. De ChristenUnie, Pro en Volt zijn redelijk positief over hun gesprek met premier Jette en minister Heijnen vandaag over de begrotingsplannen. Jesse Klaver van Pro zegt dat hij bij het kabinet bereidheid ziet om zijn partij tegemoet te komen. ChristenUnie-leider Bikker zag

0: beweging en eenheid bij het kabinet. In België zijn twee klanten van een supermarkt lichtgewond geraakt toen ze geraakt werden door plafondplaten. Dat gebeurde in een supermarkt in Sint-Niklaas, net over de grens bij Zeeuws-Vlaanderen. Volgens de VRT is er een aanzienlijke schade en is de supermarkt voorlopig dicht. Op foto's is te zien dat er een hoop kabels naar beneden zijn gekomen. En ook zou er een waterleiding beschadigd zijn geraakt. Het is nog niet duidelijk hoe de plafondplaten los konden komen. Het weer, ook vanavond is het droog en geleidelijk klaart het op. Vannacht koelt het af tot een graad of 11 en er kan wat mist ontstaan. Morgen veel zon en dan loopt de temperatuur nog wat verder op. Het wordt dan 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Elke dinsdag tussen 3 en 5 gezelligheid met Claudio en Thea tijdens Klaus Platenkoffer. Speel mee met het cijferspel en verzamel zoveel mogelijk punten en word de dagwinnaar van 10 loodjes. Klaus Platenkoffer met Claudio en Thea. Elke dinsdag van 3 tot 5 op Radio Noordzij en Radio Salto.
3: The Black Achievement Month presenteert op 8 oktober in samenwerking met Hello Suikas, Soul Jazz Stage en Vuur Griffioen A Night Full of Jazz met Freedom in Sound. Graciela Hunsel-Ribeiro en een New York Brown Midnight Orchestra samen met Michael Varekamp en Mark Ponte van het Stadsarchief nemen u mee naar het bruisende Amsterdamse nachtleven. Buy your tickets op www.vuurgriffioen.nl.
4: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2 Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
5: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Amerikaanse ambassadeur in Nederland zegt dat de VS best de handen af wil houden van het internationaal strafhof in Den Haag, als het strafhof zijn handen afhoudt van Amerika. De VS is boos over een onderzoek naar Amerikaanse militairen in Afghanistan. En de regering Trump wil sancties opleggen aan het strafhof, omdat er een arrestatiebevel geldt voor de Israëlische premier Netanyahu. Met de opmerking reageert de ambassadeur op premier Jette, die donderdag in een speech bij de VN zei dat het strafhof dat in Den Haag zit beschermd moet worden. Voor de 10e keer in een paar maanden is in de buurt van Johannesburg een dode vrouw gevonden. Vermoedelijk is er een seriemoordenaar actief. De Zuid-Afrikaanse politie sprak eerder al over zorgwekkende overeenkomsten tussen de sterfgevallen. De meeste vrouwen zijn in de 30 en ze werden halfnaakt en toegetakeld gevonden in de buurt van het vliegveld. Ook zijn er sporen van seksueel geweld. In Zuid-Afrika is femicide al jaren een groot probleem. Iedere dag worden er ongeveer 15 vrouwen vermoord. In Delft hebben tientallen mensen gedemonstreerd bij het asielzoekerscentrum. De demonstratie was vooraf niet aangekondigd en is door de burgemeester ontbonden. Er werden politieeenheden, honden en een helikopter ingezet. Eén persoon is aangehouden voor opruiing, meldt Omroep West. Vandaag hielden verschillende AZC's in het land een open dag. Die in Delft deed daar niet aan mee. In België zijn twee klanten van een supermarkt lichtgewond geraakt toen ze geraakt werden door plafondplaten. Dat gebeurde in Sint-Niklaas, net over de grens bij Zeeuws-Vlaanderen. Volgens de VRT is er aanzienlijke schade en is de supermarkt voorlopig dicht. Op foto's is te zien dat er een hoop kabels naar beneden zijn gekomen. En ook zou er een waterleiding beschadigd zijn geraakt. Het is nog niet duidelijk hoe de plafondplaten naar beneden konden komen. Het weer, vanavond klaart het op. Het koelt af tot een graad of 11 en er kan mist ontstaan. Morgen geregeld zon.

0: dan wordt het 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto. Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2.
3: The Black Achievement Month presenteert op 8 oktober in samenwerking met Hello Suitas, Soul Jazz Stage en Vuur Griffioen A Night Full of Jazz met Freedom in Sound. Graciela Hunsel-Ribeiro en een New York Brown Midnight Orchestra samen met Michael Varekamp en Mark Ponte van het Stadsarchief nemen u mee naar het bruisende Amsterdamse nachtleven. Buy your tickets op www.vuurgriffioen.nl.
4: Elke dinsdag tussen 3 en 5 gezelligheid met Claudio en Thea tijdens Klaus Platenkoffer. Speel mee met het cijferspel en verzamel zoveel mogelijk punten en word de dagwinnaar van 10 loodjes. Klaus Platenkoffer met Claudio en Thea. Elke dinsdag van 3 tot 5 op Radio Noordzij en Radio Salto.
5: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.
6: Geen idee.

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Ja, 21 en SGP zijn niet echt enthousiast door de nieuwe voorstellen die premier Jette en minister Heijnen van Financiën vandaag hebben gedaan. Ze gingen vandaag met 5 oppositieleiders in gesprek over de begroting van volgend jaar. Het ging over sociale zekerheid, de koopkracht en de belasting op vermogens. Zowel Ja 21 als SGP vindt de voorstellen meer links dan rechts. Pro, Volt en ChristenUnie zijn voorzichtig positief en willen graag doorpraten met het kabinet. In Delft hebben tientallen mensen gedemonstreerd bij een asielzoekerscentrum. De demonstratie was niet vooraf aangekondigd en is door de burgemeester ontbonden. Waarom dat gebeurde is nog niet bekendgemaakt. Er werden politieeenheden, honden en een helikopter ingezet. 1 persoon is aangehouden voor opruiing, meldt Omroep West. Vandaag hielden verschillende AZC's in het land een open dag. Die in Delft deed daar niet aan mee. De gemeenteraad van de Zuid-Hollandse gemeente Goeree-Overflakkee is boos op de burgemeester. Die gaat sinds begin dit jaar niet meer langs bij echtparen die 60 jaar getrouwd zijn, omdat zij en de wethouders daar geen tijd meer voor hebben. Steeds meer stellen zijn 60 jaar getrouwd en dan blijft er geen tijd meer voor andere dingen, zegt de burgemeester. Daarom heeft ze raadsleden gevraagd het van haar over te nemen, maar die zien daar niets in. Vorige week is er over gesproken in een raadsvergadering, maar er is nog geen oplossing gevonden. Voor de 10e keer in een paar maanden is in de buurt van Johannesburg een dode vrouw gevonden. Vermoedelijk ook het slachtoffer van een seriemoordenaar. De Zuid-Afrikaanse politie sprak eerder al over zorgwekkende overeenkomsten tussen de sterfgevallen. De meeste vrouwen zijn in de 30 en werden halfnaakt en toegetakeld gevonden. En zojuist wordt bekend dat bij de WK wielrennen in Canada Demi Vollering de wegwedstrijd bij de vrouwen heeft gewonnen en dus het goud heeft gepakt. Het weer vanavond klaart het op. Het koelt af tot een graad of 11 en er kan mist ontstaan. Morgen geregeld zon. Het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Iedere maandag tussen 2 en 4 het spel met Kale Harry. Erwin en Jani spelen dan met jou het leukste gokspelletje van Nederland, waarbij je zoveel mogelijk munten moet verdienen en dan een zo hoog mogelijke score neerzetten om de dagwinnaar te worden. Je kunt ook leuke geldprijzen winnen aan het einde van het jaar door de hoogste jaarscore neer te zetten. Kale Harry, elke maandag tussen 2 en 4 op Radio Noordzij en Radio Salto.
3: The Black Achievement Month presenteert op 8 oktober in samenwerking met Hello Zuidas, Soul Jazz Stage en Vuug Rivioen A Night Full of Jazz met Freedom in Sound. Graciela Hunsel-Ribeiro en een New York Round Midnight Orchestra samen met Michael Varekamp en Mark Ponte van het Stadsarchief nemen u mee naar het bruisende Amsterdamse nachtleven. Buy your tickets op www.vuugrivioen.nl.
4: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2 Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
5: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bij de WK wielrennen heeft Demi Vollering de wegwedstrijd bij de vrouwen gewonnen. In een zinderende finale in het Canadese Montreal was het tot het eind spannend. Op de streep bleef Vollering over met de Poolse Nieuwia Doma, die in de laatste meters kramp in haar been kreeg. Vollering was de topfavoriet voor de wereldtitel. Dit seizoen had ze ook al de Tour de France, de Giro, Ronde van Vlaanderen en Luik-Bastenaken-Luik gewonnen. JA21 en SGP zijn niet enthousiast door de nieuwe voorstellen die premier Jette en minister Heijnen van Financiën vandaag hebben gedaan. Die gingen vandaag met 5 oppositieleiders in gesprek over de begroting van volgend jaar. Het ging over sociale zekerheid, de koopkracht en de belasting op vermogens. Zowel JA21 als SGP vindt de voorstellen meer links dan rechts. Pro, Volt en ChristenUnie zijn voorzichtig positief en willen graag doorpraten met het kabinet. Zo'n 70 voetbalsupporters zijn met elkaar op de vuist gegaan in Eindhoven. De vechtpartij bij station Strijp S ging tussen supporters van VVV Venlo en fans van PSV. De VVV-supporters waren in een bus onderweg naar de wedstrijd tegen FC Volendam. Ze zouden onderweg gestopt zijn om iets te drinken en daar kwamen ze PSV-fans tegen. De politie zegt te hebben voorkomen dat de vechtpartij verder uit de hand liep. Er is niemand aangehouden. De supporters van VVV Venlo waren niet meer welkom in Volendam. In Delft hebben tientallen mensen gedemonstreerd bij een asielzoekerscentrum. De demonstratie was niet vooraf aangekondigd en is door de burgemeester ontbonden. Waarom dat gebeurde is nog niet bekendgemaakt. Er werden politieeenheden, honden en een helikopter ingezet. 1 persoon is aangehouden voor opruiing, meldt Omroep West. Vandaag hielden verschillende AZC's in het land een open dag. Die in Delft deed daar niet aan mee. Het weer, droog en lokaal kan vannacht mist ontstaan. Het koelt af naar een graad of 11. Morgen geregeld zon, maar er zijn ook wolkenvelden. Het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: De Black Achievement Month presenteert op 8 oktober in samenwerking met Hello Zuidas, Soul Jazz Stage en Fugriff Yoon A Night Full of Jazz met Freedom in Sound. Graciela Hunsel-Ribeiro en een New York Round Midnight Orchestra samen met Michael Varekamp en Mark Ponte van het Stadsarchief nemen u mee naar het bruisende Amsterdamse nachtleven. Buy your tickets op www.fugriffyoon.nl.
3: Zuidoost TV. Door de buurt, voor de buurt. De reporters van Zuidoost TV volgen de actualiteit en vertellen de verhalen van de bewoners van Gaasperdam, Gein, Driemond en de Bijlmermeer. Maar ook aandacht voor de buurtdokter met adviezen voor een gezonder leven. Zuidoost TV.

0: Iedere dag, de hele dag, op Salto TV en altijd via salto.nl.
1: Disco zonder drempels radio, hier bij Radio Salto. Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2.
2: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

uit Netherlands, maar mijn paspoort is verdwenen. Heb gelukkig geen visum nodig om bij je te zijn. Dus neem de bus naar Polen of de trein naar Berlijn. Ik heb geen geld voor Paris, dus gebruik mijn fantasie. Heb je

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Het aantal Soedanese vluchtelingen dat sinds het uitbreken van de burgeroorlog naar buurland Tjaad is gegaan, heeft de grens van 1 miljoen bereikt. Dit jaar tot nu toe al 55.000. Volgens de VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR steken nu zo'n 400 mensen per dag de grens over om te ontsnappen aan geweld en hevige droogte. Maar de opvangomstandigheden in Tjaad zijn nijpend door een gebrek aan drinkwater en onderdak. Wereldwijd zijn er nu al meer dan 11 miljoen Soedanezen op de vlucht. Bij een psychiatrische instelling in Deventer is vanavond een man bij een steekpartij gewond geraakt. Het slachtoffer is per ambulance naar het ziekenhuis overgebracht. Hoe ernstig zijn verwondingen zijn is nog niet bekend. De politie heeft een vrouwelijke verdachte binnen de muren van de instelling aangehouden. Over de aanleiding voor het incident is ook nog niets duidelijk. De politie is ter plekke een uitgebreid onderzoek begonnen. Wielrenster Demi Vollering is in het Canadese Montreal voor het eerst in haar carrière wereldkampioen op de weg geworden. De 29-jarige topfavoriete zag eerst een solo-aanval stranden, maar klopte de Poolse Kasia Niewiadoma alsnog in een rechtstreekse sprint om het goud. Het brons was voor de Italiaanse Elisa Longo-Borghini. Met de zege haalt Vollering de regenboogtrui weer naar Nederland als 15e landgenote ooit. Ze won dit seizoen onder meer ook al de Tour de France, de Giro d'Italia en de Ronde van Vlaanderen. En Burendag 2026 is zonovergoten en met een recordaantal van meer dan 10.000 buurtactiviteiten verlopen. Honderdduizenden buren kwamen verspreid over het land samen voor buurtbarbecues, koffiemomenten en een opknapbeurten in de wijk. De grootste burendag van Nederland vond dit jaar plaats in de Heerlense wijk Passaard, waar de buurt massaal uitrukte met stormbanen en rommelmarkten. De organisatie noemt de doelstelling om de sociale samenhang in de wijken te vergroten ruimschoots behaald. Het weer, her en der wat bewolking, het blijft vanavond en vannacht wel droog. Het kwik daalt 's nachts naar 8 tot 13 graden bij een zwakke tot matige oostenwind. Morgen is het ook droog met volop zon bij 20 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Bij Mart Radio zoeken we niet de confrontatie, maar we zoeken de verbinding.
3: Gratis kaartjes voor de Arena Burendag. Speciaal voor bewoners van Amsterdam Zuidoost. Op zaterdag 26 september 2026 opent de Johan Cruijff Arena haar deuren voor Arena Burendag. Speciaal voor bewoners van Amsterdam Zuidoost zijn er 1400 gratis kaarten voor een stadiontour en een feestelijk programma in het teken van 30 jaar Arena. Van 12 tot 5 uur 's middags is de Johan Cruijff Arena voor jullie gereserveerd. Tijdens de stadiontour ontdek je iconische plekken zoals de Ajax-kleedkamer, het veld, de dugout en de hoofdtribune. Maar er is meer. Optredens van lokaal talent zoals Kitta, Cheyenne Tony, Belmer Got Talent en Godenzone. Sport- en spelactiviteiten van onder andere iSport Special en de Ajax Foundation. En creatieve workshops voor kinderen door de Urban Scientist en George Ajagid. Registreer je gratis voor Burendag 2026 op www.johancruijffarena.nl/burendag-2026. Na je registratie blijf je op de hoogte van activiteiten voor bewoners van Zuidoost in de arena. Daarnaast maak je kans op kaarten voor wedstrijden, concerten en andere activiteiten in de arena. johancruijffarena.nl/burendag-2026.
4: Ik ben trots op het feit dat we een radio hebben die Mart heet.
5: Amsterdam, Amsterdam, Amsterdam.

0: Nati Leasing.
1: Denkt u eraan om uw woning of perceel in Suriname te verkopen? Prezen BV staat voor u klaar. Met ons uitgebreide netwerk, jarenlange ervaring en deskundig advies maken wij uw verkoop eenvoudig en vooral succesvol. Bel vandaag nog naar 020-66-926-70. Prezen BV van de Binderij 7G in Amstelveen. Uw partner in vastgoed.
2: Omdat de stevige borrel op zijn plaats is wanneer oude vrienden met elkaar gezellige tories uitwisselen in een typische Surinaamse omgeving met natuurlijk superheerlijk Surinaams eten. Welkom in mijn favoriete kroeg en dat nog in het hartje van Amsterdam. Welkom in de New Dravers, een Surinaams exotisch restaurant aan de Tweede Oosterparkstraat 2. Ook de perfecte plek om het volgende feestje of de volgende happening te vieren. De New Dravers, Surinaams exotisch restaurant, Tweede Oosterparkstraat 2, Amsterdam. Bel voor meer informatie met 020 36 30 230 of 020 46 31 246. New Dravers, Surinaams op zijn best in het hart van Amsterdam.
1: Zaterdag 3 oktober. Sportcentrum Ookmeer, Dr. Meurelaan nummer 7. Mart Radio presenteert op speciaal verzoek van velen de All Black Romantic Party. Met de drie top DJ's Roy C, Peck en Norman G. De MC is Grant Gottfried. De eerste was een grandioos succes. Dus koop je kaart veel voordeliger in de voorverkoop. Maar aan de poort is het na 12 uur duurder. Voor meer informatie en VIP-reserveringen belt u met 020-67-99665. Zaterdag 3 oktober, de Full Romantic All Black Party. En jij bent van de partij.
3: Every time I see you, I can't

0: Dit is Mart. Al langer dan 40 jaar. De inspiratiebron en het interactieve communicatieverbindingsplatform voor niet-uitsluitend Surinamers in Nederland. Ongeëvenaard. Mart. Een status apart. Wij inspireren anderen om ook mee te doen aan media, onderwijs, geschiedenis, politiek, gezondheidszorg,
1: kunst en cultuur,
0: ondernemerschap, sport, ontwikkeling van talent of amusement. Blijft u afgestemd?

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. In de Spaanse hoofdstad Madrid zijn duizenden mensen de straat op gegaan uit protest tegen de wooncrisis. Aanleiding is de uithuiszetting van een 87-jarige vrouw die al 70 jaar in haar woning zit, maar de huur niet meer kon betalen na een enorme prijsverhoging. Woensdag werd een rolstoelgebonden vrouw op een brancard haar huis uitgehaald, wat tot een golf van woede in Spanje heeft geleid. Demonstranten eisen nu strengere wetten tegen de explosief stijgende woonlasten en het per direct stopzetten van uithuiszettingen. Het aantal Soedanese vluchtelingen dat sinds het uitbreken van de burgeroorlog naar buurland Tjaad is gegaan, heeft de grens van 1 miljoen bereikt. Dit jaar tot nu toe al 55.000. Volgens de VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR steken nu zo'n 400 mensen per dag de grens over om te ontsnappen aan geweld en hevige droogte. Maar de opvangomstandigheden in Tjaad zijn nijpend door een gebrek aan drinkwater en onderdak. Wereldwijd zijn er nu al meer dan 11 miljoen Soedanezen op de vlucht. Bij een psychiatrische instelling in Deventer is vanavond een man bij een steekpartij gewond geraakt. Het slachtoffer is per ambulance naar het ziekenhuis overgebracht. Hoe ernstig zijn verwondingen zijn is nog niet bekend. De politie heeft een vrouwelijke verdachte binnen de muren van de instelling aangehouden. Over de aanleiding voor het incident is ook nog niets duidelijk. De politie is ter plekke een uitgebreid onderzoek begonnen. En Burendag 2026 is zonovergoten en met een recordaantal van meer dan 10.000 buurtactiviteiten verlopen. Honderdduizenden buren kwamen verspreid over het land samen voor buurtbarbecues, koffiemomenten en een opknapbeurten in de wijk. De grootste burendag van Nederland vond dit jaar plaats in de Heerlense wijk Passaard, waar de buurt massaal uitrukte met stormbanen en rommelmarkten. De organisatie noemt de doelstelling om de sociale samenhang in de wijken te vergroten ruimschoots behaald. Het weer, her en der wat bewolking, het blijft vanavond en vannacht wel droog. Het kwik daalt 's nachts naar 8 tot 13 graden bij een zwakke tot matige oostenwind. Morgen is het ook droog met volop zon bij 20 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Bij Mart Radio zoeken we niet de confrontatie, maar we zoeken de verbinding. Bij Mart Radio zoeken we niet de confrontatie, maar we zoeken de verbinding.
3: Gratis kaartjes voor de Arena Burendag. Speciaal voor bewoners van Amsterdam Zuidoost. Op zaterdag 26 september 2026 opent de Johan Cruijff Arena haar deuren voor Arena Burendag. Speciaal voor bewoners van Amsterdam Zuidoost zijn er 1400 gratis kaarten voor een stadiontour en een feestelijk programma in het teken van 30 jaar Arena. Van 12 tot 5 uur 's middags is de Johan Cruijff Arena voor jullie gereserveerd. Tijdens de stadiontour ontdek je iconische plekken zoals de Ajax-kleedkamer, het veld, de dugout en de hoofdtribune. Maar er is meer. Optredens van lokaal talent zoals Kitta, Cheyenne Tony, Belmer Got Talent en Godezone. Sport- en spelactiviteiten van onder andere iSport Special en de Ajax Foundation. En creatieve workshops voor kinderen door de Urban Scientist en George Ajagid. Registreer je gratis voor Burendag 2026 op www.johancruijffarena.nl/burendag-2026. Na je registratie blijf je op de hoogte van activiteiten voor bewoners van Zuidoost in de arena. Daarnaast maak je kans op kaarten voor wedstrijden, concerten en andere activiteiten in de arena. johancruijffarena.nl/burendag-2026.
4: Café 5 Stars. Sinds jaren een begrip in Amsterdam.

0: Zelfs ver naar buiten. In Café 5 Star heerst er een typische, gezellige Surinaamse sfeer onder het genot van een lekkere drank. Ook voor uw tiki-tiki of baby batra. Café 5 Stars. In de weekenden zijn we tot 3 uur in de nacht open. Café 5 Stars. Super Surinaams in Amsterdam-Oost. Oosterparkstraat 49. Kijk ook op de Facebookpagina van Café 5 Stars.
1: Ik ben trots op het feit dat we een radio hebben die Mart heet.
0: Omdat de stevige borrel op zijn plaats is wanneer oude vrienden met elkaar gezellige tories uitwisselen in een typische Surinaamse omgeving met natuurlijk superheerlijk Surinaams eten. Welkom in mijn favoriete kroeg en dat nog in het hartje van Amsterdam. Welkom in de New Dravers, een Surinaams exotisch restaurant aan de Tweede Oosterparkstraat 2. Ook de perfecte plek om het volgende feestje of de volgende happening te vieren. De New Dravers, Surinaams exotisch restaurant, Tweede Oosterparkstraat 2, Amsterdam. Bel voor meer informatie met 020 36 30 230 of 020 46 31 246. New Dravers, Surinaams op zijn best in het hart van Amsterdam.
2: Zaterdag 3 oktober. Sportcentrum Ookmeer, Dr. Meurelaan nummer 7. Mart Radio presenteert op speciaal verzoek van velen de All Black Romantic Party. Met de 3 top DJ's Roy C, Peck en Norman G. De MC is Glenn Gottfried. De eerste was een grandioos succes, dus koop je kaart veel voordeliger in de voorverkoop, maar aan de poort is het na 12 uur duurder. Voor meer informatie en VIP-reserveringen belt u met 020-67-99-665. Zaterdag 3 oktober, de Full Romantic All Black Party. En jij bent van de partij.

Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

0: Bakker met het NOS-journaal. Bij een buurtfeest in het Groningse dorp De Wilp zijn meerdere mensen gewond geraakt. Een getuige zegt tegen RTV Noord dat iemand ethanol op een vuurkorf heeft gegooid. Daardoor ontstond een explosie met vliegend vuur, wat leidde tot paniek. Meerdere mensen zouden gewond zijn geraakt. Volgens de getuigen zijn er 2 mensen zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht. Er kwam ook een traumahelikopter om hulp te bieden. Op het buurtfeest in De Wilp waren enkele tientallen mensen. Bij een steekpartij in Eindhoven zijn 2 mensen gewond geraakt. Ze zijn allebei met steekwonden naar het ziekenhuis gebracht. Mogelijk is er ook geschoten. Getuigen zeggen dat ze knallen hebben gehoord. De steekpartij was aan de Remigweg in het stadsdeel Woensel-Noord, bij een beschadigde auto die tegen een lantaarnpaal stond. Wat er precies is gebeurd is onduidelijk. De politie heeft op de A58 bij Gilserijen 5 verdachten aangehouden. Duizenden mensen hebben in Spanje gedemonstreerd tegen de wooncrisis. Ze willen onder meer dat huurders beter worden beschermd. Aanleiding voor het protest is de uithuiszetting van een vrouw van 87. Ze kon de huur niet meer betalen en is symbool geworden van de wooncrisis in Spanje. Het Spaanse voetbalelftal heeft zijn eerste wedstrijd na het behalen van de wereldtitel gewonnen van Engeland. Het Nations League duel eindigde in 3-2. In dezelfde pool won Kroatië met 2-1 van Tsjechië, mede dankzij een doelpunt van de 41-jarige Modric. In totaal werden er de afgelopen dag 10 wedstrijden gespeeld. De grootste overwinning was voor Finland, dat won met 7-0 van San Marino. De komende avond speelt Nederland in de Nations League tegen Servië. De wedstrijd in Belgrado begint om 6 uur. Het weer. Vannacht is het droog. Lokaal kan mist ontstaan. Het koelt af naar een graad of 11. Overdag geregeld zon, maar er zijn ook wolkenvelden. Het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Hallelujah, it's Monday.
1: Fantastisch weer dit.
2: Blijft altijd genieten.
3: En het is woensdagmiddag. Dat betekent dat ik er ben, Marco en Maarten.
4: Wat klinkt jij zo?
3: Lekker.
5: Iedere vrijdag van 5 tot 7 met Loeke en Rick.
6: En dan komt het weekend altijd toch heel erg leuk fijn binnen.
3: Iedere maandag, woensdag en vrijdag van 5 tot 7.
7: Red Light Jazz Radio.
8: De Black Achievement Month presenteert op 8 oktober in samenwerking met Hello Suitas, Soul Jazz Stage en Vuug Rivioen A Night Full of Jazz met Freedom in Sound. Graciela Hunsel-Ribeiro en een New York Round Midnight Orchestra samen met Michael Varekamp en Mark Ponte van het Stadsarchief nemen u mee naar het bruisende Amsterdamse nachtleven. Buy your tickets op www.vuugrivioen.nl.
9: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2 Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
10: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Op een buurtfeest in het Groningse dorp De Wilp zijn meerdere mensen gewond geraakt. Een getuige zegt tegen RTV Noord dat iemand ethanol op een vuurkorf gooide. Daardoor ontstond een explosie met een steekvlam wat leidde tot paniek. Volgens de getuigen zijn twee van de gewonden met ernstig letsel naar het ziekenhuis gebracht. Andere gewonden zijn in woningen in de buurt onder de douche gekoeld en verzorgd. Bij een steekpartij in Eindhoven zijn twee mensen gewond geraakt. Ze zijn allebei met steekwonden naar het ziekenhuis gebracht. Mogelijk is er ook geschoten. Getuigen zeggen dat ze knallen hebben gehoord. De steekpartij was aan de Remigweg in het stadsdeel Woensel-Noord. Bij een beschadigde auto die tegen een lantaarn

0: paal stond. Wat er precies is gebeurd is onduidelijk. De politie heeft op de A58 bij Geelse Rijen 5 verdachten aangehouden. Eerder dan verwacht is de Merwedebrug bij Gorkum weer open voor het verkeer. De brug in de A27 ging donderdagavond voor 3 dagen dicht om een nieuwe, dunnere laag asfalt aan te brengen. De constructie van de brug is verzwakt. Daarom wil de Rijkswaterstaat het gewicht verminderen. Het werk zou ook de hele zondag duren, maar het nieuwe asfalt is nu al klaar. Er kunnen dus weer personenauto's over de brug. De maximumsnelheid is verlaagd naar 70 km per uur. Voor vrachtverkeer blijft de Merwedebrug voorlopig afgesloten. Het Spaanse voetbalelftal heeft in zijn eerste wedstrijd na het behalen van de wereldtitel gewonnen van Engeland. Het Nations League-duel eindigde in 3-2. In dezelfde pool won Kroatië met 2-1 van Tsjechië, mede dankzij een doelpunt van de 41-jarige Modric. De komende avond speelt Nederland in de Nations League tegen Servië. De wedstrijd in Belgrado begint om 6 uur. Het weer. Vannacht is het droog. Lokaal kan mist ontstaan. Het koelt af naar een graad of 11. Overdag geregeld zon, maar er zijn ook wolkenvelden. En het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Sorry, mag ik iets vragen? Waar luister je naar?
3: Radio Swammerdam. Hoezo?
4: Je wekelijks uurtje wetenschapsradio op zondagochtend van 11 tot 12 op Radio Salto. 99.4 FM en 24/7 op je podcast-app.
5: Radio Swammerdam.
6: De Black Achievement Month presenteert op 8 oktober in samenwerking met Hello Zuidas, Soul Jazz Stage en Vuur Griffioen A Night Full of Jazz met Freedom in Sound. Graciela Hunsel Ribeiro en een New York Brown Midnight Orchestra samen met Michael Varekamp en Mark Ponte van het Stadsarchief nemen u mee naar het bruisende Amsterdamse nachtleven. Buy your tickets op www.vuurgriffioen.nl.
7: Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto. Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2.
8: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

cyanide to everyone. There's no need to cry, yeah. Got to help.

Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. De politie heeft gisteravond in Ermelo een man van 63 aangehouden. Die is doorgereden na een ongeluk eerder op de dag. Hij raakte een bestelbus die daardoor meerdere verkeersborden omverreed en van de weg raakte. De twee inzittenden raakten gewond. Een van hen zat klem en werd door de brandweer bevrijd. Naast het zwarte busje lag een witte BMW-bumper. De politie dacht erom dat de veroorzaker van het ongeluk in een witte BMW reed. Maar de bumper bleek uit het busje zelf te komen. Dat was van een autoschadebedrijf. Bij een helikopterongeluk in Canada zijn 4 doden gevallen. De piloot had problemen gemeld voordat het toestel neerstortte. Het gebeurde zo'n 50 kilometer van Montreal. Daarbij vloog de helikopter in brand. Niemand heeft de crash overleefd. Details over de slachtoffers zijn nog niet bekendgemaakt. Het ging waarschijnlijk om een particulier toestel. De Merwedebrug bij Gorinchem is weer open, een dag eerder dan verwacht. Er is een nieuwe, dunnere laag asfalt aangebracht om het gewicht van de verzwakte brug te verminderen. Dat scheelt zo'n 400 ton. Het werk zou tot maandagochtend duren, maar het is nu al klaar. Voor vrachtverkeer blijft de Merwedebrug voorlopig.